0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstylefestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.
0: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een handheggeschaag.

0: Ik heb gisteren in de airco gelegen. Maarten, we zien er weer. Oh, even wie kom je? Wat in de nacht, hè?
1: Oh, man. Echt een plek.
2: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt.
0: Derde nog weer. Binnen over.
2: De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
3: Lekker.
2: Klikken overal in Limburg. Wekken radio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Ja, we zitten zeker kloven. Ik kan wel zeggen wakker weer. Maar de meeste mensen zien wakker. Want toen zijn ze dan ontzettende plekdag.
4: Ja, ja.
0: Nou. Leefs hebben ze de douchekap boven de gang. En is ze de avond toe opkist draaien midden in bed. Oh.

0: Maar goed, hebben we de oezekoos hebben deze week. De week van de zomerrit, daar zitten we middenin. Huppakee. En toch, ondanks alles, verlangen we naar volgende week dat de temperatuur maar 24 graden zien. Toch een beetje beter uit te haaien. Maar gisteren had ik zo gek van, ik leef in een bak over. Wat zou dat in, Bonnemeyers? Goedemorgen.
1: Ja, zeker. Goedemorgen. Oh, ja, jij was een dagje vrij natuurlijk. Jij dacht, laat ik het even, hè?
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat viel even tegen dus.
0: Ik denk, ik heb een nieuwe kleuntjesmachine gekregen. Hier is kleuntjesmachine. Ja. Dat moet ik goed proberen de ganze dag.
1: Ja, nou, dat vroegen mensen ook. Is hij hem aan het uitproberen?
0: Ja, dit is ook. Het is allemaal wel geluk. Best ja, wel, het was zo warm dat die kleuntjes bij gelijk smelten die in de bek zitten. En dan maakte wel nu gelijk iets kleuntjes van.
1: Was wel op tijd met dat machine.
0: Ja, echt wel. Nee, dat is goed. Nou, dankjewel. Halleluja, halleluja, Bonnemeyers. Dat is toen met de tip gegeven hebt. Heb ze nog meer van die wonderbaarlijke tips?
1: Moet ik even nadenken.
0: Zie, we hadden ze er fijn zomers uitzien vandaag.
1: Ja, lekker hè.
0: Ja, ik stond ook zo'n shirtje te vinden, maar ik kon het niet vinden. Ik bedoel, dat zou ik er ook wel even aan gedaan. Wat is een North Sea Jazz?
1: Ja.
0: Kijk eens er weer één, jong.
1: Ik ga er nog weer één.
0: Volgende week is dat, hè?
1: Ja, ja.
0: Dit is het OLS, hè?
1: De 11e.
0: Oh nee, de week dat het Bospop is, hè? Juli, joh. Ja.
1: Juli.
0: Goed, nou goed.
1: Maar laten we hopen dat het dan inderdaad ietsje minder warm is.
0: Nou, dat laat ik dat hopen, want... Oeh, ja. Goed, weer even dit over hebben. 37 graden, ja, dat werd het vandaag. Oh, man. Hot in de summer. Maar dat betekent wel, er hebben ook veel mensen die volgende week denken van... Nou, ik heb de ganze week daar niks aan kunnen doen. Bijvoorbeeld aan de hek, om die een klein beetje te typen. Dat moet er ook gebeuren. Dat die buxusmot, ja, die zou heeft er ook al vandaag overleefd. Die ken die wel tegen die hitte.
1: Volgens mij gedijt er god die de hitte.
0: Dat is niet normaal, hè?
1: Juist.
0: Ja. Maar goed, dan hebben ze misschien wel die hekjesje nu. Die handheggenschaar, zoals we dat noemen. Ja. Gisteren was er weer eentje goed gegaan.
1: Ja, zeker.
0: En die ging naar Erik Domme, goed Kessel. En nu gaan we eens kijken wat er vandaag allemaal is. Ik heb zo meteen de opgave voor rug. Oh, mogen we lekker mee gaan zingen. Afmaken het liedje. En als ze dan één keer gehoord hebben, komen ze de uitzending. Hé, dan zoomen die hele handheggenschaar van dicht. En dan komen ze vrienden hier naar L1 in de studio. Chris een rotleider, Chris een testje koffie. Een heerlijke Limburgse fly.
1: En veer zit erbij.
0: Zie je er ook bij?
1: Ja.
0: Oh, dat is nog het ergste van die mensen, ja. We hebben het allemaal goed. Oké. Nou Maarten, zullen we eens even gaan beginnen met alles wat we moeten doen. Dat is natuurlijk als allereerste de kalender. Kijk er eens even op.
1: Problemen. Ik kan het weer niet laten zien.
0: Echt? Nee, wat is dan nog wel meloos?
1: In ieder geval, het waren gisteren Sint-Jan.
0: Ja.
1: Dat is nu voorbij.
0: Ja, zie Jan. We kregen een hoes.
1: Vandaag is het donderdag de 24e. En ja, ik weet niet wat er met de kalender aan de hand is.
0: Wie zoeken?
1: Er staat geen speciale dag op.
0: Zijn wel
1: en ook geen QR-code.
0: Hoewel, onze lieve heer, geef ons nog een keer zonder dag wie vandaag. Het was zoen, zo boete gewoon, dus als het even kind vervulde onze winst. Ah, van Triangel.
1: Ja.
0: Kom goed horst, hè.
1: Zeven en horst. Bril kunst lezen. Ja. Dat ken ik niet meer lezen zonder bril, hoor.
0: Ja, dun ding moest ze dan niet laten lezen. Dan ga je er allemaal in werken, jong.
1: Ja, het is in ieder geval de 25e.
0: Ja, ik heb ook een beetje de zonnebril op gehad. Dus nu zijn we ook weer een beetje gewend aan al die, aan al die lampen hier bij L1. Dus, nou ja, hoor.
1: Ze ook een beetje een rood gezicht.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Ik heb toch niet veel in de zon gelegen, hoor.
1: Ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Ik ben één keer gisteren naar de bekker toe gelopen. Maar dat was ook alles, eigenlijk. Dan had ik het toch wel gehad voor vandaag.
1: Dat doe ik al.
0: Nou,
1: dat is meteen weer met de oven aangezet.
0: Nou.
1: Trouwens, Fransje Broekhuizen.
0: Ja.
1: Ja, Frans, ik kan het nog niet laten zien.
0: Oh.
1: Misschien straks even. De internationale dag van de zeevaarder.
0: Is het zover?
1: Ja, hij zegt dans donderdag, maar vandaag op de dag van de zeevaarder... gaan we dansen met langzame pasjes en rustig aan. Die zon, hè, zegt hij.
0: Oh, dat is het zo.
1: Voor de volgende denk ik dan toch aan Lucille Starr... met Quand le soleil, bonjour en montagne.
0: Ja, inderdaad.
1: We kennen hem allebei nog, maar
0: inderdaad,
1: het is een hele oude plaat uit 1959, hoor.
0: Dat is hier langzaam dansen. Ja. Nou, dit is een begin. Nou, ik zie dat de eerste appjes al binnenkomen.
1: Ja,
0: ik moet toch even gaan bellen. Want zocht er één appje binnenkomen in deze week.
1: Nou, Urk.
0: Oh, nee, dat is niet meer zo, Urk. Tenminste, niet echt weet. Maar even in even kijken wat er allemaal aan de hand is. Want ik weet niet of het allemaal klopt wat hier gebeurt, joh. Maar ik weet niet of het oppak.
1: Nou, dat gebeurt niet veel.
0: Nee, dat werd toch niet wegen bellen ben natuurlijk,
1: nee.
0: Dan tweede appje.
2: Van Holland.
0: Ja, hey. Hallo. Goedemorgen, meneer de Buxemeester. Met Pascal van Linden, spreekt ze van L1. Hallo.
1: Roland.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Wat is dat nou? Met Pascal en Maarten van L1, goedemorgen. Kent ze ons verstaan?
2: Ja, ik ken hem verstaan, maar ik ben aan het werk, maar ik ben met mijn horloge in de bellen. Kent ze hem ook verstaan?
0: Ja, ik verstaan. Ik ken hem zeker verstaan, ja. Ik wil even bellen waarom dat ze met Maarten op een akkoordje hebben gegooid.
2: Nee.
0: Ja, de wedden, gij hem niet weer. Maar goed, in ieder geval, Maarten, kijk eens even.
1: Wat, ik heb het gezien.
0: Ja, en wat is er aan de hand?
1: Een hele grote vriend.
0: Daarom.
1: Roland de Buxenmeester geeft voor Donald Summer met handstaf.
0: Ja, daarom. Ja. Ik denk even bellen wat er gescoord. Maar het is al een beetje raar dat er zegt van ik ken hem niet voor stoppen, Pascal. Ja, dat zal wel.
1: Als ik zou bellen, waar ik niks aan de hand.
0: Ja, er zitten zo, waar moet je een tikkie toesturen? Of niks is dat.
1: Maar ik had verwacht dat zijn vrouw Monique de Marketenser met de muts zo gewoon. Maar dat is
0: het niet. Dat wat niet, hè?
1: Nee. Die gaat met die grote zonne van Barbados.
0: Oh, maar ja. Die flippers, die grote zonne van Barbados. Vergeten we natuurlijk één man. Die zich weer als opgedragen had. Als ziende de allereerste.
1: Alle 8/12. Mm-hmm. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende keer voor Jean-Louis Guerra en Burbujas de Amor. Oftewel, Otje Oudneer.
0: Dat is wel prachtig. Dat is ook zo'n lekkere zwijmelplaat. Zelfs als Jean-Luc Soleil, Tu Bonjour en Montagne. Lucille Star, prachtige plaat natuurlijk. Maar sommige mensen zullen zich afvragen, is dat toch een godsnaam voor een plaat?
1: Nou, ik heel oud. Ja, heel oud. Mijn vader had hem nog een bakkeliet.
0: Echt, hoor?
1: Ja.
0: Oh, dan moest
1: 78 toeren.
0: Nou, dan moest hem in de berg op, hè. Tussen kunst en kietje.

0: bedoelt het, hè? Ja, ja, very gezond. Sally and Summer, de Motels, zie je alleen in de week van de zomerrit. Hapakee, mensen, dans donderdag vandaag. We komen lekker met een beetje van de vloer. En we kunnen weer zeggen tegen elkaar, met z'n allen wie dit ging. De tango, de foxhot, de cha-cha-cha of lekker disco. Yeah. Ik ken ook, hè, spiegelbols, die hebben we even afgeschroefd hier. Daar hebben we op dit moment andere dingen neergehangen. Allemaal van die waaiertjes.
1: Nee,
0: zie maar nu, dus, hè. Ja, ja. Pio's toe zei ze ook al, maar ze bij mijn hoes. Ik joh, hallo, zeg. Je hebt gisteren met de krant, wat ben je door de ganse dag, hè. Ging ook goed, hoor. Kan ik ook bij dit komen door van de oproer?
1: Kreeg ze dat betaald van een vrouw?
0: Nee. Nee. Die kreeg alles van niks van mij. Goed. Okay. Michel Bakker, goedemorgen, vriend. Goedemorgen.
2: Pascal, Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste commutie van het zwembadzender de Nederlander.
0: Ja, ja.
2: Hier, de Barragaande met de Vogeloeien. Ik zat vandaag te denken aan John Donzen met De Zomer Begint. Dan hebben we ook Vogeloeien in Dance, donderdag. Goed, de Barragaande gaan nog een paar uurtjes op linkse door. Nog een paar uurtjes doen kieken, dan heb ik woggeende. Maar voordat ik de woggeende ga starten, wens ik iedereen natuurlijk een hele mooie donderdag. En
0: ja,
2: we spreken ons morgen natuurlijk bij Feel Good Friday.
0: Yes.
2: Dit was de Barragaande voor LA Radio.
0: Oké.
2: Radio.
0: Ik kan me best wel voorstellen dat er vannacht mensen zijn die gaan kijken naar het voetballen. Zou om 1 uur beginnen.

0: Ik maar Guido ook al dat als het onweer komt, dat het van zat er zo weer een veer over vandaag.
1: Hè?
0: Hoe dus als we s'morgens die aankomen,
1: dan, zien
0: ze nog een voetbal. Dan zien ze nog een knallen met die bal, hè. Dan moet even afwachten, hoor. Maar goed.
1: Morgen word ik weer een tegeltje, hè. Van,
0: ja, natuurlijk krijg ik morgen weer een tegeltje. Dan kijk ik door de hoed.
2: Deze week maak je in de LA Ochtendshow kans op een handheggeschaar.
0: Ja, het enige was er van Urkup is een putje met honing om die keel een klein beetje goed te smeren. Want er moest wel la la la la gaan zingen. Gisteren was het Beppie Graf, maar weer hebben we vandaag. We hebben weer een plaat die we doormidden zagen door het handzaagmachientje, het handheggeschaartje van Maarten Bonnemeyers. Zit nog mooi in het voetraaltje.
1: Ja, je hebt het gisteren gemist.
0: Ja, ik heb het gemist, joh.
1: Want ik heb, gisteren heb ik de zaagplaatjes verwisseld.
0: Oh ja, dat heb ik zo verteld, joh.
1: Ja, ja, ja. En dat ging goed.
0: Mm-hmm.
1: De batterie gaat best lang met.
0: Ja, dat hebben ze hem ook gesmeerd, tuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Goed, jong.
1: Beetje smeer, early erbij. Ja, het gold.
0: Nou, goed.
1: Oplaaiertje erbij.
0: Ja,
1: ja, ja. Het werkt fantastisch. Ja.
0: Lig hem kloor, want de mensen moeten de oren gewoon spitsen en goed gewoon loesteren. Want de opgave komt eraan. Straks moeten ze het afzingen. Dus best wel een bekend liedje. En zo wat vaker aangevraagd hier bij de Veugeluur. En als het wet staat, heb ze maar gewoon alvast even de naam van de zanger. Oh, zeg ik. Oh, Jussen, wat zeg je?
1: Heeft ze nu al zanger?
0: Oh, ja, zeg nu al zanger. Nou, laat maar op.
2: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
0: Ah, ja. Nou. Steady. Hup. En dan straks komt erachter, komen wat erachter komt. Dan moet ze even gewoon inzingen dan, hè. Dan wensen ze straks als het weer... Ja. Daar is het door, jongens. Daar is het door. Laten wij de vierde L1 hebben. Op de L1 hebben ze gewoon goedemorgen tegen de Jonker van Posten.
3: Jonkertje.
0: Goedemorgen, Jonkertje.
4: Goedemorgen, vlog dus. Met de Jonker van Posten.
0: Hé, Jonker.
4: Ik ga vandaag eerst richting Antwerpen. Dit kan niet naar Hoboken, maar naar Deurne. En dan naar Zeeland. En dan zien we wel weer. Bij de Veugeluur. Ik kwam gisteren een pleitje tegen.
0: Ja.
4: Zomerse hits, dan denken er ook heel veel aan zeezand en strand en aan vakantie.
0: Ja.
4: En Mallorca bijvoorbeeld en Ibiza. En dan kwam ik daar gisteren een pleitje van tegen en dat heet de wijzeste man aan het strand van de Pavaier. En daarin zingen ze op een gegeven moment. De wijzeste man aan het strand, hij was van alle de sneeuwman genoemd. Dat was Ibiza, Mallorca, Ibiza en Lorelei. Dat waren de beide dames, daar waren ze hij.
0: Ah,
4: dus ze mogen ook liggen aan de witte hij, denk ik.
0: Ja,
4: dus
0: zeker.
4: Dus daar gaan we vandaag aan vandaag. Dus voor eerder hebben we het werk ze voor de first of lintjes en radio.
0: Radio, ik was
1: ook zo... wel goed geloosterd.
0: Ja, zeker. Ja. Dat ik hoorde Lady Platen van de Pavaya. Dat zou zomaar ik kennen zien, hè, de wijze man op het strand.
1: Ja. niet die wijze haai.
0: Nee, ik ben niet de wijze haai. Nee, dat is er maar één. De witte haai, dat is er maar één. Ik ben het dan, hè, de wijze man op het strand. Als ze hem ook wil zuren, gewoon het even weten via de L1 app. Dan gewoon maar eens kijken, want is ook helemaal mee als is ook niet meer met mijn vriend.
1: Ja, nou, nee, moest ze maar loosteren. Ja,
0: is
1: een miskenbare stemgeluid, hè?
0: Ah, ja. Het is wel uit de musical Hair, hè?
1: Ja.

0: Donna Summer is. Maar goed.
1: Houd toch op, man.
0: Herman Meijers.
1: Herman Meijers, vriend. Echt fantastisch. Op deze Dance Donderdag ga ik voor Wasserman.
0: Wasserman.
1: Uit de musical Haren.
0: Zo.
1: De Wasserman wordt dan wel gezongen door Donna Summer. Zeg.
0: Ja, ja, goed.
1: Ja, ja, normaal heet het Aquarius natuurlijk.
0: Ah, ik vergeef het hem, joh.
1: Dan, Fred, we zijn net toch over het hobbeltje gereden, Fred.
0: Nou, het hobbelde goed.
1: Ja, ja, zeker weten. Wegenbouwer Fred, goedemorgen, hoofdvoergroeiers en medevoergroeiers. Tropische hit alweer. Summertime van DJ Jesse Jam en de French Prince of Bel-Air.
0: Oh, lekker, man.
1: Die zetten we er heel graag bij.
0: Ja, zeker.
1: En dan heb ik hier Ruudje Oet Clubbe. Op deze Summer Dance Donderdag vond ik voor Rigera en Vamos a la Playa. Oh, oh, oh.
0: Ik zou zeggen dat zo'n plaat al meteen op de leaseketje gestormd, maar dat is niet het geval, hè. Maar het is wel lekker om dit een keer te huren.
1: Dan pak ik nog even Maurice van der Vin mee.
0: Ja, doe het even.
1: Die komt met The Cats en Be My Day.
0: Be My Day van The Cats? Nou, ik had wel gedacht dat ik hem met zomers kwam, maar maakt niet goed. Ik wil hem er zeker bij zitten, wat een vale plaat. Die we natuurlijk nog niet hebben gehad, tenminste, de gooi vanuit. Dus je mag dan wel druk kieken om te kieken of er op het Spotify leaseke de bier steekt.
1: Ja, ja, ja.
0: En als er de bier steekt, ja, dan is het een zomertje te huren. Maar zomertjes zijn er ver weg.
1: Ver weg, door.
0: Nee, zit er niet op?
1: Nee.
0: Oh, dan hoor ik even
1: naar de derde. Jawel, die staan er wel op.
0: Wat? Is er
1: ja! Ineens komt hij naar boven.
0: Komt er boven?
1: Ja,
0: ja, ja. Oh, dan moeten we even alles stilzitten.
1: Ja.
0: Attentie, Maurice van der Vin, duur ze al. Het zoemertje. En dat betekent dat er de rol op stijt. Ah, dan gaan we er nu in. Ah, dan kunnen we op met een uur.
1: Ja, zeker.
0: Van der Vin is gevraagd. Dit is niet zoemer te vangen, hè?
1: Ik vind het zo'n leuke plaat.
0: Ik ook. Maar goed, we gaan naar Dennis Thomassen. Dennis, goedemorgen.
2: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
2: Ik ga Ger bier dragen met Anne-Marie Zimmerman.
0: Oh,
2: met Toze
0: Tomerwijd. Ah.
2: Veenhoed zijn ik weer.
1: Dank je, jong.
2: En Radioa.
0: Radioa. Ik weet nog, we hadden net al over de wijze man aan het strand. Ik was nog een keer in Mallorca. En toen was ik ook door ergens in zo'n grote tent en weer trooide op. Tozen Tromen White.
1: Oh ja?
0: Ja, die was toch. Stort nog mee op de foto, Annemarie Zimmerman. Vond ik geweldig. Ah, dus 15 jaar geleden.
1: Het zal nu toch wel een beetje uit vuil geworden zien, of niet?
0: Nou, hallo zeg. Hey, wat is
1: er? Annemaria.
0: Nou, hey, er was toen een jong meertje, dus die is nog steeds jong in de Knoensbrug, joh.
1: Oh, ik had het over dicht.
0: Veel blieve aaier, joh. Veel blieve aaier.
1: Dicht, hè?
0: Ja, ik weet het. Ja, ja. Ik kan niks op voor de rest. Dennis, dankjewel, jong. Annemarie Zimmerman, Tozen Tromen White, zit ik erbij. En dan heb ik toch wel te doen met sommige mensen die bepaalde beroepen hebben. Ze denkt van, nou, als de zon beroep hebt en de mos op zonnedag, heb je nog wel get te doen. Denk dat hij alleen maar kan sproeien.
1: Dan heb ze in ieder geval geen airco.
0: Nee.
1: Om in te werken.
0: Volle bak in de zon.
1: Volle bak in de zon.
0: En de enige wat ze wil hebben is water.
1: En een hele warme grondje.
0: Oh, dus als ze met de henje in zitten. Maar goed, met wie erin zit, Christian. Want Christian is hovenier. Hallo.
3: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Hier is Christian, de hovenier van Brunsum. Vandaag een vreugdepaard en we hebben nog vreugdkloor.
0: Zo
3: we lekker wat tropen rooster.
0: Oh, heerlijk.
3: Vandaag,
0: man.
3: Dance Donderdag.
0: Ja.
3: Dan ga ik weer de Bouza met de Magnetic.
0: Oh.
3: We wensen u een hele fijne uitzending en een schone warme dag. En dan zeggen we...
0: Met al die dagen dat hij toch een klein beetje kort wil zien. Dat ik kan zeggen van, hey, we hebben een speciale... Nou ja, geen force for led, maar het is meer... sun for led, om het zo maar even te noemen.
1: Ik vind hem nog positief klinken, hoor.
0: Ja, maar links als ze vreugd begint, hè. Met een pauze met Magnetic, lekker dansbare plaat. En ook nu je dansbare plaat. En ook zomers komen we zeker op een disco erbij zetten. Nou, we gaan eens even kijken wat we hem hier hebben. En dat is André Simons.
1: Hey,
0: André,
1: hier ben je.
4: Hallo. Goedemorgen, vrienden van de hele reis. Ja, vrienden, hoe kreeg het bedocht? Dance donderdag.
0: Ja,
4: op, met 37 graden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
4: dan wil je echt niet dansen, want dan gaat de koppakking toch kapot. Ik ga je met de vuurt in het water,
0: de bad
4: in het zand.
0: Ja, ja, ja.
4: Ik krijg een naal aan de kop, ook niet, mag ook niet hebben. En een ijskoud pils in de hand wil ik eigenlijk. Maar ja, ik moet tot 4 uur werken vandaag.
0: Oh, echt hoor. Hoor de mensen niet.
4: We overleven het dit ook wel weer. Maar dansen ga ik echt niet. Maar wel marshmallow moonshine. Wat ik net zo.
0: Ja, hallo André. Bad sinds Hans, gaan we zeker erbij zitten. En sterkte vandaag in die hitte.
5: Week van de zomerhits. Dit is L1. I got a

0: de gaten, hè? I'll be there in a heartbeat. En smeren, yeah. Jongens. En vul drinken, drinken, drinken, drinken. En nog eens drinken.
1: Water, hè?
0: Ja, vooral water. Een klein slukje grenadine.
2: Alleenlimonaat.
1: Dat hoeft ook niet.
0: Wat?
1: En ze gewoon... gemeentepils drinken.
0: Ja, dat kan zeer zeker, maar ja. Dan moet je smeekschuttenbier zitten gehad te vullen.
1: Heb je een ijsblokje snoe?
0: Ja, dat hebben we net al over gehad. Ik heb man, ik zit helemaal vol met ijsblok. Als ik noem met de boekschut, dan is het gewoon rabbelen. Dat is niet normaal. Ik ben van binnen naar de koelkast.
1: Jongens.
0: Alleen dat dit voor Kira afgesteld is. Maar dat maakt niet zo goed. Goed, hey, dus,
1: ik zie in mijn ooghoek Jos Rook al.
0: Is ja, oh, daar heb ik al.
1: Die ja. Vandaag de parade daar in Brunsum beginnen. En die gingen met die dansgroep, gingen zij pak.
0: Nou, ik vraag me in ieder geval af hoe het nou eigenlijk zit met de parade in Brunsum. Of ze daar inderdaad ook gewoon vandaag wel allemaal doorgang hebben.
1: Ja, we zullen straks ook even... Maar Jos weet daar meer van. Ik denk straks eventjes...
0: Ja, ze zijn er vandaag, hè. Maar ik zie Maarten ook kijken. Vandaag gaat het gebeuren. Dadelijk kan zomaar zin dat Angela Schijf binnenkomt. Die BLA.
1: Oh, ja.
0: Ja, vandaag werd er die opnames gemaakt, hè, van Flikken. Zij dadelijk 30 man die boete.
1: Oh.
0: Ja, daarom zien er al vreugd mensen. Hè?
1: Wat een kennenweer machines zin. Wim de nieuwe is. Oh joh, dat ken.
2: Wil je eens kijken?
0: Nou, ik zie nu nog niet, maar goed, kan hem ook gebeuren, mensen. Dit is L1 met de ochtendshow. Dat is allemaal voorbereidend materiaal wat hier hoort op, hè. Dat zien de Rodies, hè, mensen met paardensterren.
1: Rodies.
0: Ja. Oké, goed zo. We gaan naar Marco van. Marco, goedemorgen, vriend. Welkom.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is een dansdonderdag. Dansdonderdag.
0: Ja, wat ik sta.
3: Ja. Het is weer zo'n lekker weer. En vanuit de film van Van den Acapulco, dat is een heel mooi nummer. En ik had, I said, take it easy, baby, I worked all day. And my feet fit just like let it. You got my shirt to fly all over the place. And the sweat popping out of my hair. Het nummer is als volgt. Bossa Nova, baby.
0: Ja,
3: opgenomen op 23 februari 1963. Ten behoeve van de film Van den Acapulco. Gezongen door de King of Rock and Roll, Elvis Presley.
0: Oh, Elvis.
3: Radio.
0: Dankjewel, Marco Von.
1: Toen was ik nog in concept. Ik ben wel in dat jaar geboren, maar in januari...
0: Toen was er nog... was het nog vloeibaar.
1: Ja,
0: dan was er iets met me, hè. Ja, je was het, hè. Dat was een lange weg dat we afgelachen hebben. Maar we waren wel de winnaar. Hoppakee. Dan is het alweer op deze wereld op deze donderdag. Het is vandaag de 24e, mensen. En begon Marco Vonk even erbij zitten met Bossa Nova Baby van Elvis Presley. En dan gaan we toch eens even kijken, want... Maurice van de Vinnen heeft nog niks nieuws ingestuurd. Maar dat
1: kan wel gebeuren. Hansje Dekkers wel, trouwens.
0: Ja, wat deed hij dan?
1: Een hele goede merg allemaal. Vandaag op deze Dance Donderdag wil ik de heupen goed losmaken. Hé, wel. André Nitt, hé, wel. Waka Waka van Shakira.
0: No.
1: Maak ook niet te druk vandaag, zeg.
0: Dan moet ik kieken. Nou ja, maar goed, de André moet er vier voor werken. Ah, ja. En Hansje Dekkers, hè, misschien dit van ik...
1: Dat ligt met zijn bad in het zand.
0: Ja, ja.
1: Mark van Dijk dan.
0: Goedemorgen,
1: Pascal en Maarten. Op deze zomerse Dance Donderdag ga ik voor Bellini en Samba de Janeiro.
0: Dat is een lekkere zomerse plaat.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Dan heb ik hier Willemke het Verfbeurken nog tegen Louis Veur met op deze Dance Donderdag.
0: Oh, dat vind ik hem al.
1: Ja, zeker. Hij komt er iedere donderdag mee. Dus, Donna Summer, hè? This time I know it's for real.
0: Nou, dat vind ik wel een goede plaat hier. Donna Summer, no, this time I know it's for real. Dan gaan we nog immers straks ook kunnen met een weerpraatje. Helemaal goed hechten. Maar natuurlijk ook een plaat voor de volgende leer van vandaag. Daar heb ik het over Alex Veten. Ja. Die Veten, die willen we weten.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
4: Dance Donderdag.
0: Ja.
4: Ja, ik ga je dag aan de plaatje van Racy.
0: Racy?
4: Some Girls.
0: Some Girls,
4: 1979.
0: Ja,
4: ja. Ja, en een lekkere jive. Dus, dan shirtjes aan en de dansvloer op.
0: Zo.
4: Ik heb hier deze dan ook het werpruitje gemaakt om vier voor bij de hoogte.
0: Ja, dat heb ik gezien, ja.
4: En ik zou zeggen... Radio.
0: Ik kijk er nou uit, hè, die weerbroodjes. Ze zijn natuurlijk prachtig. Had ze gisteren al Robert Simons weer vanuit...
1: Nee, daar waren gisteren net bij.
0: Oh, moest het shirtje
1: denk ik.
0: Ja, maar dat kan zo maar komen. Goed, zo meteen nog veel meer. Want we gaan vandaag natuurlijk voor die lekkere platen op deze dansdonderdag.
5: Zweet op je voorhoofd.
6: Zomer is op je radio.
5: Week van de zomer is...

0: Ochtendshow 20 voor 7 geworden op deze lekkere donderdag. Dans donderdag.
1: Ja.
0: Lekker dan met de pleits. Jong, we moeten nog even wachten.
1: Moeten we nog even wachten.
0: Nou, wetse wat. Ik wil even...

0: Raymond, goedemorgen hier van de Venray.
1: Hey Raymond.
0: Ja, we dachten van heel mooi nummerke van Sabrina van Boys, Boys, Boys. En Nat, en mooi, ja, en lekker, en zomer, ja, ja, en ja, dat voelt allemaal breed. Oké, iedereen fijne dag, en hoi wel.
1: Raymond. Ja, nu is het zomaar kan, maar er staat Labeliska erbij, hè? Boys, Boys, Boys van Sabrina. Dus helaas, als er een nieuw ups, een andere kermis hit of een andere zomers hit. Zou natuurlijk fantastisch zien. Ik ben erg benieuwd wat ze daarmee binnenkomt. Dan komen we toch, dicht hadden ze toch straks al over. We hebben immers als Josje Rook. Dat natuurlijk in Brunsum, bij de parade door van alles moet gebeuren.
2: Ja, zeker.
1: En hij heeft zich gemeld natuurlijk voor L1. Hetzelfde als Michel de Bar. Dan zit ik altijd voor de L1-microfoon. Josje, nou, moeten we even weer samen doen. 1, 2, 3. Gindobrem.
3: Gindobrem, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeihapjes. Op deze nu al warme dance donderdag.
1: Nou.
3: Ja, gisteren, ja, wat echt vreug. Dat ik uit de veren was.
1: Mm-hmm.
3: En ja, het wordt ook ontzettend warm. Zeker omdat we hier nogal verplicht zijn om beschermende kleding te dragen.
1: Ah, kijk, ja.
3: Het is toch al heel snel veel te warm. Zeker als het 60 graden in de fabriek werd.
1: 60 graden?
3: Ja, hebben we het opstangen. En we zijn er weer.
1: Nou.
3: En gisteravond ook weer repetitie gehad van het koor. Mm-hmm. En was voorbereid op ons optreden aanstaande zondag in de parade in Van Brunsum.
1: Heet dat wel door, jong.
3: En vanavond gaan we weer dansen. Ook daar gaan we ons voorbereiden.
2: Ze veel te werk.
3: En weer de vuurgloeier. Ja. Ook gedaan aan Bratanki met Charwone Korale.
1: Oftewel
3: Bratanki met Rode Korale. Dus ik maak er een hele schone dag van. En af wederzijds een radio, hoor.
1: Hebben Charwone gitaar hebben we ook. Dus dat is rode gitaar. Ik ben een beetje Pools te leren, hè. Charwone Korale.
2: Knap. Ja, ja, knap van dich.
1: Maar de huurswaal, inderdaad, dat Jos is wel voorbereid als enige van de club. Want die heeft gisteren dus met die beschermende kleding in de fabriek voor 60 graden gezeten. Dus waarom is dan 31 graden niks, hè?
2: Nee, maar ja, als je vandaag dus gaat dansen.
1: Ja.
2: Vanavond.
1: Ja.
2: Let wel een beetje op zichzelf, hè, Jos.
1: Zeker, moet er zeker door.
2: We willen dich morgen weer horen.
1: Ja, die horen we morgen wel. Huur wel, Geer, morgen wie het er weer uitziet. Ja, goed, ik weet niet wie het ten zin met tango's dansen. Of dat een beetje geit, want...
2: Dat ligt me ook geen goed plan.
1: Nee, de tango's...
2: Maar ja, jij hint natuurlijk op Freek de Vlieg.
1: Ja, wat dag sticht dat.
2: Want er is er altijd op donderdag.
1: Ja, die is er.
2: Ja. Goedemorgen, heren.
1: Mm-hmm.
2: Eindelijk is het Dance Donderdag en kennen weer ondanks de hitte de tango dansen.
1: Ja.
2: Dus dat duidt er wel. Vandaag rondje om de kerktoren aan het rieën.
1: Oh, dat is korte rondjes.
2: Voor de Oranje fans, succes met de wedstrijd en het opstoom.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk is de wedstrijd morgen.
1: Ja, dat is vandaag 1 uur. Maar dat kennen we ongeveer weer. Ja.
2: Dan heb ik nog even Roland de Buksemeister. Dat hebben we geprobeerd te bellen. Maar we belden met zijn horloge.
1: Ja, dat kennen we
2: vandaag. Ik weet wie ingewikkeld het geit.
1: Ja, wacht even. Hey, Kit, die kost het al. De dingen kosten al 1987.
2: Die
1: ja, die kost het ook al 1960. En de Buksemeister.
2: Hij had de telefoon niet bij zich.
1: Oh, ik heb niet
2: dat
1: zo,
2: kan
1: joh.
2: Gebeuren, hè. André Simons komt ook nog een keertje terug. Ik heb nu aan het water en de bak in het zand en genul aan de kop, zegt hij.
1: Oh, de bats in het zand. Dat is die van Marshmallow Moonshine.
2: Ja, daar had er een filmpje met geschikt. Maar dat kan ik nog even niet laten zien.
1: Ja, oké. Goed, ik kom even
2: later.
1: Rolf Smits, goedemorgen, Rolf. Welkom.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Rolf Belveld.
1: Hoi, Rolf.
4: Vandaag ben ik Cherio, maar dan de outsider versie.
1: De outsider?
4: Dat is Apple Dance.
1: Oh.
4: En mede omdat ze gisteren ovend hebben besloten dat de dagkaarten van Defcon niet mogen.
1: Ja, dat duurde ik, joh.
4: Dus heb ik zolderig tijd en dan wil ik misschien toch wel een beetje compensatie ervoor hebben.
1: Ik kan het voorstellen. Ja, nu als ik hier naartoe wil ik gewoon natuurlijk. En lekker bam, bam, bam, bam, bam. Heerlijk. Maar ja, het is toch wel begrijpelijk dat ze sommige beslissingen nemen. Zeker op deze dag. Dat zo ontzettend heet is. Ja,
2: ik heb die Outsiders versie heb ik hier.
1: Echt hoor?
2: Ja, moet je luisteren.
1: Zo, oh ja, dat is wel
2: wat anders hoor.
1: Beetje dep. Oh, ja. Hup, gaas erop jongens. Hey, we door. Wel ben je nog mee eigenlijk, hè? Zo'n dikke bas achter, hè? Goed zo, dankjewel. Gewoon erbij zitten. Outsiders versie. Van neem eens met dan Cheerio. Een van de platen waar iedereen op dans. Dan gaan we erop.
2: Want Cheerio staat eigenlijk wel al in de lease.
1: Ja, die oudste. Dus eigenlijk.
2: Dus een half soepertje, denk ik.
1: Ja, dus golf. Als ze een betere ups. Dan kennen we misschien wel, hè? Maar goed, ter compensatie toch een klein stukje even gedraaid die bij L1. Dan gaan we naar Henk Leen nog even. Henk, goedemorgen. Hallo. Oh, Henk. Hallo.
2: Henk! Henk!
5: Goedemorgen, ja, Pascal. Ja, is en hier Henk, de taxichauffeur.
2: Ja, jong.
5: Ja, Pascal, ik hoorde gisteren dat, dat ze vrij had.
2: Ja.
5: Zien de ijsblokjes al gereed?
2: Zeker.
5: Want het wordt weer een snik hete dag.
1: Ongelooflijk, hè?
5: Voor de vuurgloeier ga ik eens voor Lucille staan met de French song.
2: Oh, dat is dezelfde.
5: Fijne dag in de studio en tot morgen radio.
1: Ja, radio, hè. Dat is inderdaad Carlo Soleil du Bonjour, die montagne. Dat is, dat is de plaat. Goed, dankjewel. En inderdaad, het zit gans goed, Henk. De ijsblokjes zien heerlijk.
6: Zomerhits.
1: Met een fantastische plaat die u bij de zomer. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Baby. LA.

0: Fantastisch, iets lekker als zomers is en lekker relaxed is dit wel. Hebben een auto-spreading en zit ik in de dag of de bee. En het gekke is, hij heeft nooit meegemaakt dat deze plaat een hit is geworden. Want het is overleden net voor de uitkomst van deze plaat. Dus dat vind ik zo raar voor Holland. Het kreeg toch een beetje de kriebels van altijd. Dus dat doen we. Hier ben je alleen, 7:15. Dit is de week van de zomerhits. MMM al gedraaid. Opgave van vandaag. Dit is nu de gubs om natuurlijk in kans te maken op de handheggerschaar. Hier ben je L1.
1: In het voedraaltje, hè?
0: In het voedraaltje zitten. Voor gewoon even kijken naar onze taxichauffeur. Dat is Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxchauffeur.
0: Hallo.
2: Ja, ik ben gisteren nog een valiesrit gereden van Venlo naar Julianadorp. Zo. En dat ligt in Den Helder.
0: Ja.
2: En dan ben ik even in school, ben ik even het, richting de zee gelopen. De duinen in, maar aangezien het toch natuurlijk veel zand leek met mijn kostuum en met mijn goeie shirt aan.
0: Ja, dat is
2: niet... gewoon even in de verte keken en een stukje gefilmd. En vandaag begin ik om 7:45 station Maastricht voor naar Eindhoven Centraal. Mm-hmm. Wat betreft de vogeluur, dan ga ik met het jokerke van Postert met Pavayer. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Radio, ja. En het strandje is het natuurlijk wel wat keurig. Dat chillt wel een beetje. Maar ja,
1: beetje windje altijd, hè?
0: Zit de ganse dag in de taxi. Dat is wel heerlijk. Er zit een prachtig filmpje voorbij komen. Dat zal ik straks even laten zien. Eerst gaan we naar Helmut Weisse. Helmut, goedemorgen.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance Donderdag.
0: Ja.
3: Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Getint ook nog keer. Nou, omdat het de dag van de internationale zeevaartse zijn, zou ik eigenlijk willen gaan voor Christopher Cross met Sailing. Alleen, ja, dat dansen wordt daar wat moeilijker op natuurlijk.
0: Schuifelen.
3: Maar dan ga ik in dit geval, om het wat feestelijker te houden, voor Carol G met Hubiera Conocido in dit geval. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, dat is aan de platen die is binnen de hoede spreken. Als ze het allemaal zegt van... Wat voor wie het geet, hè? Nou goed, maar niet goed. Wat hebben we er meer, Maarten?
1: Jo, hoe heet ze?
0: Ach.
1: Ja, hij is er toch weer blij,
0: hè? Ja, donderdag, hè?
1: Ja, ik vind er blij mee. Hier op een fiets richting Remung. Ik gewoon met Annemarie Zimmerman.
0: Trouwens een trauma waard.
1: Ja, zeker.
0: Ja, goed, zeker.
1: Hij is gewoon een taak, zegt hij.
0: Ja, een schöne taak.
1: Harold,
0: ja,
1: heeft niks ingesproken.
0: Maar
1: dan zegt wel, ik gewoon mij met André Simons.
0: En wat had hij ook
1: met de bats in het zand.
0: Ach ja, de bats in het zand. Oh, die ging ook geld. De bats in het zand. En Rowan is er. Ah, die stond niet met de bats in het zand. Die stond in de studio voor de microfoon. Die moest inzingen. En dan...

0: Lekker was het wel, met de bats in het zand. Met zo'n schoen zien, hè, met de veurtjes in het water. Zo voel Mien zo gisteren over de hoesfietsen. Vanavond de bad op een ruiver. Wetsen gewoon zo allemaal weer oespreiden over de provincie. Maar dat is toch in sommige plekken. Heb ze eigenlijk graag een boetebad. Of het sportsbad, wie ze het vroeger ook noemen. Met zijn goed veld erbij. Wat zijn ischie kost kriegen en een lekker kenspoen. Heerlijk om dat allemaal mee te maken. Dit is L1 met de LN Ochtendshow van deze dag. Dans donderdag. Gewoon kijken welke dansbare plaat we straks op het Spotify-liedje erbij kunnen zitten. Maar eerst komen we in de provincie, duiken we in het verhaal van... Hey, daar is ze weer een keer. De laatste keer dat ik haar huurde was 17 juni. Ik heb het over Nicole Pools. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Nicole.
0: Hey, Nicole. Hallo.
1: Ik ga ook met Marshmallow Moonshine.
0: Oh,
1: heerlijk pleitje. Dankjewel, doe het rustig aan met deze warmte.
2: Ja, die gauw.
1: Geniet toch van de dag. En tot snel. Hoi.
0: Dankjewel, Nicole. Misschien straks wel een weerwaarneming. Dat kan zomaar allemaal bijkomen bij alleen.
2: Ik was al aan het wandelen.
0: Ja, dat kan zomaar. Er is ook al veel mensen die vloog met het hondje aan het wandelen waren. Want die moeten natuurlijk ook even hun behoefte lossen. En ook de hondjes moeten...
2: De hondjes is het ook niet lekker, hoor.
0: Nee, dat is verschrikkelijk, jongens. Goed, van Nicole, gaan we naar... Johnny Bishop.
2: Johnny Bishop, inderdaad. Goedemorgen, Groeiappies en de Legends. Mijn hete bijdrage voor vandaag op deze Dance Donderdag is DJ Khaled.
0: Oh.
2: Wild Thoughts featuring Rihanna.
0: Keep it cool.
2: En Bryson Tiller. Ja, keep it cool.
0: Keep it cool. Ja, dat dacht ik al, joh.
2: Nou, dan krijg ik een heel verhaal binnen van Ellen.
0: Oh, vertel.
2: Ellen Kersten. Hallo, Pascal en Maarten. Mijn tip voor de week van de zomerhits Dreadlock Holiday van 10cc.
0: Oh, wacht. Het staat er wel in, maar...
2: Het staat al in, Lies. Maar een heel verhaal erbij. Niet alleen die relaxte reggae beat, maar ook het gevoel van vroeger. De clip op tv, dat jaren 70 zomerlicht. Het is een nummer dat vanzelf boven komt drijven zodra je het warm wordt. Iets als pure zomer in je hoofd. En weet je, mijn radio gaat net wat harder als dit nummer voorbij komt. Vandaag geef ik de volumeknop een extra slinger... om het geronk van de ventilator te overstemmen, zegt ze. Voor iedereen een coole donderdag gewenst en pas goed op jezelf. Op deze Dance Donderdag om 5 uur begint mijn weekend.
0: Zo, lekker.
2: Dus tot die tijd trap ik nog even door. Ik stap zo op de fiets richting mijn werk bij de warmmakers.
0: De warmmakers?
2: De warmmakers. Nou, ik zou liever bij de koudmakers willen zijn. Waar ik gelukkig toch de beschikking heb over een airco... die vandaag waarschijnlijk meer moves maakt dan ik.
0: Ja,
2: groetjes van Ellen.
0: Die maakt over oren. Hè? Ja. Dan hoorde ik gisteren ook nog een feit... dat er als een dynamisch energiecontract hebt... gisteren om 9 uur zouden we een piek zien... 1,20 per kilowatt.
2: Ja. Ik heb een dynamisch. Ik heb alles goed gezat.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Dat is wel een bekertje met ijskluntjes en alles.
2: Dat had ik van tevoren al, joh.
0: Ja, kijk, we hebben nog geluk. En heel simpel, we hebben nog te maken met de salderingsregeling. Dus dat maakt het voor ons nog weinig goed.
2: Veel hoef.
0: Maar voor joh, dan moeten we toch een beetje goed voor kijken. Want dan denk ik toch dat het allemaal geld ging kosten.
2: Dus misschien moeten we even bij de warmmakers op bezoek.
0: Ja, dat zou zomaar kennen. Maar we zijn wel al Dreadlock Holiday van Tennessee. Die zijn helaas al op het liedje, dus die kennen we helaas niet goed rijden.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
1: De 2e beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido-Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido-Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden.
4: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
5: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
6: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
10: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Beleef het zelf, het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
15: Deze week maak je in de L.A. Ochtendshow kans op een handheggeschaag.
16: Liefde voor Limburg.

0: zomerhits.
1: Inderdaad, week van de zomerhits. En het zien we ook terug op deze dans donderdag, de 25 juni. Dat we allerlei dansbare platen met de comedy te maken hebben met deze dag, de zomerse dag. En dat is hartstikke lekker natuurlijk. We hebben alle Juan Ligueras met Borbubas Diamor, Donna Summer met Hardstuff, The Flippers, Bowser met Magnetic, maar ook Lucille Starr met Carlo Soleil, Thibaut Jouron Montagne, oftewel de French Song. En de Pavaya met de Wijze Man aan het Strand en Thousand Time Away voor Annemarie Zimmerman, geen erg hel, maar die bats in het zand. Woe, die knal op dit moment hartstikke lekker. Er zit bovenaan op het liefst Hebe Pascal Maarten in de L1 Ochtendshow. Dan komen we toch eens even kieken. We hebben er meer hebben. Hé, hey, daar is er toch weer onze grote vriend. Goedemorgen,
2: jongens. Goedemorgen, jongens. Hallo. Goedemorgen, groeiwappies. Ja, ja, daar is eindelijk de dag aangekomen dat we de laatste dag kunnen gaan werken. Oh. En dan 2 weken lekker luieren.
1: Moeten we die missen, joh? Moeten we die missen?
2: Bij deze, vandaag voor de laatste keer.
1: Oh,
2: alle groeiwappies, een hele fijne dag verder. En jongens, jullie ook een fijne dag.
1: Dankjewel,
2: en wat
1: man.
2: De plaat betreft, ik ga vandaag mee met de meerderheid. Want ik ben eventjes druk bezig om de jongens weer op tijd op het werk te krijgen. En tot ze weer kunnen arbeiden.
1: Groetjes.
2: En tot over 2 weken.
1: Hoi, hoi. Fijne vakantie, hè? Fijne vakantie, joh. Als ze dan 's morgens een keer denkt van, goh, je moet de handdoek aan het bad niet hebben liggen door met vakantieadres, ken ze even appen natuurlijk.
3: Ik kan ze ook een foto of een filmpje schikken.
1: Ja,
3: nou, goed.
1: Zou ook zo zien. Ja, ja, ja. Zeker. Goed. Dan gaan we misschien gewoon een meer hebben, want die gaat zich een heel rieke wel opgetiept, baas.
3: Ingrid Heurkens.
1: Ach.
3: Een heel goede morgen, Pascal en Maarten. Ik weet wel een zomerse dansplaat.
1: Welke dan?
3: En nu het zo heet is,
1: ja.
3: Is dat Hot Hot Hot van de Venga Boys.
1: Hot Hot Hot van de Venga Boys. Kom maar erin zitten.
3: Poolse Frank.
1: Ja.
3: Gin Dobremannen. Cervoni Corolle van Capella Javert. Evenals Jos, alleen een andere versie. Oké. Nou, het zal.
1: Ja,
3: ja, dat is van Jos Rook, hè, bedoelt hij dan?
1: Ja, ja, nee, ik snap het wel. Cervoni Corolle, maar dan van een andere. Ja, ja, het gaat over die rode koralen, hè. Ronnie, ja.
3: Dan Robert Loek, die zegt: goedemorgen, ik ga voor die provider.
1: Over de provider,
3: met die wijzeste man aan het strand.
1: Steeds dat bij
3: je. Ik wil het niet over jou horen. En dan Bereman Wiel Laurens, die gaat voor iets heel anders hoor. Die gaat voor Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.
1: Ja, Sjoen, we hebben er van alles in het Riekenstond. Hoi van de Hurkers ook.

Oh yes, that funny. Hier bij alleen de zeker funny. Dat het zondag is dat we eigenlijk bij onszelf denken van wie kennen toch, hè? Dat we wederom een hittegolf zitten. Wederom in een mega hittegolf met temperaturen.

0: Ik moest van alles doen, dus ik ook even een, en dan heb ik toch echt krentje gelezen. Ik heb er 3 uur gezeten. Ze zeiden, meneer Vlindig, heet maar goed. Maar ik zei, ja, heerlijk, toch nog maar bezig. Ja, maar dat is maar goed doet hij, hè. Maar voor de rest, al die mensen die zieken, die zeg maar, die supermarkten moeten bevuren, daar heb ik natuurlijk wel mee te doen. Want die hebben het natuurlijk ontzettend zwaar in de vrachtwagen, uit de vrachtwagen. Die containers allemaal de boete rollen. Ja, jongens, het is begint. Roy van Urk, goedemorgen, welkom.
1: Hoi, deze morgen.
0: Goedemorgen.
1: Water van
0: Romanezen.
1: Oh. Dat vind ik ook wel een prachtig
0: zomerfeest. Zeker, zeker.
1: Joe, bedankt.
0: Hoi, hoi. Duitse rustig aan vandaag. Hé, Roy van Urk. Veel mensen nog op vakantie, hè. Maar Royke was er toch zeker bij, hè. Wat hebben we nog meer?
2: Ik heb Brigitta.
0: Ja.
2: Ze zegt, goedemorgen. Ik wil mitsingen met George Baker.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ja, natuurlijk. En ze zegt ook, ik ben blij dat jullie To F Foutu van Ingrid hebben gedraaid.
0: Heerlijke plaat.
2: Ja, dat is het ook natuurlijk. Ja.
0: Hey, Dennis Thomas, voor het trouwens leuk hebben een stukje van de Outsiders draaien. Want van de Outsiders naar Otis Wedding, het is allemaal mogelijk bij Pascal en Maarten in de ochtend. Ja, dat is zeer zeker.
2: Dat was het eigenlijk wel.
0: Oh, is het? Ik heb nog veel meer. Zo net zich gemeld. Ja. En er zit ook op de eerste weerwaarnemingen binnenkomen.
2: Oh ja.
0: Hopen dat we ze kunnen gaan draaien straks. Want ook hier hebben we last van de warmte. Dat we af en toe een drupje olie ermee moeten doen. En sommige machines moeten koelen om ze allemaal weer aan te zwengelen. Maar goed, dit is de werk van de zomerrit. Dus dat betekent dat we ook zomerse muziek gaan draaien. En dit is er toch wel zo'n einde. Ja, het is ook dansbaar, hè?
2: Zeker. Kijk,

0: Het Max Priest en Wild World, TBL 1 in de Ellie Noffin Show. Dan wordt nog steeds een blijde verwachting zien. Dat zeggen ze ook soms wel eens. Hè. De best wel dat negeert natuurlijk om een klein kindje. Maar versus een blijde verwachting op hetgene wat straks gaat gebeuren. Dat betekent één plaat erop zitten op ons Spotify, Lieske. Wat het betreft de vergeling van vandaag op deze dansdonderdag. Zomerse dansdonderdag. John, die ging op vakantie. John de Dings wel aan ons op vakantie, hè?
1: Jongens, dat zal ik zeker doen. Ik zal het dit keer niet vergeten.
0: Goed zo.
1: Het komt helemaal goed.
0: Super, man.
1: Niet vergeten.
0: Oké. Hoi, hoi, hoi. John is altijd van de partij en vindt het altijd schoen. Weeraannemingen die komen ook al binnen, maar we moeten toch eens kijken naar de allerlaatste appjes die binnenkomen hier bij L1.
2: Roland.
0: Ja, wie?
2: Is toch gekomen. Chan Chan, zegt hij, van de Buena Vista Social Club.
0: Dat is zo'n lekker relaxe plaat die zomerse dagen.
2: Echt zomers hoor, wat dat betreft.
0: Chan Chan.
2: Dan heb ik hier Ilona Simons Denissen. Die zegt hier in een keer een berichtje van Ilona.
0: Ja.
2: Die scoort vandaag. Is ons lijflied samen met mijn vriendinnen.
0: Oh.
2: Dus ook vandaag mee en stem. Afgelopen zaterdag hadden we nog een privé optreden van Marinho.
0: Echt hoor?
2: Dat is dus van Marshmallow Moonshine.
0: Oh, ja,
2: de voorman.
0: Ja, ik snap het.
2: Daar gaat het over. De batsen in het zand. Hè?
0: De batsen in het zand.
2: Dan Wim Kupers, die heb ik ook nog. Dat komt met Sunshine Baby van de Classics.
0: De Classics. Het uit een echte ayurwedse LP-hoesbie.
2: Absoluut.
0: Toen zogen de dames van Zoe liggend op het strand.
2: Ja.
0: Nou ja, zo'n poos van Suso vandaag niet meer, hè? Jongens, jongens van de Classics, dankjewel. En Another Songs. We gaan even bekendmaken wat gaat weren.
3: De volgloeier.
0: Maar we zien wel goed wat het geworden is deze ochtend. En het is eigenlijk wel een prachtige plaat. De huurt biedt de tiet van het jaar. De batsen in het zand.
2: Ja.
0: En dan werd het wel de poetertjes lekker in het water. En een overkiek over de Maas, want daar is het natuurlijk wel voor gemaakt. We konden de Mars met de Moonshine. Die plaat is gewonnen vandaag. Dankjewel voor het stemmen. We hebben gezellig dat we hier zitten. Op ons Spotify, Lieske. Dit is de vogel hier op L1.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veen in het water, een bad in het zand. Geen nul aan de kop en iets kapils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bies & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
1: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
3: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
5: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstad en Cosmic Carnival. In het Juliana Park in Venlo.
4: Doors open om 2 uur 's middags.
5: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
6: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Half 8 geworden, het LN Nieuws met Janne Hoofs.
17: Goedemorgen. Afgelopen nacht was erg warm. De temperatuur daalde niet verder dan 22 graden. Het KNMI verwacht dat komende nacht nog warmer wordt en daarmee de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. In Beek blijft de temperatuur mogelijk dik 25 graden. Vier families uit Zuid-Limburg hebben dinsdag postuum een onderscheiding gekregen. Het gaat om de onderscheiding rechtvaardiging onder de volkeren. Deze wordt gegeven aan mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hebben geholpen. De Limburgse families hielpen in 1943 de Joodse familie Samuel. Die werd verdeeld over verschillende schuilplaatsen. Daar kregen ze onder andere eten en kleding en werden ze gewaarschuwd als er gevaar dreigde. Het voormalige V&D-pand aan de Vleesstraat in Venlo is aangewezen als gemeentelijk monument. Volgens de gemeente laat het gebouw, zoals het voormalige V&D-warenhuis, zien hoe het leven in de vorige eeuw veranderde. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met gemeentelijke monumenten die de gemeente eerder deze maand heeft vastgesteld. Er komen 22 monumenten bij. Het zijn allemaal panden die ooit een functie hadden op het gebied van ambacht, industrie en arbeid. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat opnieuw te koop. Het hele complex moet €480.000 opbrengen. Begin dit jaar zette de gemeente de ruïne ook al bij een makelaar op de site, maar een geschikte kandidaat werd niet gevonden. Eventuele kopers kunnen zich nu opnieuw melden tot 1 september. En met de warmte zou je het misschien bijna vergeten, maar er wordt ook nog een WK gespeeld. Ruud Geurts uit Bijlveld, beter bekend als feestdj Ruud, is als officieel lid van het Oranje Fanteam afgereisd naar het WK in Amerika. En aan Omroep Venlo vertelt hij wat dat inhoudt.
18: Dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA-fanzone of op een aparte locatie. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanwalks. En ik draai dan op een van de twee bussen die de fanwalk begeleiden richting het stadion.
17: Ja, zolang Oranje in het toernooi blijft, wordt Geurts bij iedere wedstrijd verwacht. Maar ja, ook in Nederland heeft hij een aantal optredens staan. En daarom vliegt hij de komende tijd op en neer tussen Nederland en Amerika. Het weer, het is vandaag opnieuw zonnig en erg heet, met in de ochtend al ruim 30 graden. En later op de dag wordt het zelfs 37 à 38 graden.
16: Oeh, dat is buurlijk, hè? Mooi, Jan. Dan moeten we straks maar nog even poelen. Even kijken wat er gebeurt vandaag, hè? Want ja, de reden moeten ze voetballen. Door ja. Straks. Dankjewel. Ja.

0: gente di mare. Toch zo van ik wel eens willen weten, wie heb je gehoord vandaag een beetje keurig haaien? Lot het even weten via de L1-app, zo word ik toch wel even zoen, vind je. Ik wil vroeger even bieproten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Vandaar is het tijd voor geworden. NAVO-chef Rutte, bij een bezoek aan het Witte Huis, probeert de relatie met de Amerikaanse president Donald Trump weer een beetje vlot te trekken. Hij probeerde Trump te paaien met grafieken die de president prijzen en laten zien hoeveel landen uit zijn gaan geven aan defensie sinds zijn presidentschap.
2: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: Rutte zei begrip te hebben voor de irritaties van Trump, maar benadrukte dat NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran.
3: En in Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De eerste beving had een kracht van 7,2. Wat later volgde een nieuwe beving met een kracht van 7,5. Hoe groot de ramp is, weten we nog niet. Maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, zegt correspondent Nina Jurna.
4: De zwaarste aardbeving tot nu toe was in Venezuela in 1967. Dat was toen 6,6. Toen zijn er al honderden doden gevallen en ja, meer dan 1500 gewonden. Dus mensen zijn echt heel erg bang dat het dat gewoon heel veel slachtoffers zijn. Maar hoe groot, ja, dat is nog niet bekend.
3: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft er medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers zonder met een officieel dodental te komen.
0: Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegenover het jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of juf. Het kan kinderen helpen door ook op school daarover te praten, zegt deze hoogleraar rouw.
5: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
0: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen.
3: Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Dat staat in een advies van meer dan 50 organisaties. Het gaat om zogeheten plaats, navigatie en tijdsystemen. Die zijn afhankelijk van satellietsignalen. En als die haperen, kan dat grote gevolgen hebben, zegt het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.
6: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen. Dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer, als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
3: Ja, organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen.
0: En de totale oppervlakte aan zonneparken in ons land is in 5 jaar tijd verviervoudigd, te melden het kadaster. Vorig jaar besloegen de parken samen 3950 hectare tegenover minder dan 1000 hectare in 2020. De uitbreiding komt volgens het kadaster vooral door de aanleg van grote zonneparken. Maar liefst 98% van de totale oppervlakte ligt op parken van meer dan 1000 vierkante meter.
3: En Marokko is op het WK-voetbal als tweede geëindigd in groep C. Het land speelt in de 16e finale. Stam tegen de winnaar van de groep van het Nederlands elftal. Brazilië werd eerste in groep C en neemt het in de volgende ronde op tegen de nummer 2 uit de groep van Oranje.
0: Ja, vandaag moeten de blauwe vlaggen weer omhoog. Hè? Blauw en oranje, moet ze allemaal kloor liggen. Want eerste Curaçao speelt vanavond om 8:00 de Nederlandse tijd tegen Ivoorkust. De laatste groepswedstrijd op het WK. Zorgtechnologieconcern Philips staat voor de ondernemingskamer in Amsterdam. Waarom? Nou, beleggersvereniging VEB wil diepgaand onderzoek naar de slaapapneu-affaire bij Philips. En de koning hekken weer naar de provincie. Willem-Alexander opent het spoorpark Gladenbroek in Sittard-Geleen. Ze hebben helemaal bijgepraat hier bij Pascal en Maarten. Wakker weer en wakker blijven in de L1 Ochtendshow.

0: Wij doen precies wie het geeft. Je hebt van hebben, hop. Kent u het nog?
1: Een beetje.
0: De ketchup song. En ketchup kent je misschien vandaag op de hamburger groeien. Dat ze er eens maken op die hele vette barbecue. Ik weet wel voor barbecue dat ze hebben, maar het is wel een beetje te warm voor de barbecue, hè? Dan moest het vlees allemaal naar binnen brengen bij de airco. Maar goed, onze airco is nog lekker te loeien, maar we hebben wel de lekkere zomerhits hier bij L1. En het is toch fijn om tijd om weer een inkieskit te gaan doen hier in de provincie. Want we hebben weer prachtige weervideo's binnengekregen. Hey, er zijn niet de WIP onder binnenkomen. Nou, van alles, Maarten. Ja. Wat beginnen we vandaag?
1: Ik wilde even beginnen, voordat jij naar Paul de Wit gaat zometeen, even toch met een filmpje van Rob van der Hoven.
0: Oh ja, had hij gisteren gemaakt.
1: Ja, die was volgens mij aan zee. Kijk, hij heeft daar een opname gemaakt. Hij was daar aan zee. We zien dat er een beetje wind staat.
0: Prachtige
1: blauwe lucht. En de zee ziet er heel kalm uit. Hij heeft er alleen niks bij gezegd. Maar joh, als je luistert.
0: Ja, heerlijk, hè?
1: Mensen die in de duinen lopen natuurlijk.
0: Dit is het geluid van de zomer, zo moet ik zeggen.
1: Absoluut. Ja.
0: Heerlijk. Dan gaan we eens even kijken, want ja, de Wit heeft zich toch weer gemeld. Het is toch niet de geluid. De Wit, goeiemorgen, jong.
2: Maarten, Pascal, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen. Bisous.
2: De Wit doet remunie.
0: Ah, welkom, joh. Wat is
2: dat? Ja, toen vroeg zich af, of gevroegen gaf van ja, wie heb ze een beetje kul gehaaien vannacht? Nou, dan kan ik eigenlijk heel kort over zien. Ja. Ik heb het niet kul gehaaien. Oh. Ik heb geen alcohol gedronken. Ik heb niet kaart gedoucht.
0: Nee.
2: Ik ben gaat later gaan liggen.
0: Oh,
2: mijn vrouw die is in de woonkamer gaan liggen, omdat dat het kulste punt was. Mm-hmm. Ik ben toch op de slaapkamer gaan liggen.
0: De snurks.
2: Nou, ik heb gaat geslopen, maar jongens, er kost geen raam op of niks. Dat niet. Het is even doorbeten. Maar goed. Vandaag nog één keer en dan rustig gaan. Ja, zal het goed eindelijk beter werden. Maar het is lastig om deze tip op de horizon te zien, hoor.
0: Ja, het is Michael.
2: Dus ja, iedereen succes met werken vandaag. Deze nacht oververhit is geraakt. En succes. Radiabo.
0: Radiabo. Zus, wat de complete familie door elkaar werd getrokken. Dat de vrouw op de bank moet gaan liggen, omdat het kulste puntje is. Ja, normaal ligt ze als in de winter, ligt ze lekker tegen elkaar aan. Hebben ze het heerlijk warm. Ik kan me te voorstellen, de beetje sterkte, jong. Maar hoor,
1: ik zou zeggen, de voet in het water, de bats in het zand. Ja, hoor. Dat is beter.
0: Je hebt ook niks gezegd van wie warm en hoe wel daadwerkelijk is.
1: Nee, was een beetje van het padje af.
0: Maar goed.
1: Dan, nou we toch bij de Wit in Remung waren, kennen we net zo goed even naar Herten gaan.
0: Stolwe.
1: Ja, want daar zitten Alex Feiten natuurlijk.
0: Ach.
1: Paul, die had het over de nacht.
3: Mm-hmm.
1: Alex, die was net bij het krieken van de dag al wakker.
0: Echt hoor.
1: Moet ze kieken.
0: Ja, ben benieuwd.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Zo.
4: Het weerpruitje uit Herten.
0: Nou.
4: Het is 4:00. Nog een dikke 23 graden.
0: Zo.
4: Het geeft 39 tot 40 graden weer vandaag.
0: Oh.
4: Ik sta hier net in Herten op mijn balkon.
0: Nee, maar waar
4: ik sta hier aan de Roslaag.
0: Oh.
4: Bino en O.
0: Mm,
4: die de demontabele dieken van het waterschap. In de verte het ochtendgloren boven Remuin.
0: Zit er prachtig.
4: Zoals ver het in Herten zeggen. Herten hult Remuin in de verte.
0: Oh, ja.
4: Het was eigenlijk de aaie slogan. Wie ver in 1990 geannexeerd werden.
0: Mm.
4: Het is nog warm. Het geeft behoorlijk warm weuren. Dikke 39 graden. Misschien lokaal 40. Nou, de kikkers zijn het kwaken. De vuurken zijn al aan het kwetteren. Nou.
0: Nou, oh, dat is een prachtig goed hoor natuurlijk. Hè. Geweldig, man. Ja, maar hebben ze de uitspraak wel eens gehuurd wat er zei?
1: Jazeker.
0: Dat is gewoon niet herhalen.
1: Echt, uitgemonden.
0: Ja, jongens, vergeet dat.
1: Nou, goed. Laten we even naar de volgende gaan. Want we hebben natuurlijk een aantal weerwaarnemingen binnengekregen. Onder andere natuurlijk ook van Oet de Graashoek. Dat is André van Maris natuurlijk.
5: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze donderdagmorgen van Oet de Graashoek de weerwaarneming. Ja, je ziet het, hè, op het gras, de zon komt er alweer door.
0: Ja, ik zie het.
5: Dus ja, nou wel heel aangenaam boeten. Nachttemperatuur tussen de 2 en 23 graden.
0: Oh.
5: Dus ja, echt tropennacht. Het was een pleknachtje, laat het maar zo zeggen.
0: Ja, dat was het.
5: En de volle zon natuurlijk weer erop. Het is een strak blauwe loog. Geen wulks te bekennen.
0: Nee, niks te zien.
5: Gewoon weer een heerlijke dag van te genieten. Een zomerse dag. geen regen of niks in het vooruitzicht. Dus ja, volop genieten van de zon. Ik wens u ook in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dankjewel André van Maris. Inderdaad, wat een prachtig zonkanaal allemaal in de Graashoek. Hibi, L1 en L en Ochtendshow. Wakker weer, wakker blijven met Pascal en Maarten. En de zomerhits die voorbij komen.
1: Helmoet Weissen, destijds natuurlijk op het dak. Ik ben benieuwd wie warm het daar is.
0: Ik ook.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leenshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag wederom het Zuidoosten. Start met overwegend zonnig weer. Bijna een kopietje van gisteren. We zien een strak blauwe hemel. Geen wolken in de lucht en geen vliegtuigstrepen waarneembaar. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar weer een vertrouwd beeld van de opkomende zon verschijnen. Die zoals gisteren ook qua stralingssterkte en temperatuur goed waarneembaar is. Verder voorziet hij ons vandaag weer van 16,5 uur aan daglicht. Als we dan doorschieten richting het noorden, zien we ook daar die strak blauwe hemel weer verschijnen. De windrichting noordoost vandaag. Er staat een zwakke wind met behoorlijke windvlagen. En die zijn maar goed ook, want die halen de temperatuur gelukkig een beetje omlaag. Over die temperatuur gesproken, 25 graden inmiddels al. En het schiet per uur ongeveer met 1 à 2 graden omhoog. Ja, het is droog. En beloven we droog te blijven de komende dagen. Dus denk wederom aan het smeren, drinken, zonnebril. En voor die hittestress te voorkomen aan de ouderen en natuurlijk ook aan de dieren. Toch wensen jullie ook weer een verkoelende dag toe. Radio, hè?
0: Radio, prachtig, jong. Oh, het CBG natuurlijk, hè. De skyline van Maastricht-Dagen Airport. Zeker. Door worden vliegtuigen neergedalen van mensen die op vakantie zien geweest. En terugkomen in Limburgse Lounge. En ook de mensen die weer gewoon vertrekken naar zonnige oren. Maar ja, ik heb net zo goed inblieven. Nou, wel zonder. Wat hebben we nog meer?
1: De skyline.
0: Ja.
1: De skyline van Venlo.
0: Ja.
1: Die zien we altijd op de weerwaarneming van Peter Meijer.
6: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een strak blauwe lucht, de zon, zoals de afgelopen dagen ook was. Het is 25 graden, bijna geen wind. En het wordt vandaag 35, misschien wel 36 graden. Dus ook voor vandaag geldt, smeer je goed in als je buiten bent. Eventueel bescherming mee van een petje of een paraplu. En drink voldoende. En zeker, let op elkaar. En ik zou zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Ja, die hoor, versmeer je er ook weer, maar nu is het al. Een beetje down allemaal, hè. Heerlijk, dankjewel voor die weerwaarnemingen. Die heb ik hier. Mogen ze morgen ook zelf doen als ze denken van, nou, lekker vreug. Hè? Misschien ben ze met de shirpjes en wanneer van Robert Simons hebben dat ook al vaker gehuurd. Ik heb het weer allemaal doorsturen naar L1.
7: Die bloemen op zak.
8: Week van de zomer is.
7: Zomer is.
8: Het is zomer.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg maakt zich opnieuw op voor een warme dag. Komende nacht koelt het ook niet ver af en dan wordt het met mogelijk dik 25 graden zelfs de warmste nacht ooit. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat voor de 2e keer dit jaar te koop. Het hele complex moet €480.000 opleveren.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de 2 aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
11: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
10: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
12: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
10: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.
13: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
15: Denk jij je aan een Amerikaanse auto, dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
16: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
17: Sorry, het is WK.
18: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
19: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
20: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
19: Zendjin.
21: Zendjin.
19: World Class Radios.
22: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: Dankjewel, Jennifer Lopez. Let's get loud hier bij Alleen in de Ellen Ochtendshow. Deze wederom blootheid de dag dat de temperaturen weer boven de 30 graden gaan.
1: Een pupje uit die ogen.
0: Even wakker weer, mensen.

0: regisseren, maar ze van alles mee kan doen. Zelfs de hoor mee kan doen. Nou ja, dat zou kennen, maar dat is er niet van gemaakt natuurlijk.
1: Hoor.
0: Ja, dat is een beetje raar wat ik zeg.
1: Stefan, die had het er gisteren ook al over. Blief van mijn hoor af, met dat ding.
0: Nee, dat ben ik een hoor meer. Stel maar zich. Zoen, we vinden het zelf ook een beetje een spannende dag. Want de wedstrijd er door Jor heen, niet bij L1, van alles gebeurt. En dat hebben we ook al een paar keer opnames hebben gehad. En de linkerkant van ons van de studio. Van Flikker Maastricht. Vandaag is het ook weer zo. Een gans team is op dit moment veel punt van L1 bezig. Ik heb Angela nog niet gezien en de nieuwe tegenspeler.
1: Andere spelers heb ik wel al gezien.
0: Die wel al Martin Spaan binnenkomen. Ja, dat heb je ook al binnen. Ja, zeer zeker. We worden straks ook even bijpraten over andere zaken. Want we zijn nog met van alles bezig. Hè? Want vanochtend gaat heel veel gebeuren. In Brunsum heb ik begrepen, ja, Martin.
1: De parade gaat weer van start.
0: We willen natuurlijk weten of het allemaal doorgaat. Of ze voorbereid zijn op de hitte. Dat laten we straks allemaal weten. En
2: welke
0: natuurlijk
2: zomerse plaat knippen we stuk?
0: Ja, komen zo meteen door, niet alleen. Kom ik even bijpraten over de hitte. Wie is het allemaal vannacht gegaan? Zien er nog bijzonderheden? We doen de ganse dagen op onze nieuwsite lnnieuws.nl een blog bijhaaien. Kent ze alles zien van oer tot oer. En als er per minuut wat gebeurt, dan kist ze door te huren natuurlijk van ons van wat er allemaal in de provincie speelt op dit moment. En wie sticht het beste keul kent haaien. En wie hupsticht die keul haaien? Dat huren we Ger van Degen. Lot dat even weten via de L1. Maar voor de rest natuurlijk ook het vette spel.
2: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggenschaar.
0: Vette prijzen te winnen bij L1. Handheggenschaar bij Pascal en Maarten. Wakker weer, wakker blijven. En lekker over die hek heen. Gewoon rappakee, afzeren. Gisteren deden we dit met de plaat van Beppie Graf. Ja. En Lotte Zon in Dien Hert. Lekker zomerse plaat. Maar welke zomerse plaat hebben we vandaag gepakt? Nou, zo meteen als het huurs en de wets welke plaat het is. Geef het even door via de L1. Dan kunt ze straks bij ons in de uitzending. Dan kan het zomaar zien als het juist afzingt. Het is best wel makkelijk. Dat zo warm is, haaien we toch een beetje makkelijk. Hè? Dat zijn niet te veel nog, ze denken niet te veel om in te spannen.
1: Nee,
0: maar goed, de ding ligt me veurdig. De accu is nog steeds vol, zegt die haai het gewoon vol, die accu'tjes. Hè.
1: Ja, mos maar loesteren.
0: Nou, laat eens even huren. Ah, dat is hartstikke goed.
1: Volgens mij kent ze er oeren met snieën.
0: Nou, ik hoor dat ze grote hekken op. Ze hebben ze misschien wel nodig. Let op, de opgave komt eraan. Lot zo meteen even weten welke dat het is via de L1-app. En als we het wens even doorappen naar L1, de titel en artiest van de plaat. En dan kennen we het zo maar zien, dat we die straks terugbellen tussen 9 en 10.
2: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
0: Klap je al een beetje. Als ik hem afwets te zingen, laat het eens even weten. We huren het Ger van Dingen. Oh, wie bij met bedikkers. Ik heb zomaar zien dat we die straks even bellen en verblijden met zijn handheggers gaan. Allemaal hier bij L1 in de werk van de zomerrit.
3: Het is bloedje heet.

0: 1 werk van de zomer is. Lekker, man. Maar goed, de vraag is, wie heel sexy een beetje girl vandaag?
1: De week van de zomerhit.
0: Maar ja, dat weten via de L1. We hebben een ventilatorkap boven het bed. Stand 2 aan, heerlijk, geen last van de pleknacht. En ook geen muggen, die halden ook niet van wind. Oh, dit fanloos van Maya, dankjewel daarvoor. Misschien heb ze gewoon een andere tip voor ons. Als ze zegt van, nou, wie ken ik de hit een klein beetje van hoe dit bedje weghalen. Want dat hebben ze wel nodig, hè, als in de pleknacht. Boe, boe, boe, boe. Heerlijk, dit is L1, het is 7:20 geworden. En we gaan eens even kijken wat er op dit moment allemaal de hand is in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen bij NAVO-chef Rutte. Die heeft bij een bezoek aan het Witte Huis geprobeerd de relatie met de Amerikaanse president Donald Trump weer een beetje vlot te trekken. Hij probeerde Trump te paaien met grafieken die de president prijzen en laten zien hoeveel landen uit zijn gaan geven aan defensie.

0: Conferentie sinds zijn presidentschap.
1: Hij ziet nu dat Europeanen en Canada echt de uitgaven enorm aan het verhogen zijn. Daarmee zijn we aan het gelijk trekken de uitgaven met de Verenigde Staten. Dit was altijd een wens van alle presidenten hier sinds Eisenhower. Hij heeft dat nu voor elkaar gekregen.
0: Rutte zei begrip te hebben voor de irritatie van Trump, maar benadrukte dat NAVO-landen hem wel degelijk hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran.
2: In Venezuela zijn 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Het epicentrum van de eerste beving met een kracht van 7,2 bevond zich in zee. Nog geen minuut later was er even verderop al een volgende beving met een kracht van 7,5. Volgens persbureau AP behoren ze tot de zwaarste bevingen in het land in een eeuw tijd. En dat bevestigt ook deze seismoloog van het KNMI.
3: Ten noorden ligt de Caribische plaat, ten zuiden ligt de Zuid-Amerikaanse plaat. En de scheiding tussen die twee platen is een hele grote breuklijn. En langs die breuklijn schuift de aarde langs elkaar en heeft deze 2 hele zware bevingen veroorzaakt.
2: Interim-president Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen.
0: Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegenover het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. En het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar rouw.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok, dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
0: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen.
2: Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Dat staat in het advies van meer dan 50 organisaties. Het gaat om zogenoemde plaats-, navigatie- en tijdsystemen. Die zijn afhankelijk van die satellietsignalen. En als die haperen, dan kan dat grote gevolgen hebben, zegt het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.
5: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen. Dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Het komt er gewoon op neer als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is. Dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
2: Organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen.
0: Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen worden dan overdag vrijgelaten. Deze verslaggever legt uit hoe dat werkt.
6: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
0: Dat de gevangenissen vol zitten komt door verschillende dingen. Er is te weinig personeel. Criminelen krijgen langere straffen en de afgelopen jaren zijn verschillende gevangenissen ook gesloten.
2: Een speciaal moment voor Zuid-Afrika op het WK. Het land gaat voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen.
7: En dan is de wedstrijd klaar en is het ongelofelijke gebeurd. Zuid-Afrika gaat naar de knock-outfase van het WK. Het is ze gelukt.
2: Ja, Marokko versloeg Haiti en werd tweede in hun pool achter Brazilië. En vannacht weten we tegen welke van deze 2 landen Nederland het in de volgende ronde moet opnemen.
0: Wat spannend, 1-0 vannacht, hè? Hoeveel mensen zijn op natuurlijk, ja, is toch gebeurlijk warm, dat kennen we toch allemaal wel een beetje. Wat gebeurt er meer op deze donderdag, de 25e? Curaçao speelt vanavond om 8 uur Nederlandse tijd tegen Ivoorkust, de laatste groepswedstrijd op de WK. Zorgtechnologieconcern Philips staat voor de ondernemingskamer in Amsterdam. Want beleggersvereniging VEB wil een diepgaand onderzoek naar de slaapapneu-affaire bij Philips. En koning Willem-Alexander, hij is weer in de provincie. Hij opent het sportpark Gladenbroek in Sittard-Geleen. Helemaal bier gepraat hier bij L1. In de week van de zomerhits hebben Beppie Kraf gedraaid en Lotte Zon in die nergens.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
1: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
4: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
6: Van horeca tot bouw,
7: van zorg tot logistiek.
6: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
7: En laat je kleding personaliseren.
6: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Half negen, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
13: Goedemorgen. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte. Daarom worden verschillende maatregelen genomen. Zo schrapt een woonzorgcentrum in Zevenum de wekelijkse zorgroutine, omdat het extra belasting vormt voor bewoners en personeel. Ook verwacht het KNMI dat komende nacht de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. In Beek blijft de temperatuur mogelijk dik 25 graden. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat opnieuw te koop. Het hele complex moet 480.000 euro opbrengen. Begin dit jaar zette de gemeente de ruïne ook al bij een makelaar op de site, maar een geschikte kandidaat werd niet gevonden. Eventuele kopers kunnen zich tot 1 september melden. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trekt deze week van IJsde tot Mook. Zo brengt het orkest klassieke muziek naar bijzondere locaties, verspreid over de provincie. En dan spelen ze niet op de voor de hand liggende plekken.
14: Heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Het is geweldig, echt wel. Van IJsde tot Mook letterlijk, geografisch. Maar probeer voor de ogen eigen plekken te komen waar normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen.
13: Ja, denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een gevangenis. In totaal geeft het orkest tijdens de tournee 14 concerten. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 2020 lag er 25 hectare aan zonneparken. Vorig jaar groeide dat naar 126 hectare. De stijging past binnen de landelijke trend, waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor zonne-energie. En met de warmte zou je het misschien bijna vergeten, maar er wordt ook nog een WK gespeeld. Ruud Geurts uit Bijlveld, beter bekend als feest-dj Ruud, is als officieel lid van het Oranje Team Afgereisd naar het WK in Amerika. En aan Omroep Venlo legt hij uit wat dat inhoudt.
15: Dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA-fanzone of op een aparte locatie. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanbox. En ik draai dan op een van de twee bussen die de fanbox begeleiden richting het stadion.
13: Ja, zolang Oranje in het toernooi blijft, wordt Geurt bij iedere wedstrijd verwacht. Maar ja, ook in Nederland heeft hij een aantal optredens staan. Daarom vliegt hij de komende tijd op en neer tussen Nederland en Amerika. Het weer, het is vandaag opnieuw zonnig en erg heet, met in de ochtend al ruim 30 graden. Later op de dag wordt het zelfs 37 à 38 graden.

0: De Felix John, Hebe, L1. Wat is het toch lekker, jongens?
1: Week van de zomerhits.
0: Kom allemaal voorbij, alle lekkere zomerse platen. Straks een vul van de Kroos van Beach Boys met Kokomo's. Ook zo'n lekker pleertje dat ze denken van... Hey, wie moet ik nu de cocktail vandaag maken? Misschien hebben ze wel cocktailtips voor ons. Dat hebben we straks lekker door de kluntje. Ik kan ook wel laten vallen. Zo'n kluntje was ze zelf gemaakt. Dat is met een Isbluxus machine. Daar hebben we er al uitgebreid over gehad. Dat ik dat zelf ook gekregen heb. En we gaan natuurlijk ook deze dag nog iets fijns weggeven.
2: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggenschaar.
0: En dit zomer een handheggenschaar. We geven er 4 totaal weg. We hebben er al 3 weggegeven. Vandaag de ene laatste en morgen de allerlaatste. En de comedy ook hier bij ons in de studio. Chris, een lekker stukje fly. Welke fly? Dat hebben we nog niet uitgezocht. Is dat inmiddels wel bekend welke fly dat we kregen, Maarten?
3: Nou,
0: is dat een discussie-over, hè?
3: Is discussie-over, immers, zegt tegen...
0: Nou, is dat een discussie-over, hè?
3: Is discussie-over, immers, zegt tegen mij, ik wil krumelenvlaai.
0: Ja, maar de anderen zeggen?
3: Nou, toen hebben ze tegen mij gezegd, ja, maar de pudding met het warme weer, dat ga je...
0: Die drief, hè? Ja, ik ken ze beter vaste proemenvlaaien of zo, hè? Maar dan moeten we nog even een vriend weer.
3: Het is een riestenvlaai.
0: Riestenvlaai, ken ook, met slagroom, maar ja, dat gaat heel snel om. Goed, dan moeten we door en even zo meteen goed opletten, want we begonnen tegen een opgave te huren. Dat is een plaat, die hebben we met die heggenzaag geknipt. En op een gegeven moment dan stopt het. Dan moest ik straks even afzingen. En laat ons dan even weten welke de artiest dat het is. Dan komt ze straks de uitzending tussen 19. Kan het zomaar zien dat die plaat eraan meewerkt. Dat die heggenzaag dik is. Hier komt toch.
2: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
0: Zo'n lekkere zomerrit. Weet ze wat het is? Een ding ze maar af te kunnen zingen zo meteen. Lol er even weten via de L1-app.

0: Fascination en Ellen of the Show. Door het rustig aan vandaag. Ook al just op de radio nu muziek dat ze denkt van we moeten even snel gaan dansen. Of iets dat ze daar thuis over de douche of gewoon een curly douche. 20 voor 9, dit is L1. En nog even, een brunchen besteedt helemaal in het teken van de muziek. Dans en kleurrijke kostuums uit alle hoeken van de wereld. Want het World Dance Festival is weer in aantocht. En zondag natuurlijk die hele grote parade. Ja, maar er gebeurt nog veel meer dan alleen die optocht. En daarvoor gaan we toch maar even spreken met iemand van de organisatie. Ron Kamerman is aan de lijn. Goedemorgen, meneer Kamerman.
1: En goedemorgen.
0: Ja, we krijgen veel vragen binnen van luisteraars. Die vragen zich af, gaat het wel open? Gaat het wel door vanavond, die opening?
1: Ja, de opening gaat zeker door. Ja, absoluut. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het toch gisteravond behoorlijk lang over heeft vergaderd. Want het is natuurlijk niet zomaar iets, die temperatuur van vandaag.
1: Nee, dat is inderdaad iets wat we dagelijks monitoren. Waar we overleg over hebben. En we hebben ook wat dat betreft een hitteplan in werking gezet. En daar ook allerlei voorzieningen in getroffen. Dat geen hulp mogelijk is. We zijn wat dat betreft ook een behoorlijk overschaduwd. Hè. Overschaduwd in de juiste zin van het woord. Veel schaduw.
0: Ja.
1: Terrein, openbaar, veel bomen, we hebben extra parasols geplaatst, er zijn safari-tenten. Dus er is ook heel veel schutting, om het zo maar te zeggen.
0: Ja,
1: of beschutting. Ja.
0: Extra veel maatregelen dus vandaag. En wat adviseert u de mensen die komen kijken?
1: Om daar rekening mee te houden, om in ieder geval te zorgen dat je voldoende drinkt. Eventueel nog, maar in de avond is dat wat minder van belang. Maar smeer je in, want de zon is toch wel krachtig. En te zorgen dat je dans wel mee, maar met beleid zou ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: En dat zijn wel zaken om rekening mee te houden. Ja,
0: niet alleen maar de bezoekers hebben er last van, natuurlijk ook de mensen die daar meedoen. Hoe hebt u dat allemaal in de klauwen?
1: Nou, we hebben in ieder geval gevraagd of ze niet de zwaarste kleding mee willen nemen. Sommigen doen dat toch, omdat ze ook gewend zijn aan dit soort temperaturen. Anderen hebben daar inderdaad rekening mee gehouden, zodat we toch optreden zijn ook tussen het publiek, want dat gaan we veel meer doen. Hè, ook het mengen onderling toch kunnen doen, zonder dat mensen oververhit raken. Verder is het tentendorp is voor een heel groot deel, daar waar ze overdag vertoeven, ook weer met van schaduw voorzien, extra waterpunten. Er zijn extra koelpacks. We hebben nog ventilatoren industriële weten te bemachtigen. Dus we zorgen er ook voor dat de optredens of degenen die optreden ook zo goed mogelijk voorbereid zijn. En we blijven daarover ook natuurlijk iedere dag in overleg.
0: Zijn er aanpassingen gedaan in het programma voor vanavond?
1: Nee, voor het programma voor vanavond niet. Nee, ja. Nee.
0: Lijkt me wel sowieso, want er komen groepen van over de hele wereld een hele grote logistieke operatie, hè?
1: Dat is inderdaad een hele logistieke operatie. Dus gisteravond zijn een groot deel van de groepen ontvangen. Morgen komen er nog. Je ziet dat sommige groepen ook iets van malheur hebben. Hè. Dan is er een ongeluk gebeurd of zo. En dan moeten ze weer naar een andere bus overstappen. Dus dan is de vlucht vertraagd. Visa, dat soort dingetjes. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we dat goed weten te tackelen. En komt iedereen. En ja, er zitten wel wat uurtjes verschil tussen wanneer de een of de ander komt. Maar ik moet zeggen, het is heel gezellig. Het is heel erg warm in de zin van liefdevol. En ze hebben er allemaal zin in.
0: Ja, dat is natuurlijk een positief iets. 32 graden bij ons in de provincie. En sommige deelnemers die komen aan, die zijn er aangekomen bij Snow World. Zien dan ook voor het eerst sneeuw. Heeft dat nog bijzondere momenten opgeleverd?
1: Ja, in die zin dat dat is een goede vraag. Ja. Dat vragen we inderdaad wel. Dat is voor sommigen is dat inderdaad heel bijzonder. Dus die kijken dan ook even de ogen uit. En gaan daarna over tot de orde van de dag. Maar meer dan dat is het dan ook niet. Maar nogmaals, voor sommigen is het inderdaad heel apart.
0: Ja.
1: En hoe we dat dan ook geregeld en georganiseerd hebben, Dat, in Nederland, dat je dan kunt skiën in de zomer. Nou, dat soort dingen.
0: Kortom, u bent er wel helemaal klaar voor, maar wel voorbereid natuurlijk op die lekkere warmte. En laten we hopen dat het vanavond iets moois wordt dan, hè?
1: Ja, dankjewel. Daar gaan we ook hartstikke vanuit. En mensen komen er naartoe. Het wordt gezellig. En het is s'avonds zeker goed te doen.
0: Rondkamerman van de World Dance Festival, dankjewel voor uw toelichting.
1: Jullie ook bedankt.

0: Alex en John in Happiness en Ellen op de show van vandaag. Dat het een zeer warme dag is. Zometeen hoor ik even bijpraten over wat er op dit moment allemaal aan de hand is en zo. En wat ze rekening mee moet houden. En dan kan je natuurlijk ook even checken via onze site ellennieuws.nl. Eerst moet ik even naar Jan toe gaan, want Jan is zich al klaarmaken voor het spel. Jan, zeg eens even, Mepke.
1: I'm got a bird in the sky.
0: Ja, even verder en dan.
1: Una paloma blanca.
0: Goed zo, Jan.
1: Over the mountains I fly.
0: Ja.
1: Yes, no one can take my freedom away.
0: Dat is goed, Jan.
1: Fijne uitzending, jongens.
0: Dankjewel.
1: Goed is van Jan.
0: Hoi, hoi.

0: Okay, Miss Patty. Hallo. Zit dit om me heen? Mijn zoon, Miss Patty Pam, bij mij alleen. Het is 8 voor 9.
1: Week van de zomerrit.
0: Ja, daar zitten we in de week van de zomerrit. Opnieuw puff en zwijt in de provincie. Na een tropische nacht loopt de temperatuur vandaag ook weer op richting 37 graden. En code oranje is nog altijd van kracht. Maar goed, wat betekent dat voor Limburg? Hebben we ons vandaag weer rekening mee verhaaien. Onze redacteur Guus Benders is aangeschoven. Guus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hittegolf in Limburg. Wie bijzonder is dat eigenlijk?
2: Nou ja, hittegolven zien natuurlijk van alle tien hebben. Dus niet dat het nou ineens zo warm is. Het is wel dakkerwarm, dat merken we natuurlijk wel. We hadden nu natuurlijk die hittegolf waar we nou in zitten, die is al veel eerder begos. En het was wel heel erg bijzonder dat afgelopen vrijdag eigenlijk al voor het eerst die hittegolf geconstateerd worden. Dat het de eerste keer was dat er twee hittegolven waren voor daadwerkelijk de zomer begos was. Ja. Want de zomer begint natuurlijk op de 21ste.
0: Zeker.
2: En de 20ste was die tweede hittegolf al een feit. En die duurt nog altijd voort. En het is nou de vraag of we echt die record warmte aan gaan tikken. We hebben in 2019 al een keer 40 graden aangetikt in Limburg. En het zal zomaar kennen dat morgen of overmorgen opnieuw die 40 graden in zicht komt.
0: Ja, op zich moeten we er natuurlijk niet blij mee zien. Want dan hebben we het natuurlijk over klimaatveranderingen op. Nummer op, 1976 was ook een ontzettend hete zomer, zeggen sommige mensen.
2: Ja.
0: Horst was vannacht de warmste plek van ons land. Wie zonderlijk is dat toch, dat het zo warm is geweest? Wat werd zich de temperatuur toevallig?
2: Ja, dat heb ik net toevallig even gecheckt. Want ik ben ook bezig met dat live blog wat we bezig hadden op de website. En het bleek dat in Horst, waar een weerstationstijd vannacht, niet kouder is geweest dan 22,8 graden. Dus bijna 23 graden. Ja, dat is wel uitzonderlijk warm. En misschien dat komende nacht nog warmer wordt. Want het KNMI zit ook. Het zou wel eens de warmste nacht ooit kunnen weren in Nederland komende nacht.
0: We hebben er van een pleknacht aan. Veel mensen die niet slopen. Maar kan je zich een beetje voorbereiden? We moeten de mensen extra alert op zien.
2: Nou ja, het is natuurlijk code oranje. Dat zegt het KNMI niet voor niks. Het is vooral natuurlijk voor kwetsbaren in de samenleving belangrijk. En verder rijden. Om gewoon in ieder geval rustig aan te doen. Om goed te drinken. En om niet activiteiten te doen die ze eigenlijk niet moest doen. Het moest eigenlijk vooral rust houden.
0: Ja, de ouderen onder ons, die hebben natuurlijk ook moeilijk. We hebben ook de zorginstellingen. Sommigen hebben ook maatregelen genomen. Verwacht ze dat meer organisaties tegen doen? En wat doen ze dan precies?
2: Ja, ik denk dat alle instellingen die met elderen, maar ook met andere kwetsbare mensen werken, door rekening mee houden. Zijn dat ook natuurlijk ook bij kinderdagen verblieven. Maar ja, dat is vooral ook rustig blijven. Veel extra drinken. En niet te veel bewegen. Geen activiteiten doen die niet nodig zijn. We zien ook zorginstellingen die melden dat ze niet douchen. Dat klinkt dan meteen van iets wat heel zorgelijk is. Maar die zorginstellingen zeggen, ja, we douchen eigenlijk één keer per week. Dat is een beetje de standaard routine. Maar als we die mensen nou heel erg veel extra gewoon belasten, nog eens onder een warme douche zetten, dan is dat eigenlijk gaan niet goed voor die mensen. Die mensen moeten eigenlijk iets meer ras hebben.
0: Ten slotte, wanneer denken we dat we dan weer een beetje terug gaan naar normaal? Wat normaal? Ja, normale temperatuur in zomer, 24 graden. Heb ze al een beetje zeg op?
2: Nou ja, na het weekend zullen in elk geval een stuk minder warm weer. En dan komt de bewolking terug. Gaat het ook weer regenen? Dat is dan weer de keerzijde. Dus, maar het zou zomaar kennen dat het na het weekend weer echt onder die 30 graden gaat. En op een gegeven moment zelfs nog richting de 20. Maar dus wel met een regenbuur erbij.
0: Goed zo, de ganse dag is alles te volgen via lnnieuws.nl. We verzorgen een live blog. Dus er staat van minuut tot minuut. Mocht er iets aan de hand zijn in de provincie, staat er alle nieuws te lezen.
2: Ja, willen we ook een klein oproepje van, heb ze zelf iets leuks of een leuke foto? Of wie ze zelf keur blijft onder deze omstandigheden? Stuur ons dan ook gewoon vooral een foto of een berichtje. Dan kennen we dat misschien mijn. En de live blog.
0: Dat zou fijn zijn. Kijk even op onze site lnnieuws.nl. Guus Benders.

0: onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
1: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
2: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg maakt zich opnieuw op voor een warme dag. Komende nacht koelt het ook niet ver af en dan wordt het met mogelijk dik 25 graden zelfs de warmste nacht ooit. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat voor de tweede keer dit jaar te koop. Het hele complex moet €480.000 opleveren.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. En er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
14: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
13: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
15: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
13: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden.
16: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
19: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
18: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Zomerhits.
7: Dit is L1.
6: Zwoele vibes. L1. De week van de zomerhits.

0: de tropische dagen. In Nederland was het gisteren zelfs de heetste 24 juni ooit gemeten. In Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd er bijna 41 graden. En de hittegolf is nog niet voorbij. Met alle gevolgen van dien, zegt ook deze correspondent Saskia Houtuin.
1: Wat er ook is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt. Mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar.
0: Dat is in Frankrijk. In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis nadat ze in een urenlange file stonden. In België geldt morgen in de provincies Limburg en Luik code rood. En ook in Nederland stijgen de temperaturen weer naar ongekende hoogtes. KNMI denkt dat komende nacht warmterecords gaan sneuvelen. De verwachting is dat de Biossi in Beek niet kariger gaat worden dan 25 graden vannacht. Oef! En dat zou dan weer met afstand de warmste nacht ooit gemeten zien in ons land. Maar ja, wie duizend het dan? Geeft ze met de korte boksen werk? Mocht het wel? Nou ja, onze social media verslaggever Ria Linsen, die ging met korte box rond bij de collega's en kijken of ze tijdens het werk ook een korte box drogen op het L1 redactiekantoor.
2: Krijg je het warm als nooit gekiek?
3: Ja, dat kan je me voorstellen.
2: Ja.
3: Ja, dat huurt een beetje bij de functie helaas.
2: Ja, ik voel me op het werk een beetje ongemakkelijk in een korte box.
4: In mijn vrije tijd zou ik nu wel makkelijker zeggen een shortje aan en een crop top, ja. Maar dat zou ik niet naar kantoor aan doen.
5: Nou, ik zou maar zeggen, ik vind het oogt niet altijd dat je denkt van wauw.
6: Ligt aan de benen.
5: Dat bedoel ik.
2: Adjunct, hoofdredacteur.
7: Ik vind dat je op je werk, ook als het 35 graden is, toch een lange broek aan doet.
2: In principe ben jij mijn baas, dus ik maak me wel een beetje zorgen met mijn outfit.
7: Nou ja, als je vandaag naar de burgemeester zou moeten gaan voor een reportage, zou ik je toch adviseren om een lange broek aan te doen. Maar als je hier gewoon binnen de muren van L1 blijft, dan heb je toch gestoord bij dat niet aan.
2: Ja.
0: Ja, heel mooi natuurlijk. Je ziet allemaal etiketten die gewoon over of ze een korte box aanmogen, of mos doen of weet voor wat. Stel allemaal te lezen op onze nieuwsite lnnieuws.nl. L1.

0: Inderdaad, ik heb wel spreken over echte reggae nights. Hè. Lekkere zomerse nachten, maar sommige mensen zijn er toch niet blij mee, hoor. Want ja, wie moest er die allemaal gehoord hebben? Nou, heel veel is al geschreven natuurlijk op onze nieuwsite lnnieuws.nl. En het blog dat gaat over de hitte. En als ze zelf een reactie hebt, kan ze dat altijd doorgeven via de L1-app. Marlies deed het ook. Goedemorgen Marlies, welkom.
1: Goedemorgen Pascal, hallo. Hier met Marlies.
0: Welkom.
1: Ik heb een vraagje. Ik heb vanmorgen, niet de hele morgen geluisterd, want ik ben druk bezig met wat huishoudelijke werkzaamheden.
0: Ja.
1: Maar hebben jullie al aandacht besteed aan de dieren in de tuin?
0: Nee.
1: Om een extra bakje water in de tuin te zetten, nu het zo warm is. Ik zag gisteravond een egeltje door de tuin lopen en ik dacht, maar ik ben jullie helemaal vergeten. En heb alsnog onder de struiken een groot laag bakje water neergezet, zodat ze zich misschien ook nog kunnen vergoeden daarin. Groetjes, Marlies.
0: Marlies, dankjewel. Dat is een hele goeie natuurlijk, dat je zeker ook de dieren in de gaten moet houden. Een bakje water in de tuin neerzetten voor diertjes, voor de vogeltjes bijvoorbeeld. Die hebben natuurlijk ook moeilijk, hè. Een extra stukje brood, want ze moeten eten, drinken, noem maar op. En ook zij zullen op puff als ze boven in de bomen zijn. Maar heel dank voor jouw berichtje en fijn dat je het even

0: Lekker Taylor Swift, I knew you, bij je alleen. En we zijn nog steeds bezig uiteraard met de Limburgse revolutie. Ondanks dat we heden schetten wie een sneeuwbal door Limburg heen. Ongeluiflijk jongens, veur marcheren lekker door met de Limburgse revolutie. En eigenlijk vanuit de ganse wereld komen Limburgers en die hebben een verhaal dat ze ook mee willen doen. Zo kregen we ook een verhaal van eigenlijk een Limburgs meertje dat in het boetelang zit in Sevilla.
1: Sevilla, het is Jip Verdelle, dat komt uit Venlo van origine, maar dat woont nu in Sevilla.
0: Een leuk afgezeguren voor de Limburgse revolutie.
2: Ik was afgelopen weekend weer even in Nederland, in Limburg. En ik dacht om even in de Limburgse revolutie te blijven. Wat als ik me nog gewoon een stuk fly meeneem naar Sevilla? En dan dat wat proeven aan de Sevillanen. Kieken eens wat ze vinden van de Limburgse fly.
3: Nou, eens dan. Geen enkele Sevillaan die ik heb aangesproken op eigen we fly. Neem eens. Ik heb denk ik ook 5 keer de antwoord gehad. Ik had iets van zoetigheid. Ik denk dat ik erachter ben gekomen dat ik en Sevillaan wat betreft dit heel dicht bij echt niet op mijn lien. Heel dicht bij echt niet op mijn lien.
0: Toch is het zo dat altijd ook zeker de behoefte aan dat ze wel lekker naar je willen proeven of een andere lijn. Maar goed, in dit geval wil het niet lukken met de Limburgse fly door Sevilla. Ik hoor neem aan dat het toch zelf lekker die fly opgegeten. Maar dankjewel voor mij dan aan de Limburgse revolutie wil we mee doorgaan in BLA.
4: Deze week maak je in de L1-ochtendshow kans op een handheggeschaar.
0: Wat moest er overdoen? Gewoon opletten. De opgave komt nog één keer voorbij. We hebben een plaat doormidden gezaagd, niet echt. Geheggeschaard. Klinkt ook niet, hè? Geheggeschaard.
1: Afgeknipt.
0: Nee, oh nee, ja.
1: Afgeschoren.
0: Ja, zo kan ze het zeggen.
1: Afgeschoren.
0: Maak eens kans op een handheggeschaar hier bij L1. We rotten de opgave nog één keer huren. Laat eens even weten wie het is of zing het. En dan moest het zo meteen in de uitzending gewoon afzingen. En is de zomer voor dicht.
4: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee.
0: Oh. Wow, weet wat het is? Laat het weten via de L1-app.
4: Maak de zomerhit af en geef je antwoord door via de L1-app. Kom je in de uitzending en heb jij het juiste antwoord? Dan

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 10 geworden, de LA Nieuws. LA Nieuws met Janne Hoofd. Ja, zo ben je hem, Janne, sorry.
5: Nee, ik snap het helemaal.
4: Ja, ja, ja, zeker. En zo meteen komen we even terug op het WK. Even de uitslag was
5: ja,
4: het
5: ja, dat is goed. Zal ja, ik okay. Eerst even het LA Nieuws doen, doe inderdaad. Even, ja. Nou, goedemorgen. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte. Daarom worden verschillende maatregelen genomen en worden evenementen geschrapt. Maar dat geldt niet voor de parade in Brunsum, want die gaat gewoon door. En de warmte houdt ook nog even aan. Het KNMI verwacht dat komende nacht de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. In Beek blijft de temperatuur mogelijk dik 25 graden. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat opnieuw te koop. Het hele complex moet €480.000 opbrengen. Begin dit jaar zette de gemeente de ruïne ook al bij een makelaar op de site, maar een geschikte kandidaat werd niet gevonden. Eventuele kopers kunnen zich tot 1 september melden. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trekt deze week van IJsde tot Mook. En zo brengen ze klassieke muziek naar bijzondere locaties, verspreid over de provincie. En dan spelen ze niet op de voor de hand liggende plekken.
6: Heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, ja, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Het is geweldig, echt wel. Van IJsde tot Mook letterlijk, geografisch. Maar proberen we er ook eigen plekken te komen waar ja, normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen.
5: Ja, denk daarbij aan een gevangenis en het asielzoekerscentrum in Echt. In totaal geeft het orkest 14 concerten. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 2020 lag er 25 hectare aan zonneparken. Vorig jaar groeide dat naar 126 hectare. De stijging past binnen een landelijke trend waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor zonne-energie. En het WK is ook nog in volle gang. Ruud Geurts uit Bijlveld, beter bekend als feest-dj Ruud, die maakt dat van dichtbij mee. Hij is als officieel lid van het Oranje Fanteam afgereisd naar het WK in Amerika. En aan Omroep Venlo legt hij uit wat dat inhoudt.
7: Dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA-fanzone of op een aparte locatie. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanwalk. En ik draai dan op een van de 2 bussen die de fanwalk begeleiden richting het stadion.
5: Ja, zolang Oranje in het toernooi blijft, wordt Geurts bij iedere wedstrijd verwacht. Maar ook in Nederland heeft hij een aantal optreden staan. Daarom vliegt hij de komende tijd op en neer tussen Nederland en Amerika. Het weer, het is vandaag opnieuw zonnig en erg heet, met in de ochtend al ruim 30 graden. Later op de dag wordt het zelfs 37 à 38 graden.
4: Boe, boe. Nou, dat zijn ook wat temperaturen. Janna, Nederland-Tunesië, vannacht 1 uur. Ja, ik neem aan, dat ben ik gewoon niet kijken. Want dan
5: niet?
4: Nee, je moet vroeg op.
5: Ja, maar de kent toch dadelijk. Als nu dadelijk klop is met werken, is gewoon gelijk naar bed.
4: wel een opgave.
8: Nee, elke dag.
4: Goed, laten we eerst maar eens even van de oets zijn. Wat denk je dat wordt?
5: Ja, Nederland moet natuurlijk wel winnen. Willen ze Brazilië ontlopen? Ik denk dat ze, als ze 2-0 voor staan, dat ze dan met z'n allen gaan verdedigen. Dat de vaart uit het spel gaat. En dat ze misschien gaat belangrijke spelers sparen. Misschien wel nog gaat kunstjes heen door. Dus ik denk uiteindelijk een 3-0.
4: 3-0, wat een analyse.
5: Goed,
4: nee,
5: hè? Dus,
4: ja, ik vind het knap.
5: Ik ben ingelezen.
4: Ja, ik ben heel simpel. Ik zeg 4-1. Ik vind het wel...
5: snap ik ook wel.
4: Ja, snap ze ook wel. Maarten nog even?
8: Ja, Janne, het gras voor mijn vuurt weggemaakt.
5: Oh, sorry Maarten.
4: Het ken, hè? Het ken.
8: Nee. Dan gooide ik voor 3-1.
4: 3-1. Ja. Zet het allemaal neer. Door weer voor de reep chocolaat.
5: Ja, is goed.
4: Morgen zien we. Dankjewel, Janna. Weppa!

0: Bent het september, maar we zitten midden in juni, de 24ste. Oh, oh.
1: Deze week maak je in de LA-ochtendshow kans op een handheggeschaar.
0: Nou, we hebben er 4 totaal. Morgen weer eens opgehold. Maar er moeten nog 2 winnaars zien natuurlijk. Eén, dat zal wel moeilijk zijn om te kunnen opholen meteen. Want dan moet er eigenlijk een beetje neer van de studio. Dat ga je niet, hè. Jantje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, welkom, jong. Wie is het, jong? Maar waar zijn we bezig?
2: Met eigen
0: scheer. En heb ze nog een beetje een scherpe scheer?
2: Ja, die is nog wat scherp, ja. Ja. En ik ben een beetje in de schaduw, want in de zon scheer ik nou niks.
0: Ja, dat is niet te doen, hè, jongen, in de zon, hè?
2: Nee, heb en ook niet goed verdreigd.
0: Nee, ook dat niet. Maar heb je wel een beetje gewoon ingesmeerd?
2: Nou, ik ben gaande in de schaduw met een grote hoed op. Dus, ik heb een lange mouwen aan. Ik heb je wel goed beschermd.
0: Ja, de Duitse dat hartstikke goed, jongen. Ja, heb ze zo'n Mexicaanse grote noot op? Zo'n Mexicaanse noot?
2: Ja, een goed truijhoed.
0: Ja, nou, dat is hartstikke goed. Lekker verfrissend. Kan er toch nog een beetje doorheen komen. Maar goed, nou ja, als tegen die hek al geschoren hebt, dan kan je zomaar zien dat straks die hekkensier zoepbot is. Dat is het tijdens voor de nu, hè?
2: Ja. Ik heb nogal wat hegen.
0: Ja, ze is ook een groot perceel. Woont ze in een...
2: ik heb 100 meter.
0: Oh, dat is behoorlijk, hè. Hé, hey, maar Maarten heeft hier nog een hele grote en fijne heggenschaar in Syrië liggen. Splinternieuwe.
3: Dat is een hand.
2: Ja, geweldig.
0: Handheggenschaar.
3: Zo'n klein dingetje voor de kantjes te knippen.
0: Ja, dit is ook wel eens nodig, hè, Jan, voor de kantjes.
2: Ja, zeker. De kantjes
3: eraf
2: te lopen.
3: Ja, zo is het.
0: Ja, dat moest ze niet doen, de kantjes eraf lopen. Maar
3: dat duidt het wel.
0: Oh, hij duidt het.
3: Kunt ze zich van dicht ook laten horen, of niet?
2: Nee, die liet boeten ook. Zit nou even
0: binnen
2: de ventilator.
0: Ja, gelijk is die jongen. Ik hou hem maar gewoon in de ventilator de komende dagen. Dat heb ze wel nodig. Maar goed, moet natuurlijk wel eens even gewoon zingen. Want we hebben natuurlijk een plaat in stukken gesneden. En mocht Sting vandaag afzingen. Nou, ik ben benieuwd of het heel lukt. Dat gaat er, hè?
1: Welke zomerse plaat knippen we stuk? Luister mee en maak een liedje af.
0: Kom maar, Jan.
2: I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. Yes, no one can take my freedom away.
0: Het lijkt wel de echte George Baker, luister maar mee. Ja, hier is het. Una paloma blanca. Jantje, dat is goed, jong, dat is gewonnen.
2: Geweldig.
0: Hoppakee. Nou ja, goed, dan maak ik niks meer goed nu. Hè. Heeft die andere ergens hier de begurft en kent ze met de nieuwjaar in slaag. Hey, maar dan nu richt ik bij deze wel om de morgen even af te komen horen bij L1 in de studio. Doen we lekker tegen Tesco koffie en een rondleidingje bij ons. Een lekker stukje fly erbij.
2: Ik ben pas 3 keer in mijn streek geweest van de week.
0: Dan kunnen ze het vandaag voor de 4e keer morgen dan.
2: Ja, en dan kom ik meer voor plezier, want ik ben 3 keer in het ziekenhuis geweest. Dat was minder plezier.
0: Ja, dan moest ze niet uit komen in het ziekenhuis in Maastricht, hè? Hey, maar Jan, dat gewoon even regelen, jong. Dan heb je gewonnen de handheggenschaar vandaag.
2: Prima.
0: Nou, dat klinkt goed, hè?
2: Ja.
0: En blies ze vandaag wel een beetje in de schaai?
2: Ja, maak ik wel geen zorgen.
0: Dat gaan we zeker doen, hè? En succes voor de rest met knippen, hè?
2: Yo.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: liep wel een klein beetje op Brazilië bij jou heen, hè. Week van de zomerrits en de Benga Boys. En voor zongen ze ook alweer over. Lekker man. 10 minuten van 10 in de L1 ochtendshow van deze tropische dag. Hebben we de week van de zomerrits zitten. Maar ja, goed. Het kan zomaar zien dat ze deze week Hans Kranske door bijvoorbeeld een concert bezoeken. En voor een mooi klassiek concert hoeft ze deze week niet naar een concertzaal. Sterker nog, de concertzaal komt nodig toe. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trok dwars door Limburg en speelde op plekken waar ze zo'n orkest eigenlijk misschien helemaal niet verwacht. En onze collega Henk Hover, die vroeg zich daarna waar ze allemaal speelden.
1: Ze spelen op minder voor de hand liggende plekken. Zoals onder een gevangenis, een AZC, maar ook een instelling voor lui met een beperking op de speellijst.
2: Dit is heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, ja, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Het is geweldig, echt wel.
1: Maar je kiest niet voor een route langs de gekende podia? Je zoekt,
2: ja,
1: een speciale
2: zeker
1: plek.
2: In deze tournee. Dan gaan we dus echt de ganse, van IJzer tot Mook letterlijk, geografisch. Maar proberen voor de ogen eigen plekken te komen waar ja, normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen. Ja. We hebben op kantoor een landkaart van Limburg hangen. En we hebben pinpoints gezet van die regio, zowel voor het beetje indelen. Kijk, we hebben weinig tijd. Wat we willen. Dus op het moment dat ze dikker speelt, wordt het nog beter. Ja, zo is het.
1: Er komen ze ook nu bij doelgroepen die niet normaal liter in aanraking komen met een klassiek orkest. Er zijn ook zieltjes weinig voor de klassieke muziek.
2: Nee, maar het is wel een goede taak van ons. Het zit ook in zijn naam. Erfgoed. Verklanken cultureel erfgoed. Nou, dat is wel een beetje onze verplichting. Anders vak, denk ik zelf.

0: 40, UB40, Kingston Town. Heb je alleen vandaag, dus Ellie Dink, ik heb wel zin in een ijske. Ja, dat kent natuurlijk, als ze zin hebben in een ijske. Ja, dan moeten we dus...
1: Dit is de week van de zomerhits.
0: Ik heb Rian Monen met Route Regio en dan kent ze weer kans maken op een ijsjack ter waarde van 40 euro. Dan moest ze grote temperatuur in de gaten haaien. Rian gaat dat zo meteen zelf weer even allemaal uitleggen. En voor morgen de allerletste keer een handheggenschaaf over weggeven. En op 10 verwachten we dan al die mensen die al gewonnen hebben. En die kregen mee uitgereikt met een lekker stukje vlaai en nummer op. Goed, zo meteen is Route Regio. Maar voor het zover is, moeten we eerst één ding gaan doen. En dus even kijken op de kalender van Maarten. De Scheldwoord kalender. Ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal op staat. Nou, laat maar komen.
2: Er staat zoermors. Bij ons is dat zuurkool. Maar hier op de kalender is het een Scheldwoord.
0: Zoermors, dat is lekker. Zoermors.
2: Zuurpruim.
0: Nou, dank je. Nou, we moeten zo doen het zijn, we moeten gewoon. Goedemorgen, hele dag. En zo meteen kans maken op een e-check. Blijf luisteren naar L1.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg maakt zich opnieuw op voor een warme dag. Komende nacht koelt het ook niet ver af... en dan wordt het met mogelijk dik 25 graden zelfs de warmste nacht ooit. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd... meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar. Het kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat voor de 2e keer dit jaar te koop. Het hele complex moet €480.000 opleveren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela... na 2 aardbevingen, kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo... is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267... Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie... en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden... en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer... die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden... tot plaatselijk 37 graden in Limburg... Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden.
11: Ineens zag je het.
12: Oh.
11: Je grote teen wijst steeds verder naar binnen toe. De drukkende pijn aan de zijkant van je voet wordt daarom steeds erger.
13: Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij.
12: Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
15: Win jij de allerlaatste tickets?
14: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
16: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

Please don't stop the music. BL1, een hele goede merken. Lusos naar Route Regio, leuk dat ze erbij bent. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Voedender. Want daar is hu een actie tegen de tropische temperaturen in de klaslokalen van de brede school Kortemichta. De kinderen worden massaal met ventilators naar school gecheckt. Het duurt de initiatiefnemers te lang voordat de school met een oplossing komt voor het slechte binnenklimaat. Het schoolbestuur is een onderzoek gestart met sensoren en dat soort dingen, maar op dit moment onderbreekt er nog structureel geld vanuit het Rijk voor airco's of renovaties. Dus op dit moment is er nog niks aan te doen. En dus gewoon de kinger met ventilatoren naar school. Dan nog musical nieuws. Want hu start de nieuwe streekmusical Met haar kop in de wolken. Het is de première vanavond. De voorstelling draait om muziek van de iconische dialectband Ummer dan Ever. En geeft een première in het theater in Kerkra. Het is wel bijzonder om nu een winters vastelovensverhaal te gaan spelen in deze zomerse temperaturen. Maar dat Kerkra dialect en die leedjes, die kent ze allemaal. Dus het vult vanzelf wie toes als ze dan naartoe geest. En dan nog een plek hoe het helder is vandaag, dat is sportcomplex Glaan op Rook in Geleen. Nu Jorre van Verboeien is het klaar voor gebruik. De laatste voorbereidingen worden getroffen en strak wordt dat officieel geopend. Onder andere door een bezoek van de koning. Dus ik ben benieuwd wie het geeft ook in de hitte, verhoudt dat in de gaten. En het huurs en zussen straks natuurlijk op L1.

0: Hello en Mr. Blue Sky BL1. Er is een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Onze videopodcast hoe ze bekende Limburgers zus. En hoe ze spreken over dingen die ze misschien niet altijd zus. Maar die ze nu wel huurs in de podcast. En ze luisteren via Spotify. Maar dan kan ze ook kijken via YouTube of L1 TV. In de nieuwste aflevering is Tom Dumoulin te gast. Hij schuift aan Birut. En ze beginnen... Ja, zo wie dat huurt, denk ik, als Limburgs onderling. Met een kopje koffie.
1: Ik ben een koffiedrinker, ja. Ja, absoluut.
2: Ook als renner al, hè, geloof ik.
1: Ja. Ik heb altijd wel van koffie gehouden. Nooit van thee. Thee maak je mij niet blij mee. Nee. Maar altijd wel mijn maat, hoor. Mijn ouders, dat is de oudere generatie, die drinkt meer dan 10 koppen koffie op de dag. Dat gaat er bij mij niet aan. Nee? Dan sta ik te stuiteren en te bibberen. Een paar kopjes per dag vind ik eerlijk.
2: Ja, want jij maakte trainingsritten als renner en dan fiets je wel eens, geloof ik, Sint-Pietersberg op en dan werd koffie gedronken. Klopt dat?
1: We hadden meerdere koffiestops eigenlijk in de regio. Altijd... Als we wat langer wilden gaan en zeker de langere duurtraining of zo, dan probeerden we altijd wel even ergens een mooi koffiesopje te vinden. En ja, als we ver de Ardennen in gingen, dan was dat in Ardennen. En dan, soms is dat in Limburg. En nu fiets ik uiteraard veel korter dan ik ooit gedaan heb. Maar probeer ik ook nog wel vaker even tijd te maken voor een kort koffiesopje.
2: Hoe fiets je nu? Hoe ziet dat eruit? Is dat nog snot voor de ogen?
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Ik vind het sociale aspect nu veel leuker van het wielrennen dan het, ja, het tussen haakjes trainingseffect. Want ja, hoeveel ik nu ook ga fietsen, ik zal altijd minder goed zijn dan ik ooit ben geweest. En dat daagt natuurlijk niet echt uit. Dus mijn sportieve uitdaging vind ik dan nu op dit moment veel meer in het hardlopen. En veel minder in het fietsen. Maar ik vind fietsen nog... Ja, het brengt je op plekken. Kijk, hardlopen ga je een uurtje doen en je blijft eigenlijk een beetje in dezelfde omgeving altijd. Terwijl met fietsen kun je echt, je fietst 2 uur en dan heb ik 60 kilometer gedaan. En dan kun je echt iets zien van het mooie Limburgse heuvelland. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En zeker als dat met anderen samen is, geniet ik daar ontzettend van. Maar dat is dan meer laagdrempelig, lekker fietsen en er is... Echt af en toe nog wel een klimmetje dat ik lekker doortrek en lekker doorrij. Maar zeker niet meer dat beuken van vroeger.
2: Nee, nu ben ik nooit topsporter geweest, maar wel ouder. En het lichaam kan niet meer wat het hoofd wil, weet je wel. En zeker op mijn niveau niet. Maar hoe is het bij jou eigenlijk? Je rijdt dan zo'n klimmetje op.
1: Ja.
2: Denk je, misschien denk ik vroeger een halve minuut sneller of zo, weet je wel. Zit je zo op die fiets?
1: Nou, eigenlijk het grappige is... Als wielrenner ben je extreem duur getraind. Dus vaak je korte inspanningen, die zeker aan het einde van mijn carrière, die botten wat af. Dus die zo 1 keer een klimmetje volle bak opvlammen in Limburgse Heuvelland, zeg maar. Dat kan ik misschien nu nog...

0: Net zo goed als dat ik dat vroeger kon. De één keer die volle bak inspanning. Ik ben natuurlijk ook pas 35, ja, dus het is jongen, wat God, dat betreft man. Nog niet echt. En ik ben nog redelijk fit, ik ben nog niet te zwaar. Dus op zich gaat dat nog wel. Het probleem is nu, als ik dat 3, 4, 5 of nog vaker zou moeten doen. Ja, dan is het gewoon helemaal klaar op een gegeven moment. Ik heb gewoon de conditie niet meer van vroeger. Maar eigenlijk die punch, die kick, die zit er nog wel.
1: Maar geniet je er dan ook van dat het niet meer hoeft misschien? Je bent natuurlijk zeker nog niet zo lang gestopt uiteindelijk.
0: Ja, nee, dat heerlijk. Ja? Ja, nee, ik geniet. Ik ben echt nog steeds aan het genieten van sporten. Als mijn agenda een tijd het toelaat. Maar op een heel ander niveau dan vroeger uiteraard.
2: Tom Dumoulin over zijn nieuwe leven. Hij is ook vader geworden en die tijd nog aan het stoppen. Daar vertelt hij straks meer over. De huur zit dus gans in onder vier ogen. Truc te vingen, onder andere op de website van L1.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
6: Goedemorgen. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte. Daarom worden verschillende maatregelen genomen en evenementen geschrapt. Maar dat geldt niet voor de parade in Brunsum. Die gaat gewoon door namelijk. De warmte houdt wel nog even aan. Het KNMI verwacht dat komende nacht de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. In Beek blijft de temperatuur mogelijk dik 25 graden. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat opnieuw te koop. Het hele complex moet €480.000 opleveren. Begin dit jaar zette de gemeente de ruïne ook al te koop, maar een geschikte kandidaat werd niet gevonden. Eventuele kopers kunnen zich tot 1 september melden. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trekt deze week van IJsden tot Mook. Zo brengt het orkest klassieke muziek naar bijzondere locaties verspreid over de provincie. En dan spelen ze op niet zo voor de hand liggende plekken.
7: Heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Is geweldig, echt wel. Van IJsden tot Mook letterlijk, geografisch. Maar proberen we daar ook eigen plekken te komen waar normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen.
6: Ja, denk daarbij aan een gevangenis of het asielzoekerscentrum in Echt. In totaal geeft het orkest 14 concerten. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 2020 lag er 25 hectare aan zonneparken. Vorig jaar groeide dat naar 126 hectare. De stijging past binnen het landelijke trend, waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor zonne-energie. En het WK is in volle gang. Ruud Geurts uit Bijlveld, beter bekend als feest-dj Ruud, die maakt dat van dichtbij mee. Hij is als officieel lid van het Oranje fanteam afgereisd naar het WK in Amerika. En aan Omroep Venlo legt hij uit wat dat inhoudt.
8: Dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA fanzone of op een aparte locatie. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanwalks. En ik draai dan op een van de twee bussen die de fanblok begeleiden richting het stadion.
6: Zolang Oranje in het toernooi blijft, wordt Geurts bij iedere wedstrijd verwacht. Maar ja, ook in Nederland heeft hij nog een aantal optredens staan. Daarom vliegt hij de komende tijd op en neer tussen Nederland en Amerika. Het weer, het is vandaag opnieuw zonnig en erg heet, met in de ochtend al ruim 30 graden. Later op de dag wordt het zelfs 37 à 38 graden.

0: Antwerpen. En de wereld is mooi.
1: De L1 Hittemeter.
0: Ik zal er niet te veel woorden aan vuil maken. Maar ik denk dat je niet over uit te leggen waarom het fijn zou zijn om het ijs te winnen. En dat kan de hele week bij L1 Radio. Een ijscheck van Klevers ter waarde van €40. Voor zichzelf. Of om te delen. Lijkt er maar wie veel ze het. Die kind ze winnen op het moment dat ze het volgende deed. Het is op dit moment bijna 11:15. Dat betekent dat het over niet zo lange tijd 11 uur is. En de morgsmig voorspellen, of die een verwachting doorgeven van wie warm het is, tot 1 punt achter de komma op het weerstation van Maastricht-Aachen Airport. Wie warm is het op Maastricht-Aachen Airport, het weerstation daar, exact om 11 uur? De mocht ze tot 11 uur nog appen, dan ook kent ze het zijn, dus dan geldt het natuurlijk niet meer. Met 1 punt achter de komma. Wij het dichtste bij zit, of het goot had. En als meerdere het goot hebben. En dan vanuit, de wint die ijscheck voor Klevers ter waarde van €40. Smaak mag niet doen. Mocht voor mij alles kiezen. Ook ijs waarvan ik denk, moi, als ik het lekker vind, dan is het goot. Wie warm is het bij het weerstation van Maastricht-Aachen Airport om 11 uur?
1: Geef de exacte temperatuur door via de L1-app. En maak kans op...

0: Lady Gaga en Ariana Grande met Rain On Me Behind. In de podcast Onder Vier Ogen vertelt Tom Dumoulin over het leven na de professionele wielersport. In ieder geval op dat niveau. Want hij is nog allemaal met sporten bezig, alleen op een andere manier. En het leven had ook wel sowieso een andere invulling gekregen. Want hij vertelt aan Ruud wie het is om nu ook vader te zijn.
1: Heel goed, ja. Oscar van jaren 8 maanden nu.
2: We zeggen 2 wordt hij bijna. Ja.
1: Nee, dat gaat heel goed. Ik ben wel blij dat ik geen kinderen heb gekregen tijdens mijn carrière.
2: Vraagt wat bedoel je?
1: Ja, het vraagt wat als je thuis bent. Het is een energiebom. Hij heeft het niet van een vreemde, denk ik. Ja, ik zou het toch wel moeilijk vinden om zoveel van huis te zijn tegelijkertijd. Dus het is af en toe pittig om thuis te zijn, maar ook wel weer heel bijzonder om nu die tijd echt ten volle mee te kunnen maken. En dat manneke echt te zien opgroeien. En dat had ik als renner toch. Dat was heel anders geweest. Daar kun je niet aan ontkomen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook. Je kunt nu veel minder egoïstisch leven ook.
1: Ja. Ja, ik had als renner.
2: Vond ik jou nooit zo passen of zo? Echt egoïstisch leven?
1: Nou, dat kon ik wel zijn hoor. Ja?
2: Was jij een klootzak, Tom, soms?
1: Dat kon ik wel zijn.
2: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik wist wel heel goed wat ik wilde en wat daarvoor nodig was. En dan kon ik wel keuzes in maken die niet per se altijd even leuk waren voor mijn omgeving. Dus wat dat betreft had ik dat ook wel moeilijk gevonden. En je moet je voorstellen. Om maar een voorbeeld te noemen. Ik ging dan 3 weken op 2 keer 3 weken op hoogtestage in voorbereiding op de Giro bijvoorbeeld. En dan kwam ik. Dan wilde ik altijd nog even thuis zijn om even op te laden. Ook voor zo'n Giro. Dus ik ging niet rechtstreeks van hoogtestage naar zo'n Giro. Dan was ik meestal een dikke week thuis. Ja, je zult maar een ziek kind thuis hebben zitten dan. En al maandenlang. Niks anders heb ik gedaan dan volledig voorbereid voor de Giro. En heel veel weg zijn van huis. Je mist je omgeving. Je mist vooral je kindje natuurlijk. En dan kom je eindelijk thuis. En dan staat dat manneke daar met een dikke snotneus. Ja, en dan schreeuwt hij je 's nachts wakker. En dat gaat gewoon niet.
2: Nee.
1: Dat gaat gewoon niet. Dus dan moet je dan egoïstische keuzes had ik dan moeten maken. Want dan zeg je, ja, als ik nu wil presteren in de Giro, dan moet ik dus apart gaan liggen. Dan ga ik mijn kindje niet knuffelen of weet ik voor wat. Ja, helemaal niet, heel ongezellig natuurlijk.
2: Ja.
1: Had ik niet gewild. Dus dan had ik constant wel in een spagaat gezeten met mezelf, denk ik. Dus het is maar goed dat ik nu vader ben.
2: Ja, een topsporter vreet zijn omgeving altijd een beetje op. Daar kom je niet onderuit, denk ik.
1: Nee, dat is echt zo. Ja. Ja.
2: Heeft het je wat dat betreft ook veel gekost aan? In persoonlijke relaties of in?
1: Ja, toch wel. Ja, dat heeft een tijdje op een lager pitje gestaan. Ik zie nu mijn vrienden vaker dan voorheen.
2: Maar ze zijn er nog. Dat is wel een.
1: Ja. Daar heb ik ook altijd wel, ook tijdens mijn carrière, altijd in geïnvesteerd als het kon. Dan deed ik echt wel mijn best om wel mijn vrienden te zien, om wel mijn familie te zien. Dus nee, ik heb me daar niet helemaal van losgetrokken. Maar af en toe was dat best wel een uitdaging. En ook een tijdsinvestering. Ja. En een energieinvestering. Want je moet het. Ja, je bent 24/7, 365 dagen per jaar ben je in principe topsporter. En natuurlijk, je gaat wel eens op vakantie. En natuurlijk, je hebt ook wel eens een keer een rustweek. Maar dat is altijd gepland. En altijd ten behoeve van het daarna weer goed kunnen presteren. Dus je moet ook zo'n vakantie of zo'n rustweekje gebruiken om ook echt op te laden. Daar passen niet altijd gekke dingen in met vrienden en zo. Dus het is echt wel een hele fijne balans. En ik ben nu vooral heel blij dat ik daar eigenlijk niet meer constant over hoef na te denken.
0: Tom Dumoulin in gesprek met Ruud in de nieuwe podcast Onder Vier Ogen te vingen, BLA.

0: Cyrus en Malibu BL1 met Och Zometeen. Een metzinger, positief, vrolijk en door iedereen metzingbaar. Nu besteedt de ganse week al uit die metzingers, want het is de week van de zomerhits. En het zijn bijna alleen maar knallers die ze met kunnen zingen. En ze een beetje Spaans kind en anders gewoon fonetisch. Maar als zich nu zegt van nou, er is een zomerhit, die heb ik nog niet gehoord. Die wil ik heel graag huren. Of sowieso, al heb ze hem alles gehoord, ik wil hem nog een keer huren. Dan is dit het moment, pak die kans. Vroeg een zomerhit aan als meezinger over dik een half uur. Kent hij op de radio komen? Ik heb het liefst natuurlijk een ingezongen audio-appje.
1: Het die van Zuske, het gemunde show, hey, bij Groeten, Regie.
2: Yo. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg maakt zich opnieuw op voor een warme dag. Komende nacht koelt het ook niet ver af. En dan wordt het met mogelijk dik 25 graden zelfs de warmste nacht ooit. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar. Kasteel Schaarsberg in Landgraaf staat voor de 2e keer dit jaar te koop. Het hele complex moet €480.000 opleveren.
2: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n €73 op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt €30 miljoen uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom €30 miljoen uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog, bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden.
8: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
12: Auw.
8: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
16: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.

The Boys of Summer BL1 met hoog bezoek in de studio. Want we hebben zometeen Miss Nederland 10. Hopelijk in ieder geval. Veel denken van Maal. Aisha van den Berg is zometeen hier. Duurzaam door Nachtvlinders en Franco Las Colinas met Viva la Vida.

0: Nachtvlinder samen met Franco Las Colinas en Viva la Vida BL1. Ze is pas 16 jaar, komt uit Elslo en staat binnenkort op een bijzonder podium. Ik heb het over Asje van den Berg. Zij vertegenwoordigt Zuid-Limburg in de finale van Miss Nederland 10. Maar het gaat haar veel meer, niet alleen om dat kroontje of die titel. Ze wil graag jongeren helpen om hun talent te ontdekken. En ze zet zich in voor schoon drinkwater en betere leefomstandigheden voor meisjes en vrouwen wereldwijd. En ze is hier, goedemorgen.
1: Mooi allemaal.
0: Je komt vers van je proefwerkweek af.
1: Ja, zeker.
0: Was het eerste proefwerk?
1: Ja, eerste proefwerk. En het was toch wel even weer schakelen. Want je komt van zo'n mooie misverkiezing en ineens moet je weer terug in je proefwerkweek. En vandaag was mijn eerste toets geschiedenis.
0: En hoe ben je in geschiedenis?
1: Nou, ik ben er wel goed in. Ik vind die verhalen vind ik altijd wel heel erg leuk. Dus ik hoop echt wel dat ik een heel mooi punt heb.
0: Super. Pak de microfoon een klein beetje dichterbij. Die mag echt zeg maar bijna tegen je mond aan. Dan kunnen we je goed verstaan. Je bent pas 16 jaar. Hoe ben je nou terechtgekomen in deze verkiezing als Miss Nederland 10?
1: Ik begon eigenlijk het traject bij Miss Limburg toen ik 15 jaar oud was. Ik was een van de jongste daar. Dus ik had ook nooit verwacht dat ik als 15-jarig meisje de kroon op mijn hoofd zou zien. En ineens werd mijn naam omgeroepen. En toen dacht ik, wow, ben ik het toch geworden? En eigenlijk wilde ik eerst modellenwerk gaan doen. En heel veel mensen zeiden me dat je met een misverkiezing een beetje kon zien wat je eigenlijk echt leuk vond. Dus toen ben ik het eigenlijk zelf gaan uitproberen. En nu ben ik hier, als Miss Zuid-Limburg 10.
0: Ja, en wat vind je er dan leuk aan? Wat spreekt je aan?
1: Het leukste wat ik vind aan een misverkiezing is de immense groei die je meemaakt. Ik ben zo erg gegroeid qua persoon. En als ik kijk naar mezelf voor het traject, was ik zo anders. Ik wist helemaal niks van make-up. Ik kon niet op hakken lopen. Ik kon echt zeggen dat ik twee linkerbenen had. En mijn moeder soms ook wel even moest uitlachen.
0: Dat zijn allemaal dingen die je geleerd hebt. Veel mensen denken bij zo'n verkiezing ook aan uiterlijk. Maar wat komt er nog meer bij kijken?
1: Nou, er komt heel veel meer bij kijken als je kijkt naar social media. Want we zien natuurlijk heel veel van de misverkiezingen ook online. En daar werken we allemaal heel hard aan mee. Je hebt natuurlijk ook je boodschap die je wil uitdragen. Dat noemen wij een advocacy. En dat is eigenlijk waar jij echt voor staat. En ja, zo komen er nog veel meer dingen bij kijken. Van catwalk tot trainingen. Dus
0: ja, maar waar jij voor staat, dat is best wel veel. Onder andere Blessed Little Angels heb je opgericht. Wat is dat en waar komt het idee vandaan?
1: Ja, dat is mijn platform. En met mijn platform wil ik eigenlijk dat er een eerlijke ontwikkeling is voor elk kind. En dat wil ik eigenlijk bereiken met mijn platform. Ik kom erbij omdat ik zelf eigenlijk een beetje met geluk hier in Nederland ben opgegroeid. Ik kom eigenlijk uit een gebroken gezin. Mijn ouders waren toen ik net geboren was ongeveer, waren ze uit elkaar gegaan. En onder andere een van die redenen was dat ik hier zou opgroeien in Nederland. Omdat hier gewoon veel meer kansen zijn voor kinderen om op te groeien, om iets van zichzelf te maken. En toen ik meedeed aan de misverkiezing, zag ik eigenlijk hoe dat niet voor iedereen was. En daar wilde ik heel graag verandering in brengen. Want elk kind hoort zich gewoon volledig te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, je zegt ook, je droomt ervan om ooit een stichting op te richten voor kinderen die onder de armoedegrens leven. En dat is dus eigenlijk ook onderdeel hiervan, dat je dat zo belangrijk vindt.
1: Ja, ik vind het ontzettend belangrijk. En geld hoort geen factor te zijn in jouw toekomst.
0: En in die zin zet je je ook nog eens in voor schoon drinkwater en betere voorzieningen voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden. Waarom heb je juist voor dat doel gekozen?
1: Nou, het is eigenlijk een gemeenschappelijk doel van de misverkiezing. En dat heet WaterAid nu. Vorig traject was het CIMAVI. En ik heb daar ook eigenlijk de kroon mee gewonnen. Want je kon dus een wildcard krijgen. En ik ben eigenlijk de wildcard van Limburg. Dus daarom ben ik Zuid-Limburg. En zo ben ik er eigenlijk meer op gekomen. Ik vind het gewoon echt een ontzettend belangrijk doel. Want water is zo essentieel. En ik bedoel, kijk naar de lucht nu. Het is zo zonnig, zo warm. En ja, ik drink zelf op dit moment nu ook water. Dus daarom, het is echt belangrijk.
0: Soms voelde het als onbegonnen werk.

0: Ik geloof ook echt dat als je echt iets wil doen en je wilt echt een bepaald doel bereiken, dan komt het ook vanzelf. En ik denk dat je hart altijd groter is dan je brein. Dus als je hart ernaar uitgaat, geloof ik echt dat je alles kunt bereiken.
1: Mooi. Heel veel succes zaterdag in de finale van Miss Nederland 10. We gaan het natuurlijk volgen. En heel veel succes met welke proefwerken zijn er nog deze week?
0: Grieks. Wat hebben we nog allemaal? Wiskunde. Dat vind ik wel een beetje lastig met cijfertjes.
1: Ja.
0: Bedrijfseconomie en nog veel meer. Oh. Ik ben net begonnen, dus er komt nog heel wat aan.
1: Heel veel succes, alles tegelijk. Hopelijk ga je het allemaal winnen en in ieder geval de proefwerkweek goed afronden.
0: Zeker.
1: En dan spreken we je later nog. Dankjewel voor je komst.

0: Rainy and BLA.
1: De L1 Hittemeter.
0: De ganse week maakt ze kans op ijsjacks van Klevers ter waarde van €40. Lekker verkoelen, dat kan vergebroeken deze week. Het enige wat ze moest doen is de verwachting appen. Hui wordt de vraag. Wie warm is het om 11 uur bij het weerstation van Maastricht Aachen Airport? En degene die het dichtste bij is of het groot had, gewoon ik bellen. Hey, goedemorgen.
2: Morgen, hallo.
0: Best leuk.

0: een uitzending?
1: Oh jee toch.
0: Wie waarom heb ze het zelf?
1: Nou, het gaat.
0: Het gaat.
1: Ik kan al wel tamelijk tegen, ja.
0: Oh, dat okay.
1: is, we hebben net even hier een sportmomentje gehad, dus ik sta nu al buiten.
0: Oh, gelukkig binnensporten, ja.
1: Ja, binnensport. Ja, dat wel. En zo'n 20 minuutjes, zo'n fit 20 is dat. En dan voor mijn spieren op peil te krijgen.
0: Nou, knap hoor.
1: En dan met de fiets naar huis, dus dan krijg ik wind. Dus dat is ook wel lekker.
0: Je hebt het goed erop ingericht, Hedy. Dat vind ik goed om te horen. We moeten deze week een klein beetje aanpassen. En inderdaad de verkoeling pakken waar het kan. Dat kan onder andere met een ijscheck van Klevers. Hoe warm was het om 11 uur bij Maastricht-Aachen Airport?
1: 30,4 graden.
0: Ja, dat was het exact, Hedy. En dat betekent dat jij die ijscheck hebt gewonnen. Dat ga ik met je regelen. Nou
1: dankjewel.
0: Wordt het volgende week iets koeler.
2: De vakantie is begonnen!
1: Wat een feest!
0: Ja, het wordt een ietsje koeler, maar alsnog heerlijk om dan een ijsje te genieten, toch?
1: Ja, zeker.
0: Gaan we in orde maken.
1: Ja.
0: Hele fijne dag nog.
1: En gaat dat gewoon naar mijn...
0: Ja, gaan we

0: Elton John en Dua Lipa, Cold Heart.
1: Meezinger, meezinger.
0: Dat is nog geen probleem.
1: Meezinger, meezinger.
0: Heb ze er nog eens gedaan?
2: Heb die van Zutske het gemunde show, hey, bij Route Regie.
0: Yo! Met op stuk nog een metzinger, een zomerse metzinger. En ik heb, even kijken, oh, dit is wel heel leuk. Ja, ik heb veel suggesties binnengekregen waarvan ik denk, die passen allemaal. Maar ik zie nu net het appje van Peter. En dat betekent dat ik me ga even gewoon laten overtuigen, durf Peter. En dat ik er verder niet te lang over vertel. Dankjewel voor het appje. Meezinger van vandaag, Kim van Erwin.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Het is 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
8: Goedemorgen. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte en daarom worden verschillende maatregelen genomen en evenementen geschrapt. In België en Duitsland geldt zelfs code rood. Dat komt omdat de ernst van de waarschuwing verschilt tussen de landen. Het KNMI verwacht dat komende nacht de warmste wordt die ooit in Nederland is gemeten. In Beek blijft de temperatuur mogelijk dik 25 graden. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trekt deze week van IJsde tot Mook. Zo brengt het orkest klassieke muziek naar bijzondere locaties, verspreid over de provincie. En dan spelen ze niet op voor de hand liggende plekken.
9: Heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Is geweldig, echt wel. Van IJsde tot Mook letterlijk, geografisch. Maar we proberen voor de eigen plek te komen waar normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen.
8: Ja, denk daarbij aan de gevangenis of het asielzoekerscentrum in Echt. In totaal geeft het orkest 14 concerten. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 2020 lag er 25 hectare aan zonneparken. Vorig jaar groeide dat naar 126 hectare. De stijging past binnen de landelijke trend, waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor zonne-energie. En het WK is in volle gang en Ruud Geurts uit Belfeld, beter bekend als feest-dj Ruud, maakt dat van dichtbij mee. Hij is als officieel lid van het Oranje Fanteam afgereisd naar het WK in Amerika. Na een omroep Venlo vertelt hij wat dat inhoudt.
10: Dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA-fanzone of op een aparte locatie. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanbox. En ik draai dan op een van de 2 bussen die de fanblok begeleiden richting het stadion.
8: Ja, en zolang Oranje in het toernooi blijft, wordt Geurts bij iedere wedstrijd verwacht. Maar ook in Nederland heeft hij een aantal optreden op staan. Daarom vliegt hij de komende tijd op en neer tussen Nederland en Amerika. Het weer, het is vandaag opnieuw zonnig en erg warm. Later vandaag wordt het 37 à 38 graden. Hoppa!

Ik in een appje van Huub. Heel goed bedoeld. Rian, sterkte met de warmte voor Och en de radiostudio. Zal er eerlijk zijn, Huub? Het is hier op dit moment 22 graden. Airco is vol het loeien. Zo is er geen zorgen te maken om mij. Kan ik beter zorgen maken om dich. Of om mij. Want als ze nu boete is, dan is het toch gans gaat angst. Let een beetje op zichzelf en op elkaar. Ja, en geniet er toch ook een beetje van. Zo is het.

en op Jackson BL1 in de week van de zomerrits. Eerste leedjes uit alle decennia. Die vaak gewoon over gaat drinken. Over dansen. En over al het mooie dat de zomer ons te bieden heeft. Hartig een beetje cool deze week. Zometeen hier zie je het Limburgse nieuws. En de kids nog kans maken op een ijszak van Klevers te waarde van 40 euro. Zo helpt hier ook een klein beetje om de school te houden. Dit is Spanja en Call Me en Route Regio.

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte. Daarom worden verschillende maatregelen genomen en evenementen geschrapt. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar. Kamerorkest Heritage Sinfonietta trekt deze week van IJsden tot Mook. Zo brengt het orkest klassieke muziek naar bijvoorbeeld de gevangenis en het asielzoekerscentrum.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. kortoclinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: so. Sean Kingston en Beautiful Girls BL1. Een hele goedemiddag. Je luistert naar L1 met het nieuws van deze donderdag 25 juni. Ik moest even nadenken welke dag het is met die hit. Heb je dat bijna gewoon niet meer in de gaten? Maar het is donderdag en over 2 weken gaat in Kerkrade het Wereldmuziekconcours van start, het WMC. Met grote belangstelling. Voor verschillende concertwedstrijden zijn de kaarten bijna uitverkocht. En er worden zelfs extra stoelen bijgeplaatst. En ook voor de thuisblijvers is er goed nieuws, want na alle onzekerheid komt er toch een livestream. Ik praat erover met Bart van der Roos, directeur van het WMC. Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In een kantoor met airconditioning, hoop ik?
1: Nee joh, helaas niet. Oh, niet. Het is hier lekker broeierig warm.
0: Ik zal het kort houden, maar wel beginnen met goed nieuws. Dat is toch denk ik niet vervelend om over te praten, ook niet in de hitte. De kaartverkoop die loopt boven verwachting. Had je dat zien aankomen?
1: Weet je, je hoopt er altijd wel een beetje op. En als je zag wat we voor kwaliteit aan orkesten en deelnemende bands hadden, dan wist ik eigenlijk wel, ja, dit komt goed. Maar ik ben super blij. We hebben de concertdivisies zijn bijna allemaal oftewel uitverkocht of net niet en al bijna wachtlijst. Ook de Noordtribune Stadion is, ja, laten we zeggen, hopeloos om daar nu nog naar te kijken. Maar we zijn heel hard aan het werk om te zien dat we niet nergens nog 50 stoelen hier en 30 stoelen daar en 100 stoelen ginder erbij plaatsen. Omdat we gewoon ook echt willen dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. En wat het mooie is natuurlijk, we zijn met dat WMC een hele maand aan de slag. Dus er zijn nog altijd al tickets voor andere dingen. En wat we nu heel duidelijk zien, dat vind ik ook heel erg mooi, is dat dan mensen zeggen, oké, maar in dat geval ga ik naar iets anders kijken. En ook de andere dingen die we aanbieden zijn zich nu heel, heel, heel mooi aan het vullen. U praat momenteel met een gelukkige directeur.
0: Ja, want zijn er inderdaad nog onderdelen waarvan je ziet, oh ja, die zijn er niet uitverkocht, maar dat is een pareltje. Ik hoop dat mensen dat nog gaan ontdekken.
1: Ja, eigenlijk wel. Wat ik heel erg leuk vind dat we gedaan hebben, we hebben een beetje in onze concertreeks hebben we de beste van Europa bij elkaar gehaald. Onder andere op 27 juli hebben we de Garde Républicaine, dat is het orkest van de Franse president. De laatste keer dat die in Nederland waren überhaupt is denk ik, misschien 25 jaar geleden. Dat is echt een fantastisch orkest. Daar zijn nog een aantal tickets voor. En u hoort het, ik kom uit België. Dus ik ga chauvinistisch zijn. En de muziekappel van de gidsen, die komen ook op 16 juli. Er zijn ook een aantal kaartjes voor, niet erg veel, maar dat zijn nog 2 dingen dat ik echt zou aanraden als mensen nog op zoek zijn naar een topavond in Kerkrade met blaasmuziek. Dan is dat, maar ik moet dat zeggen, maar ik meen het ook. Ik denk het volledige aanbod dat we hebben is van een hele mooie, fijne, leuke kwartet. En het is een heel leuk avondje op een dagje uit in Kerkrade.
0: Ja, in het kader van het WMC mag je van mij chauvinistisch zijn, maar we gaan het niet hebben over het WK, want dan hebben we een heel ander gesprek.
1: Nee.
0: Dan naar de livestream. Het leek er even op dat er geen livestream zou komen, maar hoe is dat nou toch gelukt?
1: Weet je, het is een beetje een combinatie van factoren geweest. Aan de ene kant, ja, de mailbox, als ze zeiden, kijk, we krijgen het niet geregeld, die liepen werkelijk over. Hebben we heel veel hulp aangeboden gekregen. Mensen die zeiden, maar hadden we het geweten dat het zo acuut was, hadden we wel eerder gereageerd. Dan hebben we alles nog eens goed herbekeken met alle betrokken partijen. Want zo'n livestream, dat is niet iets dat is niet een camera opstelt. Dus je moet daar echt met op 3 locaties, met verschillende camera's, verschillende geluidsmensen. Dat is een enorme technische organisatie. Maar dan heel slim te gaan kijken, wat moeten we nu op welke plek waar doen. En met name ook met de hulp van de deelnemende bands zijn we dan toch op een model gekomen waarvan we zeggen, ja, dit kunnen we en dit willen we ook doen. Dus ja, super blij dat we toch nog hebben kunnen gedaan krijgen. En je merkt het nu ook dat, ja, omdat we met name een heel internationaal deelnemersveld hebben. We hebben uit een heel aantal Thaïen, een heel aantal Cambodianen, een heel aantal Amerikanen die de overtocht naar Kerkrade maken. Maar evident dat er ook heel veel mensen thuis blijven. En die hebben dus nu ook al aangegeven, kijk, dan gaan we kunnen helaas niet naar Kerkrade komen, maar dan gaan we die stream wel aankopen. En dat is nu ook gebeurd.
0: Ja, ook belangrijk voor hen. Als laatste, jullie introduceren ook een nieuw platform, Vida. Is dat een oplossing voor dit jaar of is het iets blijvends? En wat houdt het precies in?
1: Weet je, ik hoop dat het blijvend is. Het is in elk geval nu opgezet dat we alvast dit jaar heel goed kunnen servicen. Ik vind het eenvoudigste dat ik het kan benoemen is dat het een soort van Netflix, maar dan voor blaasmuziek. Dus ja, je gaat daar niet alleen de stream van dit jaar op te zien krijgen. Je gaat ook achteraf dan de beelden van dit jaar nog een tijdje kunnen herbekijken. En we zijn nog druk in de weer om te zien in ons enorm rijke archief, wat kunnen we dan nog aan toevoegen. Dus het is nu opgezet dat we snel terug een op kunnen afschakelen. Want het is wel degelijk een heel fijn experiment dat we voeren. Maar ik denk, als ik zie hoe het nu loopt, dat is hopelijk dan wel iets dat we ook in de komende jaren kunnen blijven gebruiken. Met name dan om dat fantastische erfgoed van het WMC te blijven ontsluiten.
0: We blijven het volgen en we kunnen het dus ook terugzien. Dus dat is goed om te horen. Bart van der Roos, directeur van het WMC. WMC begint op 9 juli en duurt tot 2 augustus. Dus we spreken elkaar vast nog een keer. Bart, succes met de laatste voorbereidingen.
1: Hey, dankjewel.
2: Bye bye. Zomer. De week van de zomerhits.

0: Another N54 Ultra. Talk to you.
1: De L1 Hittemeter.
0: Deze week maakt ze kans op ijssex van Klevers. De waarde van 40 euro. Lekker die favoriete smaken oetsen. Vuurig zelf. Of samen met Immes Anghuis. Dat mocht ze helemaal zelf weten van mij. Het enige wat hoeft te doen is een schatting maken. Wie werm is het? Tot één cijfer achter de komma. Om 12:30 in het weerstation van Horst. Wie werm schat zich dat het is om 12:30 bij het weerstation van Horst tot 1 punt achter de komma nauwkeurig. En als tegen het grootst of het dichtste bij zit, dan maakt ze kans op die ijssex. De kind appen tot 12:30. Want dan ook kan ze het zeker weten, dan is het niet meer eerlijk natuurlijk. Dus wat denkt zich? Wie werm is het in Horst om 12:30?
1: Geef de exacte temperatuur door via de L1-app. En maak kans op een ijscheck.

huishoudelijke mededeling. Hui, even geen routespel, want het is toch veel te heet voor jongens. Kom op, zeg. Gisteren in de paad, nu was ze in het hoofd. Alsjeblieft lekker zitten, achter een ventilator. Oldig en Iske. Misschien even die paar stappen zo naar de ijskast of naar de diepvries. En truc, die zijn denk ik wel genoeg. Je kunt wel nog een kans maken op die ijscheck van Klevers. Voor €40. Als ze enig idee hebben wie heet het is om half 1 bij het weerstation in Horst, kunt ze nu nog een gokje wagen.

0: Ik heb nog heel even totdat het half 1 is. Maar de gokjes die komen al binnen. Ik ken een appje van Piet. Het is het 43,2. Nou, dat is denk ik de gevoelstemperatuur, Piet. Want dat lijkt me toch erg sterk. Dat zou wel een gigantisch record zijn. Als dat nu al gehoord wordt. Oh ja, nu, sorry, 34,2. Ja, dat lijkt me toch een grotere kans.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
11: Goedemiddag. Nog altijd geldt code oranje in Limburg vanwege de hitte. Daarom worden verschillende maatregelen genomen en evenementen geschrapt. Het RIVM waarschuwt voor smog in Nederland. Vooral hier in het zuiden van het land kan in de loop van de middag veel smog zijn. Wat mensen kunnen merken van de smog, vertelt het RIVM.
12: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
11: Ja, morgen wordt de smog vooral in het westen van het land verwacht. In een appartementencomplex in Brunsum is vanochtend een gaslek ontstaan. Meerdere appartementen worden ontruimd. Vanwege de omvang van het lek en de hitte heeft de brandweer opgeschaald naar grip 1. Inexis is aanwezig om het lek op te sporen en te dichten. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 2020 lag er 25 hectare aan zonneparken. Vorig jaar groeide dat naar 126 hectare. De stijging past binnen een landelijke trend waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor zonne-energie. En het WK is in volle gang en Ruud Geurts uit Belfeld, beter bekend als feest-dj Ruud, maakt dat van dichtbij mee. Hij is als officieel lid van het Oranje fanteam afgereisd na het WK in Amerika. En aan Omroep Venlo vertelt hij dat dat niet alleen is voor de fans van Nederland.
13: De lokale mensen of die hier ook naar wedstrijden gaan, die zijn helemaal fan van de Oranje fanwalk en melden zich ook massaal aan. Ze vinden het te gek ook, het gaat vooral natuurlijk om de Nederlandse muziek die voorbij komt. Dus er staan wel plaatsen als Vivo Landia en Hazes. Maar natuurlijk ook de links-rechts, waar ze natuurlijk ook allemaal gretig op wachten voordat dat gaat gebeuren.
11: Ja, komende nacht speelt Nederland om 1 uur tegen Tunesië. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en erg heet. En later vandaag wordt het 37 à 38 graden. Hoppa!

0: Je pom pom girl.
1: De L1 Hittemeter.
2: Speciaal voor die ijscheck van Klevers wordt de vraag: wie werm is het om 12:30 exact tot 1 cijfer achter de komma bij het weerstation in Horst? Daar heb ik veel berichtjes binnengekregen, dankjewel daarvoor. En dat geeft een beetje alle kanten op. Er zijn lui die zitten nog rond de 28 graden. Dat is erg cool. Maar ik zie ook lui die zitten al rond de 34,9 graden, zin ik zelfs binnenkomen van Herm. Dat is dan wel erg heet. Dat betekent dat we ergens ertussen in uit moeten komen. En ik gewoon eens immers bellen dat dat groot hij gegokt. Of er misschien wel heel veel weet van had. Dat weet ik niet, hè. Zou ik nog zomaar kennen. We zorgen dat hij de telefoon oppakt. Ken ook zijn vreugde, woeten de telefoon zwart. En die heet, ik weet niet of dat nu nog zo is. Jacques, goedemiddag.
3: Goedendag.
2: Ah, je spreekt met Rian van L1.
3: Ja, dat
2: is live in de uitzending.
3: Ja.
2: Wie is er bij dich?
3: Ja, ook een beetje werk. Ja, in de kamer is het heerlijk.
2: In de kamer is het heerlijk. Dat is goed te doen. Heb ze ventilator, airco, dikke moeren.
3: Aan, dus hebben we in de snacksbedden.
2: Dat klinkt wel alsof ze helemaal achteraan in die kamer steeds. Of misschien zeg maar met de koelkast deur open in de koelkast.
3: Ik ben even door de hal gegaan. Dat
2: de ik dacht dat de moes even plassen. Ja, ik ken hij. Bedoel, ja. Zijn jullie die bellen gewoon om de wc?
3: Ja, ja, ik ben hier op de wc.
2: Oh, niet.
3: Soms gewoon in de hal dat ik dan de radio in de telefoon.
2: Ja, ik denk, check het toch maar. Jacques, ja. Dit heb ze metgespeeld met het routespel. Zeg maar.
3: Ja.
2: Of het routespel, zeg ik. Ik zit helemaal in mijn routine, sorry. Met de hittemeter, zeg maar, Jacques.
3: Dit was geen routespel. Ik hoef geen plaats te nemen.
2: Nee, geen plaats. Ja, de plaats is Horst. Die is bekend. Maar wat is de temperatuur?
3: 34,6.
2: Dat is exact tot achter de komma. Dat betekent dat ze tegen een ijscheck van Klevers toegeschikt is van mij. Dan kunnen ze genieten van een ijsje. Welke smaak wil het?
3: Ik denk dat het voor mij voor het noten.
2: Dat het voor dich?
3: Notenijs.
2: Notenijs. Ah, kijk, dat is helemaal goed. Dan kunnen ze nog kijken of ze er gaat bipaks.
3: Ja, ja.
2: Dat is helemaal goed te combineren.
3: Ja, prima.
2: Dankjewel voor die appje. Houd het keel. En fijne middag, hè.
3: Hoi.
2: Hoi.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het RIVM waarschuwt voor smog in Nederland vanwege de hitte. Mensen kunnen daardoor last krijgen van hun luchtwegen. In een appartementencomplex in Brunsum is vanochtend een gaslek ontstaan. Bijna 90 appartementen worden ontruimd. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Het groeide van 25 hectare in 2020 naar 126 hectare vorig jaar.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
12: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. 3 figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
13: Ben VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. VTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Liefde.

0: Mans en die ene dag BL1 van harte welkom op deze donderdagmiddag. Dit is Hit-up en Stefanie, aangenaam. Krokant gebakken, ja, warm hè. Temperatuur op dit moment 37,8 graden in de provincie. Mooi in de goede, wat is het warm. Nou goed, verkoeling op de radio natuurlijk met de week van de zomerhits. En we hebben deze week het vakantiebandje. Ja, ik ben weer eens even die zolder opgeschraveld. Ik heb een aantal vakantiebandjes naar beneden gehaald. En Digmo's Kees, hè. Kant A of kant B? Laat me komen via de L1-app.
1: Het L1 vakantiebandje. Kant A. Het L1 vakantiebandje. Kant B.
0: Nou, zeg maar, is deze lastig? Kant A of kant B, Junior? Nee, wat had ik eigenlijk? Oh ja, Edward Maya en Stereo Love of Alternate Day and Freak was al de volgende opgave bekend te maken hier op Zender. Ja, voor mij is het ook warm, hè, jongens. Nou, drop maar even in de L1 WhatsApp welke van de twee mocht dadelijk op de radio gedraaid werden binnen nu en 30 minuten. Nou, ben benieuwd. Pieter Allen, I Go To Rio komt eraan naar Shabuzi. Dit is A Bar Song. My baby.

Het is de week van de zomerhits Be Alleen met Peter Allen en I Go To Rio. Nou, als Emus een ticket over had, meld ik even, want in Rio is het op dit moment regenachtig en 20 graden. Lekker!

De week van de zomerhits met Teaspoon en Sex on the Beach. Nou, als het niet erg vindt, slag even een ronde over, hè. Ja, al dat zand, het is allemaal lastig. Ja, en veel te warm natuurlijk. Het is L1 met zometeen de belangrijkste Limburgse nuits. En weer een liedje over het horizontale verlangen. Dit is Room 5 en Make

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, het is WK.
6: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
7: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In Brunsum zijn 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 10 uur kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. De brandweer is met meerdere teams aanwezig. Medewerkers van Innexis zijn op zoek naar het lek. Met temperaturen tot 38 graden is het ook vandaag code oranje. Morgen en zaterdag gaat het richting de 40 graden. Horst was afgelopen nacht de warmste plek van Nederland. Daar werd het niet koeler dan 22,8 graden. De hitte maakt de omstandigheden zwaar, maar er komt nog een smog bovenop. Daarvoor waarschuwt het RIVM.
16: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
15: In Roermond is het Kruiswegparkconcert afgelast. Dat zou zaterdagavond worden gehouden. De World Dance Festival Parade in Brunsum begint vanavond gewoon met het voorbijtrekken van de internationale dansgroepen. De organisatie heeft ze wel geadviseerd niet hun zwaarste danskleding aan te trekken. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. In 2020 had Limburg 25 hectare aan zonneparken. In 2025 is dat gegroeid naar 126 hectare. De stijging past binnen de landelijke trend, waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. En het Nederlands elftal speelt komende nacht de laatste groepswedstrijd op het WK. In Kansas City is Tunesië de tegenstander. Zoals gebruikelijk trekken de supporters in een mars naar het stadion. Ruud Geurts uit Belfeld, beter bekend als Feest DJ Ruud, is een van de muzikale begeleiders van die mars. Hij zegt dat ook veel Amerikanen meelopen.
17: De lokale mensen of die hier ook naar wedstrijden gaan, die zijn helemaal fan van de Oranje Fanwalk. En melden zich ook massaal aan. Ze vinden het te gek ook om het gaat vooral natuurlijk om de Nederlandse muziek die voorbij komt. Dus er staan op plaatsen als Vivo Landia en Hazes. Maar natuurlijk ook de links-rechts, waar ze natuurlijk ook allemaal gretig op wachten voordat dat gaat gebeuren.
15: Het weer, zonnig en droog, zwakke wind. Het wordt 37 tot 38 graden. Pas na zonsondergang daalt de temperatuur tot onder de 30 graden. Weppa!

0: Jesse en GLBL1 in de week van de zomerhits. Nou, dat vakantiebandje. Ja, ik heb me meer van zolder getrokken. Daar is het 384.000 graad. Hartstikke warm. In de provincie is het dan maar gelukkig 37,4 graden. Maar goed, ik wil toch even benadrukken. Ga de schaduw in, hè. Tranquilo, tranquilo. God drinken, God smeren. En vooral relaxen en naar de radio luisteren. Want we hebben de beste zomerhits uit de kast getrokken. Inclusief dat vakantiebandje. Hey, de L1 WhatsApp steekt wagenwijd open. Toch wel een waterval aan appies die zijn binnengekomen. Onder andere van Evie, Laura en Lisette. Die gunt allemaal voor kant B. Maar er zijn toch wel een hele hoop mensen die denken toch kant A. Waaronder, Ria.
1: Ah, Stefan, goedemiddag. Nou, we gaan vandaag maar voor kantje A, of nee? Het lekker zomers muziekske. Helemaal niks mis met een beetje relaxen. Om uit de warmte te blijven, dan komt je het allemaal goed, of nee?

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Brunsum zijn de bewoners van 86 appartementen geëvacueerd vanwege een gaslek. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit in Limburg. De hitte draagt bij aan het ontstaan van smog. En de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor het opwekken van zonne-energie is in Limburg in 5 jaar tijd vervijfvoudigd.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com Zo kan zorg ook zijn

0: komen.
1: De week van de zomerhits met Van Montvoort en Zomereu.
2: Het L in vakantiebandje. Kant A. Het L in vakantiebandje. Kant B.

maar dat vakantiebandje is veiliggesteld. Kant A, kant B doen het allebei. Dus zeg maar, welke kan ik zo meteen opzetten voor dich? Via de L1 WhatsApp mocht ze zich melden. Kant A is voor Isamba van Junior Jack. En kant B is Major Lazer en Lean On. Ik ben benieuwd binnen nu in 30 minuten gun voor een van deze twee parels, zomerparels, gewoon op zender draaien. Hey, over zomerparels gesproken. Nou, die radio die ken wel even op standje 10. Hè? Tot de buren maar eens even huren dat ze naar de week van de zomerhits aan het luisteren is. Wat een goeie parel is dit. Oet de zomer van 2022 is dit La Fuente en I Want You in de week van de zomerhits. Be alleen jouw.

Die L1 WhatsApp die ontploft. Stefan, wat een lekkere muziek in de week van de zomerhits. Onder andere Evi had een berichtje geschikt. Oh, dat echt laffe wendt op zender. Ja, zeker wat een laffe wendt. Genieten, knallen ook nog van Richard. Het is hartstikke leuk om erbij te zijn natuurlijk. Hè. De week van de zomerhits BL1 met zometeen de grootste knaller van Italië aller tijden. Achter Bruno Mars. Dit is Risk It All BL1.

0: Ik zit hartstikke goed in die zomerhits. Ik ben zo'n pomp op zender. Probleem is, ik heb nog een beetje tijd over, dus ik moet een beetje tijd trekken, mensen. Nou, maar dat is geen probleem, hè, want we hebben dat vakantiebandje. Ja, ben weer op zol geweest, hartstikke warm. Maar goed, ik heb weer een bandje uit de kast getrokken. Ze doen nog allebei, hè, kant A, kant B. Ze zijn allemaal nog operationeel. Dus zometeen kan ik een van deze twee kentjes gewoon in het cassettedekje proppen, op play drukken en dan werd hij op zender gedraaid. Maar welke van de twee is het, A of B? Op dit moment staat kantje B voor. Maar dat kan nog alles veranderen via de L1 WhatsApp. En wel, ze weten wie die kantjes allemaal klinken, dan komen ze.
1: Het L1 vakantiebandje, kant A. Het L1 vakantiebandje, kant B.
0: Nou, is deze lastig of is deze lastig? Geef me durf via de L1 WhatsApp. Het is de week van de zomerhits met Nathan Evans en Noelle Man.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
7: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In Brunsum zijn 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 10 uur kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. De brandweer is met meerdere teams aanwezig. Het is niet duidelijk of het lek al is gevonden. Volgens de site van Innexis zijn de problemen om 4 uur vanmiddag verholpen. Met temperaturen tot 38 graden is het ook vandaag code oranje. Morgen en zaterdag gaat het richting de 40 graden. Horst was afgelopen nacht de warmste plek van Nederland. Daar werd het niet koeler dan 22,8 graden. De hitte maakt de omstandigheden zwaar, maar daar komt nog een smog bovenop. Daarvoor waarschuwt het RIVM.
10: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
9: In Roermond is het Kruiswegparkconcert afgelast. Dat zou zaterdagavond worden gehouden. De World Dance Festival Parade in Brunsum begint vanavond gewoon met het voorbijtrekken van de internationale dansgroepen. De organisatie heeft ze wel geadviseerd niet hun zwaarste danskleding aan te trekken. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. In 2020 had Limburg 25 hectare aan zonneparken. In 2025 is dat gegroeid naar 126 hectare. De stijging past binnen een landelijke trend waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. En het Nederlands elftal speelt komende nacht de laatste groepswedstrijd op het WK. In Kansas City is Tunesië de tegenstander. Zoals gebruikelijk trekken de supporters in een mars naar het stadion. Ruud Geurts uit Bijlveld, beter bekend als Face DJ Ruud, is een van de muzikale begeleiders van die mars. Hij zegt dat ook veel Amerikanen meelopen.
11: De lokale mensen of die hier ook naar wedstrijden gaan, die zijn helemaal fan van de Oranje Fanwalk. En melden zich ook massaal aan. Ze vinden het te gek ook om het gaat vooral natuurlijk om de Nederlandse muziek die voorbij komt. Dus er staan wel plaatsen als Vivolandia en Hazes. Maar natuurlijk ook de links-rechts, waar ze natuurlijk ook allemaal gretig op wachten voordat dat gaat gebeuren.
9: Het weer, zonnig en droog, zwakke wind. Het wordt 37 tot 38 graden. Pas na zonsondergang daalt de temperatuur tot onder de 30 graden.

0: Alleen Zomerparels op zender met Peter Beker en Zomer. Het is de week van de zomerhits BL1. En ik word op zoek naar dat cassettebandje. Ja, op zolder heb ik hem wel gevonden, maar welke kant moet ik toch opzetten? Is het A of B? Even grasduinen in onze L1 WhatsApp. Kees, Jos en Erik hebben allemaal geappt voor kant A, namelijk Junior Jack en Ethamba. Maar kant B is oh zo populair. Onder andere Toos, Monique, Wendy, Jacques, Luc, Gertie hebben allemaal geappt voor kant B. Even grasduinen in onze L1 WhatsApp. Een hele goedemiddag.
1: Hey Stefan, met Michel. Cassettebandje. En dit geval gewoon kant B. Major Lazer. Lekker vlot, lekker swingend. Ja, die groeten van hoe een zonovergoten zittert. Het is hier ook maar een beetje graadje of 34 in de auto, ongeveer 41. Nou ja, de groeten.

Het is de week van de zomerhits L.E. met Enrique Iglesias en Sublime La Radio. Strakkevurig, klankcarousel en zonnentans. En deze zero's knijter van Tribalistas in de week van de zomerhits B.L.A.

R.E.M. Shiny Happy People in de week van de zomerhits BLA met zometeen de belangrijkste Limburgse nieuws en deze dansplaat van Klankcarousel en Zonnentans. Ja, ik kan er een heel verhaal van maken, maar dat ding had geen intro. Hè? Er zit geen zanger in. Dat is instrument.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Brunssum zijn de bewoners van 86 appartementen geëvacueerd vanwege een gaslek. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit in Limburg. De hitte draagt bij aan het ontstaan van smog. En de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor het opwekken van zonne-energie is in Limburg in 5 jaar tijd vervijfvoudigd.
1: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunssum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brand weer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
8: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
9: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.

ze gek geworden, Be Alleen. Ja, een beetje. Kleine zonnesteek. Het is de week van de zomerhits Be Alleen met Rutger van Barneveld. Ja, ja. Werd toch echt wel de zomerhit van dit jaar, hè? Zwoele zomernachten. Naast de Cherio natuurlijk van Justin de Wild. Het is L1, hit happy hier, 10 minuten over 3. Wie geeft het met tegen? Boah, het is warm, hè? Ja, dat weten we ook wel dat het warm is. Maar goed, goed drinken. Insmeren, rustig aan, tranquilo, tranquilo. En genieten van de beste zomerhits, BL1. En hupste zelf ook van Zeukskus. Dan kan ze dat droppen via L1.nl. Want verzend op zoek naar viefkes. Ja, ja, viefkes. Wat zijn viefkes? Dat zijn gewoon top 5 leedjes. Hè? Gewoon 5 stuks. Ja, anderen komen met 1 plaatje aanzetten. Ha! Nee, we hebben er gewoon lekker 5. L1.nl/5, daar is alles te vinden. Er zit een hele grote database. Kent ze alle leedjes hoe het kezen wat ze nou leuk vindt. En dan komen ze volgende week gewoon hier op zender. En het mooie is, komen ze op zender met die favoriete 5 pleetjes. Dan krijgt ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Is dat een deal of is dat een deal? Nou, nog een keer reclame maken dan L1.nl. Het is de week van de zomerhits. Hebben we nog wat parels? Wat wil ze weten? Nee, ik ga niks verklappen. Ik wil gewoon lekker weer. Lekker veel zomerhits draaien van onder andere Eddie Grant.

Justin Timberlake en Stop the Feeling. In de week van de zomer is wanneer zelfs die ijsbolkens denken... hey, terug die vitrine in, op neuvel kopen die af, want voor hem het veel te warm. Het is L1, de week van de zomerhits met straks...

0: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In Brunssum zijn vanmorgen 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 3:15 konden de bewoners weer naar huis. Om 10:00 kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. Volgens Enexis zijn de problemen om 4:00 vanmiddag helemaal verholpen. Met temperaturen tot 38 graden is het ook vandaag code oranje. Morgen en zaterdag gaat het richting de 40 graden. Horst was afgelopen nacht de warmste plek van Nederland. Daar werd het niet koeler dan 22,8 graden. De hitte maakt de omstandigheden zwaar, maar er komt nog een smog bovenop. Daarvoor waarschuwt het RIVM.
7: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
6: Op meerdere plekken wordt zout op het asfalt gestrooid met dezelfde strooiwagens die in de winter in actie komen. Zoals hier in Horst aan de Maas.
8: Zout het onttrekt het vocht en het asfalt.
9: Dus daarmee wordt het koeler?
8: In principe wel, ja.
9: Is het nieuw voor jullie of hebben jullie het al vaker gedaan?
8: Ja, wel vaker gedaan. Ik heb elk jaar wel een paar keer terug. Vorig jaar volgens mij, ja, vorig jaar ook. Maar ook eens een keer een jaartje niet. Maar vooral met langdurig hitte, dan komt dat zeker terug. Ja, morgen moeten we weer. Gisteren heb ik ook een rondje gemaakt.
6: De voorstelling van de Bokkenrijders in Maastricht begint vanavond later om publiek meer schaduw te geven. De paarden bij die voorstelling komen minder lang in actie op advies van een dierenarts. De parade in Brunssum begint straks gewoon met het voorbijtrekken van de internationale dansgroepen. De organisatie heeft ze wel geadviseerd niet hun zwaarste danskleding aan te trekken. Het oppervlak van zonneparken in Limburg is in 5 jaar tijd meer dan 5 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit cijfers van het kadaster. In 2020 had Limburg 25 hectare aan zonneparken. In 2025 is dat gegroeid naar 126 hectare. De stijging past binnen een landelijke trend, waarbij steeds meer grond wordt gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. En koning Willem-Alexander heeft in Geleen het vernieuwde sportcomplex Glanerbrook geopend. Dat deed hij met een druk op een knop. Glanerbrook is in de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. Dat heeft zo'n €80 miljoen gekost. Het weer, zonnig en droog, zwakke wind, het wordt 37 tot 38 graden. Pas na zonsondergang daalt de temperatuur tot onder de 30 graden.

0: Want ze huren dat lup in één ruk durk, hè?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs kateerke.
0: Van Django Wagner in de week van de zomerhits richting Erwin en een Griekse nacht in het Limburgs kateerke. Het is 15:40. Welkom.

weggaan. Vanwege ze nog weg bij Jamila Camendes, ja. Wel roeitend. Señorita Bialeen, zometeen Ruben met L1 vandaag. Daar natuurlijk ook weer kans op prizen. Is Bulkus te winnen, een cheque van 40 euro van Klevers. Nou, dit is Will Smith, getting jiggy with it. Houd het goed.

0: Nou, ik stond net bij de auto van mij. Ik dacht, ik heb nog even zendtijd. Ik ga even terug naar de studio, daar is tenminste airco. Getting Jiggy With It van de Will Smith BL1. Zometeen Ruben op de radio tussen 4 en 7 L1 vandaag. En we hebben een nieuwe opgave in het grensgevalletje. Daarin zit het pleetje van Curaçao, van Jeon en Mama Wa, de Blue Wave. Persoonlijk zal ik het ontzettend leuk vinden als dat liedje het gaat winnen. Even... En we hebben met deze even reclame gemaakt. Zo meteen het grensgevalletje bij Ruben. Hadden toch dit gehuurd.
1: Even met de jokes. Download de L1-app.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Brunssum zijn de bewoners van 86 appartementen urenlang geëvacueerd vanwege een gaslek. Inmiddels kunnen ze weer naar huis. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit in Limburg. De hitte draagt bij aan het ontstaan van smog. En koning Willem-Alexander heeft sportcomplex Glamerbroek heropend. Het complex in Geleen is ingrijpend verbouwd.
9: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
12: Win jij de allerlaatste tickets?
11: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
13: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
14: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
15: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
16: voor nu.

0: Nou, het veertje zit er wel in, denk je. Net aan de rechterkant van Weerhoor, The Year of Summer Wild Styles en Niels Keuzebroek.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hopelijk heb je toch niet al te fanatiek mij gedaan, want de hitte, dat blieft toch nog wel een dingetje. Sterker nog, net bekend geworden, morgen code rood. Dus dat is, dat is een niet mis te verstaande manier om te zeggen, die hitte, dat kan nogal eens desastreuze gevolgen hebben. Hier later vanmiddag Kalleweg helemaal bij, wat voor gevolgen dat dan precies zou kunnen hebben. Welke maatregelen tegen de hitte dan weer afgekondigd. De nuttige maatregelen zijn natuurlijk wel al getroffen. Bijvoorbeeld het punk en hardcore festival Jera On Air is vanmiddag begonnen. Daar zal het ook pintjes mee te zien. Hebben we het hier dan vanmiddag ook over? Want er is natuurlijk heel wat gitaargeweld dat er van het podium af. Klinkt dan ongeveer zo.

0: niet voor de tere zieltjes. Dat is toch wel één ding. Natuurlijk is dingen gek. Gratis trommelvliesmassages die zich tot te wachten. Bijvoorbeeld van Hatebreed, Rise Against, Decapitated. Dat zijn dan een paar namen. Maar ook een beetje een vreemde eend in de bijt. Namelijk het duo dat het laatste LVK wist te winnen.
1: De

0: Ja, dat zou je binnen letterlijk kunnen nemen. Want vanavond om 19:30 dan stond ze er op het podium. Qua genre zit je toch best wel ver hoe dan. Nou, straks doen dus even bellen met Tamara Konings van Proef maar. Of er dan ook wat vaste lovens metal aanstaande is, zodat ik me wel af te vragen. En trouwens, natuurlijk ook wel wat mentale voorbereiding op. De wedstrijd van Oranje straks. Grote vraag aan uw adres. Gooi hem kieken. Gooi lang oplieven. Misschien wel vanwege een aanstaande plaknacht. Hij denkt, ja, kan toch niet slopen. Eigenlijk, zullen wij ook wel te denken, kan het niet misgaan. En dat heeft dan te maken met de datum van vandaag. Want, wist u nog waar u was op 25 juni 1988?
1: Op die dag verhuisde ik in de Bodol met mijn vrienden. En na de verhuizing zaten we allemaal bij me thuis naar de finale te kijken.
2: Ik heb de wedstrijd bij me thuis bekeken. Prachtige wedstrijd. En de herinnering aan het mooiste doelpunt wat ik ooit gezien heb van Marco van Basten.
0: Ja, die goal herinneren ook nog wel heel veel mensen zich, denk ik. Zo even kippenvelmateriaal momentje dan. De 2-0 tegen de Sovjet-Unie op 25 juni 1988.
3: Van Tichelen. 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed!
4: Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja! Niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek staat. Niet te geloven! Wat een weergaloos doelpunt!
0: En cool dat je eigenlijk vandaag van... Ja, maar je kunt je niet eens maken van Oethe ook. Nou, hopelijk dat Oranje dat vanochtend nog eens even dunnetjes overduurt tegen Tunesië. Het is toch onzeker. Trouwens, of de wedstrijd ook daadwerkelijk om 1-0 van start gaat. Want al bij de Verenigde Staten werd onweer voorspeld. Nou, kortom, we hooien nog op een uurtje evenmiddag.

vandaag, hè? Coco Jumbo. Kokos shampoo. Ik heb het zelf al eens met mijn lieve wederhelft. Dit is een heerlijke perzik shampoo. En dan droog me de kop zo achter in de haardros. En dan ze even flink inhalen. En ja, zo heb geen idee waarom dat ik dat dan doe. Maar mij valt dan altijd al meteen op dat de desbetreffende fruitige shampoo weer is gebruikt. Ik denk dat Fabrizio eenzelfde inspiratie vong. Samen met Kiki was dit kokos shampoo. Dit is alleen. Zometeen zoomen we even in op één specifiek festival in het hoge noorden van de provincie Limburg. Pinkpop hebben we natuurlijk achter de rug. Maar in IJsselstein stuurt al wat gitaargeweld te wachtuur. Het is vanmiddag van start gegaan. En het kindje ondertussen al een rijke historie. Welk festival uurtje zometeen?

0: zag dat al een paar keer de afgelopen week. Hij mocht nu al een hele tijd bezig geweest zijn met een cursus Spaans. Omdat je komende zomer toch ergens op een Spaanse camping gaat bivakeren. Met al deze Spaanstalige zomerrits. Ja, hoeft het eigenlijk niet meer, hè?
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ik heb het weer even opgezocht op het wereldwijde web. Juanes, adios, lepido. En dat betekent dan zowel als ik vraag het aan God. Wij vragen het heen niet aan God, nee, aan zeer gewaardeerde collega Dave. Want wederom vandaag een razendsnelle spreekbeurt. En het gaat over een notoire festival in het Limburgse. Dan hebben we het een keer niet over Pinkpop. Nee, en in het hoge noorden, Jera On Air, Drijdag, punk, metalcore, hardcore door in IJsselstein. Vandaag is het allemaal begonnen.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het is een muziekfestival dat jaarlijks in juni gehouden wordt in IJsselstein in Noord-Limburg.
3: Een trotsdorp, redelijk een beetje chauvinistisch.
2: Het festival is ontstaan bij jongerencentrum Jera 70 in IJsselstein.
4: Kunnen we niet een keer een festivaletje of iets organiseren?
2: De naam Jera is afkomstig van de afkorting van het woord jeugdraad. En 1970 was het jaar dat de jongerenvereniging werd opgericht.
5: De eerste editie was in 92.
2: Tijdens de kermis van dat jaar werd een platte kar op de oprit van het jongerencentrum geplaatst. En daar traden een aantal bands op.
4: Platte kar hebben we geregeld, er was podium.
2: Vanaf 2013 werd het een tweedaags festival. En sinds 2017 duurt het festival 3 dagen.
3: Met 1000 bezoekers zijn we voorlopig wel tevreden.
2: Het uitverkochte festival werd in 2018 bezocht door mensen uit 40 verschillende landen.
6: Het grootste punk- en
7: hardcore-festival van Europa.
2: In 2024 werd het festival eenmalig uitgebreid naar 4 dagen... vanwege het 30-jarig bestaan van Jera On Air.
8: Een bunker ziet lopen.
2: In dat jaar trok het festival een record aantal bezoekers.
9: Want goed hard is lekker.
2: Elke dag tussen de 9 en 15.000.
1: Dit is L1.

0: En dit was natuurlijk nog de plaats waar MC Michael G en DJ Sven dankbaar mee aan de haal gingen. Waar alleen in de veronderstelling, daar komt Madonna niet achter en dan hoeven we geen auteursrechten te betalen. Maar er kwam uiteindelijk toch wel een factuurtje vanuit Madonna binnen en moest er toch nog met wat geld over de brug worden gekomen. Zo meteen het laatste Limburgs nieuws hoor je van Dennis. Gaat onder andere over het feit dat er gestrooid gaat worden. Ja, of dat dan betekent dat het vannacht glad belooft te worden of iets met de hitte, hoor je zo meteen van hem.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Ja, ook hier het laatste Limburgse nieuws. Dat gaat natuurlijk ook over de hitte. Je hoort het allemaal van Dennis Ebelt.
7: Goedemiddag. Vanaf middernacht geldt code rood vanwege de extreem hoge temperaturen. Dat heeft het KNMI zojuist bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat dit waarschuwingsniveau in zo'n situatie wordt gebruikt. De nacht blijft heel warm en morgen en zaterdag gaat het richting 40 graden. De hitte maakt de omstandigheden zwaar, maar er komt nog een smog bovenop. Daarvoor waarschuwt het RIVM.
8: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
7: Op meerdere plekken wordt zout op het asfalt gestrooid met dezelfde strooiwagens die in de winter in actie komen. Zoals hier in Horst aan de Maas.
9: Zout het onttrekt het vocht aan het asfalt.
10: Dus daarmee wordt het koeler?
9: In principe wel, ja.
10: Is het nieuw voor jullie of hebben jullie al vaker gedaan?
9: Heel vaak gedaan. Ik kom elk jaar wel een paar keer terug. Vorig jaar volgens mij, ja, vorig jaar ook. Maar ook eens een keer een jaartje niet. Maar vooral met langdurig hitte, dan komt dat zeker terug. Ja. Morgen moeten we weer. Gisteren heb ik ook een rondje gemaakt.
7: De voorstelling van de bokkenrijders in Maastricht begint vanavond later om het publiek meer schaduw te geven. De paarden bij die voorstelling komen minder lang in actie, op advies van een dierenarts. De parade in Brunssum begint straks gewoon met het voorbijtrekken van de internationale dansgroepen. De organisatie heeft ze wel geadviseerd niet hun zwaarste danskleding aan te trekken. Ander nieuws, het Openbaar Ministerie maakt geen zaak van het incident waarbij vorig jaar een automobilist inreed op een groepje scholieren. Dat gebeurde in december bij het Blariacum College in Blerik. Het ging om een stunt. Alle scholieren gingen aan de kant, maar eentje probeerde over de auto heen te springen. Dat lukte niet helemaal en de auto raakte hem. Dat werd ook gefilmd en online gezet. De springer raakte licht gewond. De 18-jarige bestuurder uit Venlo werd aangehouden en beschuldigd van poging tot doodslag. Maar het OM beschouwt het als niet meer dan een domme stunt en beperkt zich tot een gesprek met de Venlonaar. In Brunssum zijn vanmorgen 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 3:15 konden de bewoners weer naar huis. Om 10:00 kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. Volgens Innexis zou vanavond om 7:00 iedereen weer gas moeten hebben. En koning Willem-Alexander heeft in Geleen het vernieuwde sportcomplex Glanerbrook geopend. Dat deed hij met een druk op een knop. Glanerbrook is in de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. Dat heeft zo'n 80 miljoen euro gekost. Het weer, zonnig en droog, maximaal 37 à 38 graden. Pas na zonsondergang onder de 30 graden. En in de nacht blijft het 20 tot 25 graden. Morgen wordt de heetste dag van de week met mogelijk maximaal 41 graden. En later op de dag en in de avond kans op onweer.
0: Hopelijk dat het Tom mee een beetje afkult. Dennis, dankjewel. Zometeen hier weer een WK-special in de vorm van het grensgevalletje. En natuurlijk vandaag dan ook met een Nederlandse afvaardiging erbij. En wat voor een. Weppa!

0: Major Lazer en Justin Bieber. Cold Water. Op zich ook geen overbodige luxe. Hij komt trouwens vanmiddag nog tegen. Vanuit de NOS-weerman. Die zag, jongens, pootje baden. Wat, ja, denk ik toch ook wel vrij aantrekkelijk is. Daar wist het niet per se kooien van. Is ook niet per se gezond, schijnbaar. Want op het moment dat alleen de voeten in het water gaan, dingt, tussen haakjes, de rest van het lichaam. Oh, dit is veel te kort. We moeten even bijstoken. Dus met als resultaat dat je het eigenlijk alleen maar warm krijgt. Zijn trouwens ook in de L1 WhatsApp. Nancy stuurt, ik wil een pak sneeuw. Daar zijn er meer bij. En ja, we kunnen veel verzorgen vanuit L1 Radio. Maar een pak sneeuw buurt helaas niet binnen de mogelijkheden. Tegelijkertijd, wat dat we wel kunnen verzorgen, is dat weer eens even aan u de vraag stellen welke WK-plaat er gedraaid mocht worden. Bij ons in de kleedkamer.
1: Daar hebben we wel de volle aandacht aan gegeven.
0: Wat is jouw grensgevalletje? Jawel, ook op deze WK-speeldag wederom de vraag aan uw adres. Welke plaat van welk land, beter gezegd, mocht er gedraaid worden? Ronald Koeman zal waarschijnlijk al druk bezig zijn met de opstelling van de wedstrijd tegen Tunesië straks. Het is nog even ongewis of hij ook om 1 uur aangetrapt gaat worden. Ja, in de tussentijd zijn we in ieder geval dus bezig met de muzikale WK-opstelling. Wederom 3 landen vandaag of vannacht die in actie komen dan op het WK. Want ja, heel officieel, Nederland komt morgen pas in actie. Hè? Maar goed, in ieder geval aan uw adres de vraag wie we even muzikaal supporteren. Natuurlijk dus Nederlands materiaal, maar ook vanuit Curaçao bijvoorbeeld.
2: Het grensgeval.

0: grensgevalletje.
1: Rechtstreeks vanuit Curaçao, Jeon met de plaat Mama Wa. De Duitsers moeten vandaag ook spelen met Rammstein. En het land, dat zit al in de titel. Of de man die nog altijd in iedere kroeg de baas is. Natuurlijk André.

0: heerlijke dance deuntjes vanuit de Belgische buren. 1999, toch alweer 27 jaar oud. Scoop met Drop It. Ik kreeg trouwens heel wat reacties binnen. Noem je namelijk net een appje van Nancy. Die zegt, ja, ik wil een pak sneeuw. Ja, dat snap ik wel. En ik denk dat heel veel meer mensen dat we wel willen. Maar nou stuur bijvoorbeeld onder andere Michel terug. Ja, die dame van net kind dan wel sneeuw willen. Maar stel je eens voor, met dit weer sneeuwruimen. Dat is niet te doen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Oh man, dan smelt je de sneeuwschub ook gewoon. Ondertussen met deze zwoele temperaturen ook even wat romantiek tussendoor. En dat heeft dan ook te maken met het begin van het World Dance Festival in Brunsum begint het vandaag. Heel veel verschillende culturen komen door bij elkaar om te dansen. Hoogtepunt is dan de paradezondag. Is nog even een beetje met een slag om de arm, denk ik. Aangezien dat er dan vanmorgen al code rood op de planning staat. Maar goed, vooralsnog gaat het allemaal door. En dan kun je je voorstellen dat bij een dergelijk festival nog alles de leefde opbluit. En dat gebeurt dan ook bij de Mexicaanse Adriana.
2: Toen ik hem zag, dacht ik, oeh. Wauw, knap. En in 2000 ben ik met mijn groep naar Brunsum gekomen voor de parade. Rafael, noem mijn man, tolk de geleiders van de Mexicaanse groep. Zo hebben wij ons leren kennen. Maar hebben wij toen afgesproken dat hij belde me iedere donderdag om 4 uur. En ik wachtte naast de telefoon, een eigen oude telefoon. Zo stond ik te wachten totdat de telefoon ging. Iedere keer als de parade komt, denk ik terug aan die tijd. Alles wat wij hadden meegemaakt, we zijn getrouwd, 2 kinderen. Naast de liefde was eigenlijk ook mijn liefde voor de folklorische dans. De mensen hier in Brunsum ontvangen eigenlijk alle groepen met zo'n warmte. Dan proef je gewoon.
0: Ja, dat is toch hartverwarmend wat dat betreft. Ja, Adriana die vond dus ja, de ware mogen hem, ze mogen hem wel betitelen, denk ik. Tijdens het World Dance Festival in Brunsum wat jaren geleden. Nou, hopelijk dat er nog heel wat meer liefde door ons die het komend weekend. En ook al vandaag, want het begint vandaag al door in Brunsum. Kun je trouwens overigens ook op de zondige middag op L1 TV volgen, dat liefdespektakel.
3: Man, de liefde.

0: Oh jongens, vingeren acrobatiek op de gitaar van Carlos Santana. Samen met de product JNB hier net bij L1 vandaag. Waar ik je vroeg, ja, welke WK-hit er dan gedraaid zou mogen worden.
1: Het grensgevalletje.
0: Die zit natuurlijk nog altijd binnen de thematiek van het wereldkampioenschap. Maar ik merkte al aan de respons die ik binnenkreeg. Ja, een ander land in muzikale vorm supporten.
2: Vind ik absurd.
0: Nee, dat is toch iets te ver weg. En zeker als dat het dan Duitsland betreft.
2: Nou, dat kan niet.
0: Nee, dat is toch wel een grens te over natuurlijk. Hè. Ja, nogmaals, de kandidatuur van alle ploegen die vandaag of vannacht aan de bak moeten. Waaronder natuurlijk Nederland, maar dan ook Curaçao en datzelfde Duitsland.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het zou doen dat deze donderdag niet echt per se spannend was. De Curaçaose artiest Jeon, dat is een dijk van een hit, daar schermen met de plaat Mama Wa, de Duitsers van Rammstein, over Duitsland. Ja, of die kleine meneer met de doetje.
0: Het grensgevalletje.
1: Die het over al die lichaamssappen had. Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken dan op... niet per se de dag dat Nederland voetbalt. Eigenlijk pas officieel morgen, maar die trekt zich daar wat van aan. Bloed en tranen en vooral heel veel zweet.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
5: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf middernacht geldt vanwege de extreme hitte code rood in Limburg. Morgen wordt een temperatuur van 40 graden verwacht. In Brunsum zijn de bewoners van 86 appartementen urenlang geëvacueerd vanwege een gaslek. Inmiddels kunnen ze weer naar huis. En koning Willem-Alexander heeft sportcomplex Glanerbrook heropend. Het complex in Geleen is ingrijpend verbouwd.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
5: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
14: Meneer, mag ik u wat vragen?
15: Ja.
14: Waar kent u Hazy van?
15: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
14: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
15: Oké.
14: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl. Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl. EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis. 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
0: De week van de zomerhits.
18: Ik vind dat het warme weer zit zo zit, verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Klopje warmte. Kutje warmte. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven. Het is nog steeds niet afgekoeld. Ik wil dat niet. Ik wil geen zon.

0: zon toch normaal gesproken altijd met applaus en gejuich wordt ontvangen, is nu denk ik toch een beetje van toepassing dat meer mensen hem liever zien ondergaan dan hem zien opkomen. Here comes the sun van natuurlijk de Beatles. Ondertussen is weer even het woord aan Pierre Knoops.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Waar wij hier aan de rechterkant van 5 uur even geen duik in het zwembad maken. Nee, even een duik in de historie. Die schuil gaat achter deze 25e juni. Want er gebeurde nogal wat gaandeweg de jaren. Te beginnen bij 1978. Op die 25e juni was er de eerste uitzending van een nogal bekend radioprogramma. Vroege Vogels, dat loopt nog altijd.
3: Vroege Vogels krijgt wekelijks tientallen geluiden opgestuurd en ik mag dan maar eentje uitkiezen. Dit is van Simone Best. Zij schrijft: op Camping Nettel, de wildste tuin van Nederland, horen we om 4:20 een zanglijster. Prachtig zingen in de berg naast ons.
0: Intieme radio deluxe hoort dan. Ook op diezelfde 25e juni 1978. Misschien gaat er nu al bij verschillende sportliefhebbers alle belletje rinkelen. Gastland Argentinië wint na verlenging met 3-1 van Nederland in de finale van het WK voetbal. Onder meer door 2 treffers van aanvaller Mario Kempes. Even opletten, even de disclaimer. Dit kan een beetje pijn doen.
4: Kempes, Rijsink. En de doelpunt. Komt het over, Tony.
0: Het is over. Meer voetballerhistorie trouwens op de 25e juni 1990. Toen werd bekend dat de PTT Post, zo heette dat nog destijds, postzegels al drukte om de wereldtitel van Oranje te vieren. En ze hadden er vertrouwen in. 2 weken voordat de finale überhaupt werd gespeeld. Maar die gok die pakte verkeerd uit. Want na de uitschakeling van Nederland in de 8e finale was daar dan geen sprake meer van, wereldkampioenschap. En zodoende moesten er 1 miljoen zegels worden vernietigd. Want ja, die plak je dan niet op de brief van een wereldkampioen die geen wereldkampioen is geworden. Schadepost van enkele tonnen in guldens nog destijds voor de PTT-post. Ja, en dat deed men eraan denken. Weten mensen nog hoe een postzegelbevochtiger eruit ziet? Dat is ook wel een oud gebruiksvoorwerp, hè? Een soort klein bakje met een nat sponsje erin waarin je dan de postzegel op kon deppen.
5: Om te bij te houden hoe vochtig het ergens is of zo?
6: Ik heb echt geen idee.
7: Om de vaatwasser te verschonen.
8: Dus voor je make-up in de jaren...
9: Make-up in de jaren...
10: Ja, ik geloof dat dat een sponsje is dat nat is en dat kon je gebruiken als je postzegels of zo moest plakken.
11: In één keer goed, je bent geweldig. Een
12: kussentje om postzegels te bevochtigen.
13: Dat is vochtig, daar kon je je postzegels mee deppen of zo.
0: Ja, slechts sommige mensen op straat die wisten nog hoe dat gebruiksvoorwerp eruit zag. Vooral de jongere generatie is daar niet zo heel bekend mee natuurlijk. Ja, met e-mails hoef je maar weinig postzegels op te plakken natuurlijk. Ook wat muziekhistorie. 25 juni 2023 op Glastonbury Festival. Grootste openluchtmuziekfestival van Groot-Brittannië. Neemt de Britse popster Elton John afscheid van het publiek daar. De welbekende Rocketman. Natuurlijk van achter zijn geliefde piano. Dan tot slot ook muziekhistorie. In de categorie is het alweer zo lang geleden. Tenminste, dat gevoel kreeg ik een beetje. Heel wat jaren daarvoor, 25 juni 2009, stierf Michael Jackson. Ja, ik zat te denken, zullen we die schreeuwen nog even doen? 2009, dus dat is even rekenen toch ook alweer 17 jaar geleden. Als mijn beperkte wiskundige vermogen dan klopt. Nou, alle reden om Wacko Jacko nog eens hier van stal te halen.

0: The man himself. Op 25 juni 2009, ik vond het nog even opzoeken, toen stierf er dus helaas. Zo meteen GRT trouwens ook over de muziek, maar dan wel Limburgs muziek. Specifieker nog, het festival Jera On Air, dat is in alle hevigheid losgebarsten. En er stonden namen op het affiche zoals Decapitated, Hatebreed, Rise Against. Maar ook deze naam.
1: De winnaars van vanavond.

Ja, vanaf het ons het zeker weten ook op Krachten. Maar dat duo Prufma stiert dus ook op de heilige podiumplanken van Jera On Air. Vanaf het om 7:30 kan ze op dat metalcore festival optreden. Zo meteen de vraag aan hun of dat er wat vast of het metal is.

0: Jonas Blue en Malief, Edge of Desire.
1: Dit is L1.
0: Hitte of niet, code rood of niet. Het festival Jero Neer, dat is vanmiddag van start gegaan. En dat betekent tot en met zaterdag ineens van Stijn door heel wat metalcore. Metalcore, punk, hardcore, miergitaargeweldje. Gratis trommelvliesmassage creëren door volgens mij. Eén ding is zeker, het is allemaal niet voor de tierenzieltjes. Even muzikale impressie vanuit de aftermovie van vorige editie.

0: hoe dat eraan begint?
1: Het zesval is in mijn achtertuin, dus ik ben wat gewend wat dat betreft. Ik heb er wel zin in, moet ik zeggen.
0: Ja, want vanavond 7:30, dan mogen jullie door de bühne op. Ik stond me al een beetje vuur te stellen. Wie gaat het dan op een gegeven moment? Dan strijd door allemaal van die headbangende moshpit, wall of death toestanden. En dan komen jullie met wat vaste avondknallers, neem ik aan.
1: Ja, we blijven gewoon bij onze eigen muziek. Maar ik moet wel, het romantische plaatje is misschien iets anders dan dat je in de kop hebt. We staan in de Noorsem Turbo Tempel. En dat is volgens mij een soort van schermbar. Ik ben er zelfs nog niet geweest. Maar in een ronde bar waar 100 man of zo in kunnen. Dus dat werd wel heel erg knus. En het is een beetje een uitstapje op het Metalcore Festival, denk ik. Dat ik zo bij mocht zien.
0: Ja, maar ik stuit me al wel veel. Ja, ik kun je ook niet over een hele andere boeg groeien. Dat je het wat metal gitaar, een beetje vast of metal of zo goed maken.
1: Nou ja, vanavond niet per se dat we hele gekke andere nummers doen, maar we hebben wel een verrassing, want we hebben op karakter in een nee jasje gegooid. Althans, dat hebben we een punkband had tot fros gedaan. Dus we gaan wel iets leuks doen. Ja, dus dat werd wel vet.
0: Ik zag net al even, het is bij mij een achtertuin. Voor de mensen die nog nooit op Jera en Eerzin geweest. Kun je eens even beschrijven wat voor een evenement is dat?
1: Ja, het is een fantastisch evenement. Niet per se de muziek die ik door het jaar in luister. Het is echt punkrock, hardrock. Maar dat werd opgebouwd door het hele dorp hier, door IJsselstein. En er zien heel veel mensen in het dorp die ook vrijwilligen. Mijn vriendin zit in de organisatie. Dus het ruige is wel dat het door het dorp gedragen werd. En het is gewoon een heel bijzonder feestje.
0: Ja, dat is echt voor en door de mensen dan. Het klinkt dat ik zit me gauw af te vragen. Ja, in aanloop naar Mergico, de Rood aangekondigd. Het gaat nog allemaal door, volgens mij. Dit gaat zo niks sturen gekregen van... Goh, we gaan het aanpassen of verzetten of wat dan ook.
1: Nee.
0: Wie is dat voor een artiest? Want ja, jullie staan natuurlijk ook flink op en neer te gaan op dat podium vaak. Doe je het dan ook een beetje rustiger aan? Of...
1: Ja, normaal zien de temperaturen niet zo heet. Hè. Als we hier op de bühne staan, dan is het ook met in winter. Dus het werd ook wel een beetje een primeurtje, deze 38 graden. Ja, we gaan het zien. Nee, ik denk rustig aan misschien wel. En dan is het gewoon een half uur flink zweten. En dan drinken we er nog wel wat fris. En dan zal het ook wel goed komen.
0: Ja, precies. Dat zal ook wel zien, inderdaad. En wat betreft die hitte, Tamara, tot slot. Stecht heeft nog genoeg vragen. We zitten midden in de week van de zomerrit. Stecht eventueel een tropische duit in het zomerse zakje? Overvallig heeft natuurlijk hartstikke
1: mee. Lion in the Morning Sun, die vind ik wel leuk.
0: Will and the People is dat volgens mij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat zie je leuk. Als je die mee ook kunt
0: Even kijken, Will. En ik heb dan mocht dat nu allemaal zo'n beetje as we speak. Mocht ze nog een leuk mupke hebben of zo, Tamara, dan hoor je eens aanvoeren. Dan zie je het intussen even op.
1: Daar ben ik niet zo sterk in. Dan laat ik aan de andere, laat ik aan de buurtrainers over. Ik
0: zing
1: liever mijn liedjes.
0: Ja, we zien Lying in the Morning Sun. Weet je wat, Tamara? Lying in the Morning. Het zit toch allemaal... De muzikale archief, werkt zo'n beetje als één gigantische encyclopedie. Ja, hier komen wat platen. Ik ga hem opzoeken, dat beloof ik tegen plechtig. Eerst tussendoor hebben we nog wat Limburgs materiaal. Hij komt sowieso dadelijk voorbij, dat beloof ik plechtig. Ik ga hem even opzoeken. Heel veel plezier en succes vanavond, Jan. Hou het hoofd koel, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ik heb het
0: helemaal
1: goed.
0: Hey, groetjes. Hoi.
1: Hoi.
2: De week van de zomerhits.
0: Ja, Will and the People. Ja, hoe is Will and the People? Die liggen ergens in de schaduw in de computer. Toch eens even zoeken.

ook wel een hele dikke plaat, hè, van Dwayne natuurlijk, Isabella. Ondertussen de afgelopen minuten. Ja, ik heb, mijn voorhoofd heeft nog nooit zoveel zweet geproduceerd als die afgelopen minuten. Want ja, het loopt niet eens aan de hitte. Maar ik was aan het zoeken naar Will and the People nou en ik heb ze gevonden. Joh, wat bleek, Will and the People is niet A en D, maar dat is gewoon dat N-tekentje dan. Ja, vertel hem ik ook niks, hè.

0: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
2: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

0: Sanjin.nl.
1: Sanjin. World Class Radios.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op Beezen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
3: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Het laatste Limburgse nieuws hier om 17:30. Dat horen van Dennis Ewald.
12: Goedemiddag. Vanaf middernacht geldt code rood vanwege de extreem hoge temperaturen. Dat heeft het KNMI vanmiddag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat dit waarschuwingsniveau in zo'n situatie wordt gebruikt. De nacht blijft heel warm en morgen en zaterdag gaat het richting 40 graden. De hitte maakt de omstandigheden zwaar, maar er komt nog een smog bovenop. Daarvoor waarschuwde vandaag het RIVM. Op meerdere plekken wordt zout op het asfalt gestrooid met dezelfde strooiwagens die ook in de winter in actie komen, zoals hier in Horst aan de Maas.
13: Zout het onttrekt het vocht en het asfalt.
14: Dus daarmee wordt het koeler?
13: In principe wel, ja.
14: Is het nieuw voor jullie of hebben jullie het al vaker gedaan?
13: Ja, wel vaker gedaan. Ik heb elk jaar wel een paar keer terug. Vorig jaar volgens mij, ja, vorig jaar ook. Maar ook eens een jaartje niet, maar vooral met langdurig hitte, dan komt dat zeker terug. Ja, morgen moeten we weer. Gisteren heb ik ook een rondje gemaakt.
12: De voorstelling van de bokkenrijders in Maastricht begint vanavond later om het publiek meer schaduw te geven. De paarden bij die voorstelling komen minder lang in actie. Dat gebeurde op advies van een dierenarts. De parade in Brunsum begint straks gewoon met het voorbijtrekken van de internationale dansgroepen. De organisatie heeft ze wel geadviseerd niet hun zwaarste danskleding aan te trekken. Ander nieuws. Het Openbaar Ministerie maakt geen zaak van het incident waarbij vorig jaar een automobilist inreed op een groepje scholieren. Dat gebeurde in december bij het Blariacum College in Blerik. Het ging om een stunt. Alle scholieren gingen aan de kant, maar eentje probeerde over de auto heen te springen. Dat lukte niet helemaal en de auto raakte hem. Dat werd ook gefilmd en online gezet. De springer raakte licht gewond. De 18-jarige bestuurder uit Venlo die werd aangehouden en beschuldigd van poging tot doodslag. Maar het OM beschouwde het als niet meer dan een domme stunt en beperkt zich tot een gesprek met de Venlonaar. In Brunsum zijn vanmorgen 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 3:15 konden de bewoners weer naar huis. Om 10:00 kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. Volgens Enexis zou vanavond om 7:00 iedereen weer gas moeten hebben. En koning Willem-Alexander heeft in Geleen het vernieuwde sportcomplex Glanerbrook geopend. Dat deed hij met een druk op een knop.
15: Spectaculair. Siervuurwerk torent boven het nieuwe gebouw uit en een acrobate geeft de show weg.
12: Glanerbrook is in de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. Dat heeft zo'n €80 miljoen gekost. Het weer zonnig en droog, maximaal 37 à 38 graden. Pas na zonsondergang daalt de temperatuur onder de 30 graden. En in de nacht blijft het 20 tot 25 graden. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 41 graden. En later op de dag en in de avond kans op onweer.
11: Het blijft nog even zweten. Dennis, dankjewel. Ja, wat betreft verkoeling, hier ligt zo meteen weer een ijsbadebol met klevers klaar. De waarde van €40. En dan kun je helemaal insmeren met van die ijs.
0: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Even leren tellen met Pitbull, I Know You Want Me. Hoe echt trouwens van denk, wat jij misschien wilt, is die ijsbom ter waarde van 40 euro.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
1: En de nieuwsquiz gaat over absolute voetbalhistorie. Misschien had je het nog niet meegekregen met deze data van vandaag. Ja, er gebeurde wel wat in het verleden. Dat houdt natuurlijk ook wel een beetje verband met de wedstrijd van vannacht. Aan een gouden volg of tegen goed kieken is misschien toch te laat. Vooralsnog is het niet verzatten, want er zul je onweer op komst zien door. Vooralsnog dus gewoon om 1 uur. Maar ja, dan, dat zullen nog steeds wel ladenbed betekenen natuurlijk. Bondscoach Koeman blijft in ieder geval gewoon rustig en nuchter. Allemaal een aanloop naar de wedstrijd tegen Tunesië.
3: We kijken alleen maar naar de eerstvolgende wedstrijd. We weten dat we in principe of Marokko of Brazilië tegenkomen. Ik heb absoluut geen voorkeur. Beide zijn moeilijk. En dan is het beste manier van voorbereiding is een goede wedstrijd spelen en een goed resultaat halen.
1: Ja, zeker. De datum van vandaag, en door begint je aan het gedeelte van de voetbalhistorie. Ja, de datum zit je in ieder geval mei. Want op een 25e juni, heel wat jaren terug, klonk het als volgt. Even terug naar de IK-finale op 25 juni 1988.
4: Nog 1 keer vooruit van Tichelen, Muren. 10 jaar geleden niet goed genoeg om mee te gaan naar een wereldkampioenschap in Argentinië. De bal is bij, de titel is voor ons.
1: De titel is voor ons Europees kampioen destijds op 25 juni 1988. En nou zien we op zoek naar de bondscoach van destijds. Dezelfde bondscoach wordt op de schouders genomen door de spelers.
4: En hij heeft het te pakken, hij heeft hem op de schouders. Is er meer denkbaar aan waardering dan wat hier door deze spelers gebeurt? Want het was gelijk naar hem toe. Hij was de jongen.
1: Op de schouders erbij, inderdaad. Ja, de mensen te bezoeken, maar hoe heet hij ook alweer? Welke trainer zoeken we? De ijsmaarderbond ter waarde van 40 euro van de ijsmakers van Klevers. Lichtgeders Kloor in ruil voor de juiste naam.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

0: Oh, is dit de ding? Ik heb iedere keer een kwartjaar gekregen dat ik deze film met mijn zusjes heb moeten kijken. Dan was ik nu al met pensioen geweest, denk ik. John Travolta, Olivia Newton-John.
1: Alleen vandaag.
0: Ja, onder andere, of ondertussen, uniek in Limburg. Maar vanaf middernacht geldt code rood vanwege de extreme ritten. Smeltend asfalt, uitzetten de treinrails, zorgen voor problemen bij het reizen. Dus is het advies, blijf thuis. En wat deze code rood dan nog meer betekent, dat vragen we aan de veiligheidsregio Marcel Penders. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat betekent het precies voor de inwoners, code rood?
2: Nou, kijk, code rood is een weeralarm dat eigenlijk wordt gegeven door het KNMI. Dat gaat dus puur over het weer. Hè? En wat dat voor de mensen betekent, is eigenlijk niet heel veel anders als dat het bij code oranje was. Namelijk, zorg voor verkoeling, drink voldoende, onderneem geen intensieve activiteiten, zeker niet op het heetst van de dag. Het enige verschil tussen oranje en rood is dat bij rood natuurlijk nog nadrukkelijker de noodzaak geldt om die adviezen ook daadwerkelijk op te volgen. En ja, veel mensen denken van, nou, ik ben gezond, ik kan misschien allerlei dingen wel doen. Nee, bij code rood geldt het ook zeker voor gewoon de normale gezonde mens. Iedereen kan ten prooi vallen aan de hitte. Dus hou je alsjeblieft aan die adviezen.
0: Ja, reden om daar extra bedachtzaam op te zijn. Er zijn natuurlijk ook verschillende evenementen. Jeroen Eer en IJsselstein, dat is vanmiddag afgetrapt. Ook in Brunsum een groot evenement. Hoe gaat dat precies met in het geval van code rood?
2: In ieder geval in Zuid-Limburg is het zo dat de evenementen, zeg maar, die mogen plaatsvinden doordat ze een vergunning hebben van de gemeente. En wij als veiligheidsregio hebben een afdeling die heet de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio, kortweg GOR. En wij adviseren die gemeente als het gaat over gezondheidsaspecten bij evenementen. Dat hebben we dus nu ook de afgelopen tijd gedaan. We hebben al de hele week natuurlijk tegen hun gezegd van, nou, let op, daar komt dit soort weer aan. Neem extra voorzorgsmaatregelen en denk daarbij dan onder andere bijvoorbeeld aan extra waterpunten, genoeg schaduwplekken, meer EHBO'ers. En vervolgens is het echt aan de organisator zelf om te bepalen, kan ik dat waarmaken? Kan ik het veilig laten doorgaan bij mij? En dat betekent dus ook dat de vraag van wie bepaalt nou of een evenement doorgaat, die ligt primair echt bij de organisatie. Wij geven advies. Uiteindelijk kan de gemeente als vergunningverlener ook nog een beslissing nemen als zij zegt van, we vinden het onverantwoord. Maar primair is het de taak van de organisatie om te bepalen, kan ik dit veilig laten doorgaan? Ja of nee? En dan geldt het over dit soort maatregelen zoals ik net noem, hè, water en schaduwplekken, EHBO'ers. Maar alsjeblieft, het geldt ook gewoon over gezond verstand. Gebruik je gezond verstand zoals we dat allemaal moeten gebruiken en maak op basis daarvan een goede afweging. En durf dan ook een beslissing te nemen als je denkt dat het niet verantwoord is.
0: Ja, daarbij dus ook de bezoekers die zelf ook de afweging moeten maken om überhaupt naar een evenement te gaan. Dan, tot slot nou de adviserende rol waar je over vertelt. Welke vragen komen er op dit moment nog binnen bij jullie?
2: Ja, dat zijn echt de vragen van, wat moeten we nog meer doen? Wetende dat dit eraan zit te komen. En in principe hebben ze die adviezen al de hele week gekregen en gehoord. En maakt het nu alleen nog maar nog urgenter om dat soort zaakjes goed te regelen. En doen we gewoon ook een klemmend beroep op ieders gezond verstand om dat te laten prevaleren. En ook echt te bepalen vanuit het oogpunt van de bezoeker van, hè, kan dit veilig? Zo ja, dan kan het doorgaan. Kan het niet veilig? Ja, dan moet je een andere beslissing nemen.
0: Ja, helder. Allemaal vanwege het aangekondigde code rood. Marcel Penders van de Veiligheidsregio. Dankjewel, Marcel.
2: Graag gedaan. L1.

De eetwarenbon van een van de eissalons van Kleers is wel in trek, heb ik zo het idee. €40 zit erop, dus daar zijn heel wat bolletjes stracciatella, banaan of pistache mee te verdienen natuurlijk. Ik zit te denken, ja, de deadline over een kwartierke ongeveer. Want er komen al heel wat antwoorden binnen. Doen we dadelijk even inventarisatie wat er dan allemaal zo tussen zit. Op zoek dus naar de bondscoach die op 25 juni 1988 het Nederlands elftal naar het Europees kampioenschap leidt. Hopelijk een voorbode voor het wereldkampioenschap de komende tijd. Ondertussen, we zitten ook natuurlijk nog midden in de week van de zomerrits. Op zich vrij toepasselijk ding, merk in aanloop naar Code Rood. De oproep om vooral lekker rustig aan te doen, een beetje naar gemaakt te hooien. Dat idee heet volgens mij Bobby McFerrin, dan ook wel. Die heeft wel zat korstjes gegeten om te kunnen fluiten. Don't worry, be happy. En

0: Don't worry, be happy.
1: De week van de zomerhits.

0: serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf middernacht geldt vanwege de extreme hitte code rood in Limburg. Morgen wordt een temperatuur van 40 graden verwacht. In Brunssum zijn de bewoners van 86 appartementen urenlang geëvacueerd vanwege een gaslek. Inmiddels kunnen ze weer naar huis. En koning Willem-Alexander heeft sportcomplex Glanerbroek heropend. Het complex in Geleen is ingrijpend verbouwd.
12: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden.
1: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
14: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: One World. Many stories. De wereld danst in Brunsum.
15: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
16: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
15: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
17: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
18: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
19: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
18: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
20: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
21: Win jij de allerlaatste tickets?
20: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: De donderdagavond wordt hier net ingeluid door de Gypsy Kings met Bamboleo.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Heb je de hele donderdag onder een lekker koele steen gelegen en heb je niks meegekregen wat er hier allemaal gebeurde? Zoal op L1 Radio niet getreurd. We praten je even bij. Het ging bijvoorbeeld vandaag over een mooi klassiek concert. Ja, daarvoor hoef je dan deze week niet naar een concertzaal. Sterker nog, de concertzaal komt gewoon naar je toe. Kamerorkest Heritage Sinfonietta, moet ik zeggen, trekt dwars door Limburg en speelt op plekken waar zo'n orkest eigenlijk helemaal niet verwacht. Ook zij zullen het wel warm hebben, denk ik.
2: Dit is heel bijzonder, ja. Dit is nu dag 3 en het is, elke locatie heeft zijn eigen charme, zijn eigen dynamiek. Het is geweldig, echt wel. IJzer tot mok, letterlijk, geografisch. Maar probeer voor de ogen eigen plekken te komen waar normaal niet zo gauw een kamerorkest zal komen.
0: Ja, en ook een ander groots evenement in Brunsum begint vanaf het begin. Het World Dance Festival door Brunsum. Komende zondag is dan natuurlijk de grote parade. En alle groepen door die druppelen langzaam binnen. Rondkamerman van de organisatie.
3: Gisteravond zijn een groot deel van de groepen ontvangen. Morgen komen er nog. Je ziet dat sommige groepen ook iets van malheur hebben. Hè. Dan is er een ongeluk gebeurd of zo. En dan moeten ze weer naar een andere bus overstappen. Dus dan is de vlucht vertraagd. Visa, dat soort dingetjes. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben we dat goed weten te tackelen. En komt iedereen. En ja, er zitten wel wat uurtjes verschil tussen wanneer de een of de ander komt. Maar ik moet zeggen, het is heel gezellig. Het is heel erg warm in de zin van liefdevol. En ze hebben er allemaal zin in.
0: Het belooft wat toch in ieder geval. En trouwens ook Hilbert Angst, de vertegenwoordigster van Zuid-Limburg bij Miss Nederland 10. Waar is de gast bij Rian vandaag? Is pas 16 jaar, kom je uit Elslo.
4: Dus ik had ook nooit verwacht dat ik als 15-jarig meisje de kroon op mijn hoofd zou zien. En ineens werd mijn naam omgeroepen. En toen dacht ik, wow, ben ik het toch geworden? En eigenlijk wilde ik eerst modellenwerk gaan doen. En heel veel mensen zeiden me dat je met een misverkiezing een beetje kon zien wat je eigenlijk echt leuk vond. Dus toen ben ik het eigenlijk zelf gaan uitproberen. En nu ben ik hier, als Miss Zuid-Limburg 10.
0: Ja, en misschien dat Aisha dan wel de titel in de wacht sleept. Heet trouwens ook een soort van titel te verdienen. Je kunt je quizwinnaar weer op deze donderdag. Dan willen we Wilgeer van de Guren. Wim, de bondscoach was, die op 25 juni 1988 Oranje naar het Europees kampioenschap loodste?
5: Het goede antwoord is Rinus Israël.
0: Zit je bij in de buurt? Tegelijkertijd moet ik hier als een kleine Limburgse bondscoach van staal halen.
6: Nee, dat is niet goed.
0: Maar goed, tweede pogingen die tellen net zwaar.

0: komen mij, kunt je in ieder geval wel eerlijk vergoeden. John Tana natuurlijk samen met de trekzak geflirt met Dien Mam. 40 euro aan eetgoed. Ligt je ondertussen weer klaar op de studiotafel in te wisselen bij een van de eetsalons van Klevers. In Ruul d'Auvers zijn we dus op zoek naar een trainer. Niet de bondscoach van dit moment. Dat zou dan een beetje te makkelijk zijn.
1: We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, dat gaat dan al over straks, hè, vannacht. Ik heb trouwens nog nergens gezien dat de wedstrijd verplaatst zou worden. Er is sprake van zin vanwege naderend onweer. Maar vooralsnog zit het Koenkeplantje om 1 uur vannacht.

0: zeer uit die hoekschoppen. In de lucht. Waar ze te pakken zijn.
1: Nederland wordt dus op de datum van vandaag Europees kampioen. Ja, dat is toch een prachtig bijgelovige voorspelling, denk ik dan. De eerste goal kwam dus van het cupje van Ruud Gullit. De tweede van de schoen van Marco van Basten.
0: Van Tiffelen. 1 tegen 1 wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
1: Ja, het was inderdaad een weergaloos doelpunt. Bij wie was de bondscoach toen? Adriaan Stuttel door Leo Beenhakker.
2: Nee, dat is niet goed.

0: Kenbaar hebben ze nogal een betoverende werking. De Amerikaanse meisjes Harry Styles.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Ja, de vraag bij veel mensen die toch wel een beetje door het hoofd rondspookt. Ga ik nou straks kijken of kon ik toch gewoon naar bed liggen? Ja, 1 uur, dat is geen ideale tijd. Armaan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goeie kieken?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is geen twijfel over mogelijk.
2: Geen twijfel mogelijk.
0: En dan zelfs, want er wordt ook sprake van dat het misschien verplaatst je weer. Stel nou Oranje Trap pas avond om 3 hoor.
2: Ach ja, we zijn toch wakker dan.
0: het belooft toch al een plek nacht te weren. Dus maakt niet uit of jij dan in bed ligt of op een bank zit. We horen op zoek naar de bondscoach. Die op een andere 24 juni Oranje nou het Europees kampioenschap leidt.
3: En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders. Is er meer denkbaar aan waardering dan wat hier door deze spelers gebeurt? Want het was gelijk naar hem toe.
0: De man die nog alles gejonas wordt, ik kreeg al even kieken dit antwoord binnen.
4: Het goede antwoord is Rinus Israël.
0: Rinus Israël wordt doorgestuurd. Leo Beenhakker kwam over bij. Armaan, wat dacht je ervan?
2: Rinus Michels.
0: Ja, natuurlijk.
5: Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: De generaal inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Armaan, daar durf ik niet te gokken wie altijd is hier.

0: Jij hebt je destijds natuurlijk bewust meegemaakt, neem ik aan, hè?
1: Ik was toen 14, dus.
0: 14? Ah, dat, ja, dan, 14, dan, ja. Dan zit het nog wel in de herinneringen, in het geheugen gegrift, neem ik aan. Weet je nog hoe je in het tijdje gekeken destijds?
1: Douche.
0: Goed douche op de bank, met pap mam nog, ja. Neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja. En even naar de
0: neusstraat,
1: hoor.
0: Ja, maar doorbarst het vierste los, neem ik aan.
1: Ja, absoluut.
0: Moet ik ook nog een voorzichtige voorspelling van het noteren wat betreft dit wereldkampioenschap? Komen we dan ook kampioeneren?
1: Nederland werd wereldkampioen. Ja. En we winnen met 2-1 van Portugal in de finale.
0: Oh, van Portugal weer. Oeh, oh, maar dat is wel een ja, dat vind ik een fijne tegenstander om de finale van te winnen, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Wel, dat toch nog destijds met die regen aan geel en rode kaarten. Dat we dat nog eens even fatsoenlijk goed maken. En ja, dat Cristiano Ronaldo snikkend van het veld afgeeft. Daar zou ik wel wat geld voor over hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: De ijswaardebon, de waarde van 40 euro van Klevers, kun je de kant op. Veel kijkplezier alvast vanuit Marma.
1: Dankjewel.
0: Ik heb het uitje. Groetjes.
1: Hoi.

0: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
2: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
3: Zondag 5 juli. The Legendary Legends are back at the park. Just for you.
4: Met Beach Boys Best, Donna's Hotstap en Cosmic Carnival in het Juliana Park in Venlo.
3: Doors open om 2 uur 's middags.
4: Boek your tickets. Legends.eventcruise.com.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: We zijn voorbij in tijdstip van 6:30. Ze doen het laatste Limburgse nieuws horen hier van Dennis Ewald.
15: Goedenavond. Vanaf middernacht geldt code rood vanwege de extreem hoge temperaturen. Dat heeft het KNMI vanmiddag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat dit waarschuwingsniveau in zo'n situatie wordt gebruikt. De nacht blijft heel warm en morgen en zaterdag gaat het richting de 40 graden. Meerdere scholen hebben al aangekondigd morgen geen les te geven. Het CBR heeft alle rijexamens in provincies met code rood van morgen geschrapt. Dat geldt ook voor theorie-examens. Ook geplande rechtszaken gaan in die provincies zoals Limburg morgen niet door, behalve spoedzittingen. Op meerdere plekken is vandaag zout op het asfalt gestrooid met dezelfde strooiwagens die in de winter in actie komen, zoals hier in Horst aan de Maas.
16: Zout het onttrekt het vocht aan het asfalt.
17: Dus daarmee wordt het koeler?
16: In principe wel, ja.
17: Is het nieuw voor jullie of hebben jullie het al vaker gedaan?
16: Heel vaak gedaan. Ik heb elk jaar wel een paar keer terug. Vorig jaar volgens mij, ja, vorig jaar ook. Maar ook eens een keer een jaartje niet. Maar vooral met langdurig hitte, dan komt dat zeker terug. Ja. Morgen moeten we weer. Gisteren heb ik ook een rondje gemaakt.
15: Een ander nieuws, het Openbaar Ministerie maakt geen zaak van het incident waarbij vorig jaar een automobilist inreed op een groepje scholieren. Dat gebeurde in december bij het Blariacum College in Blerik. Het ging om een stunt. Alle scholieren gingen aan de kant, maar eentje probeerde over de auto heen te springen. Dat lukte niet helemaal en de auto raakte hem. Dat werd ook gefilmd en online gezet. De springer raakte licht gewond. De 18-jarige bestuurder uit Venlo die werd later aangehouden en beschuldigd van poging tot doodslag. Maar het OM beschouwt het als niet meer dan een domme stunt en beperkt zich tot een gesprek met de Venlonaar. In Brunsum zijn vanmorgen 86 appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Rond 3:15 konden de bewoners weer naar huis. Om 10:00 kwam de eerste melding van een gaslucht in een appartementencomplex aan de Europalaan. Een uur later werd groot alarm geslagen toen bleek dat er een lek was. Volgens Innexis zijn de problemen morgenmiddag om 1:00 verholpen. Dan zou iedereen weer gas moeten hebben. En koning Willem-Alexander heeft in Geleen het vernieuwde sportcomplex Glanerbrook geopend. Dat deed hij met een druk op een knop.
18: De opening was spectaculair. Siervuurwerk torent boven het nieuwe gebouw uit. En een acrobate geeft de show weg.
15: Glanerbrook is in de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd. Dat heeft zo'n 80 miljoen euro gekost. Het weer, het is vanmiddag 38 graden geworden. Na zonsondergang daalt de temperatuur pas onder de 30. En in de nacht blijft het 20 tot 25 graden. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week, met mogelijk maximaal 41 graden. En later op de dag en in de avond kans op onweer.
14: Ik denk dat ik het matras vannacht weer in de vriezer leg. Dennis, dankjewel.

0: Even wakker weer op de vroege donderdagavondje met Avicii en LOA Black. Wake me up. Ben je L1 vandaag? Goed dat zojuist Armand er met de ijswaardebon vandoor ging. Tegelijkertijd voor de mensen die net neven het welbekende potje hebben gepiest. Heb ik God nou...
1: De L1 hittemeter.
0: Ja, want ik heb nog zo'n bon weten te bemachtigen. Het waarde van €40, dus tuid me nog hoeveel bulk is dat er dan mee gemunt zit. Zodoende, nog even een editie van het hittemeterspel. Ja, het concept is eigenlijk vrij simpel. Aan u de vraag, hoeveel graden het exact tot één getal na de komma is, wie één specifiek weerstation, een KNMI-meetstation in Limburg, daarvan hebben we er drie, namelijk bij Maastricht de Aachen Airport in L. En in Horst steert te rijden. Ik zit te denken, zullen we nou op dit moment weer eens de middelste eruit pikken? Dus L. Ik hoop van u wieveel graden het exact door no is. Bij dat meetstation. Roept u maar.

0: minder dan John West. Jouw blik herbracht hij een beetje muzikale verkoeling.
1: De L1 Hittemeter.
0: Tegelijkertijd ging het ook nou net over die temperatuur. We spelen weer even een editie van de L1 Hittemeter met de vraag wie heet het nou exact was op het meetstation in L van het KNMI. En zodoende kreeg heel wat appjes binnen, dat sowieso vooropgesteld. Maar ook van een nummer met de WhatsApp-ondertitel genaamd Job. Maar toen belde ik dat nummer en toen kreeg ik aan de lijn Wil.
2: Ja, ik ben de vader van hem.
0: Ja, want Job stond net op het kleine kamerke.
2: Ja, klopt.
0: Is er ondertussen al vanavond of is er
2: dat
0: bezweek aan de
2: eten? Nee, dat zit er nog.
0: Dat zit er nog steeds. Oh, dan ding ik aan nummer 2 toch wel.
2: Oké.
0: Okay. Nee. Ik denk dat hij bezig is met nummer 2, zo bedoel ik het.
2: Ja, klopt.
0: Dan moet hem ook gewoon rustig laten zetten, denk ik.
2: Ja, denk ik ook.
0: Dan ja, zal het toch een beetje de bedoeling zijn dat je dan even de welbekende honneurs waarneemt. De kwestie was dus, wieveel graden en dan met één getal achter de komma het bij het KNMI meetstation in L was?
2: 33,6.
0: Ja, het stond er één decimaal boven, maar we keuren hem goed. En hij verspringt jou iedere keer, want het is per 10 minuten ondertussen. Even kijken. Oh nee, 33,5. Zo heet is het daadwerkelijk. Maar goed, dan rond het gewoon een beetje naar bovenaf inderdaad. Wil, vanuit hoe bel je trouwens? Vanuit de buurt van El?
2: Neer.
0: Neer, oké. Dan zal het dan ongeveer net zo warm zijn dan.
2: Dan is het net zo warm.
0: Wat doen jullie om het een beetje kul te horen?
2: Wennen wie de ventilator.
0: Duurt het wat, de ventilator? Is dat eigenlijk?
2: Ja, dan heeft hij een beetje
0: de warme film aan zich.
2: En ook nog de airco aan.
0: Oh, dus. Dat scheelt je inderdaad. Dat scheelt je.
2: Ja, dat is goed. Dat is goed doet hoor je.
0: Trouwens, doe je trouwens aan denken. Ja, iedereen kijkt je altijd een beetje rijkhals doet naar de oven. Zonsondergang, dan kuurt je het ook een beetje af. Wat betreft de mogelijke plaknacht. Hij is zoiets van, ja, ik kan toch niet slopen. Dus gewoon nog wel Nederland kieken. Of gooi je toch gewoon op het in de bed liggen?
2: Wij gaan zeker Nederland kieken.
0: Ja, oké. Okay. Want wereldkampioenschap, dat ligt binnen handbereik?
2: Als ze spelen wie tegen Zweden, dan zin ik wel ver komen.
0: Ja, dat zo, ik moet zeggen, ik heb gaandeweg het toernooi dat ik meer vertrouwen kreeg in die ploeg van Koeman inderdaad. Ja,
2: ja dat klopt.
0: Wim zie je als gedoodverde finalist, hoe dat Nederland dan even tegen moet winnen straks?
2: Ja, ik had gedacht Frankrijk, maar ja, die komen ze al van tevoren tegen.
0: Ja, dat is net met het toernooiverloop inderdaad. Ja,
2: het toernooiverloop is dat.
0: Duitsland zou je kennen volgens mij, hè? In theorie.
2: Nee, ik ken niet, want die komen ze aan de wijnen en halve finale.
0: Oh, oké, ook al. Oké. Wilke ziet veel beter op huizen dan 9 uur. Ja. In ieder geval €40 aan ijstegoed. In te wisselen bij een van de ijssalons van Klevers. Kunt u uw kant op. Jij doet je groeten aan Job. Hè? Zit je nog altijd in de open wc trouwens?
2: Nee, volgens mij is er zich elke zich schuil. Want ik kan ze niet telefoon, dat vind je.
0: Oké. Doe je hem de groeten en fijne avond alvast.
2: Oké.
0: Groetjes, hoi.
2: Hoi.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij Stok.
2: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vanaf middernacht geldt vanwege de extreme hitte code rood in Limburg. Morgen wordt een temperatuur van 40 graden verwacht. In Brunssum zijn de bewoners van 86 appartementen urenlang geëvacueerd vanwege een gaslek. Inmiddels kunnen ze weer naar huis. En koning Willem-Alexander heeft sportcomplex Glanerbroek heropend. Het complex in Geleen is ingrijpend verbouwd.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievli dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
12: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
11: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte

0: En morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie, omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het...

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het...

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag